0: van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: geïnteresseerd.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Welkom in de nieuwe werkweek. Met code geel bij ons in Zeeland vanwege het weer. Wisselend bewolkt met buien, soms met onweer. Veel regen kan er vallen. Een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Een heleboel dingen beginnen vandaag. De inschrijving voor een plek bij het blokrijden in de Westerschelde-tunnel vanaf januari. Goederen- en vrachtvervoer en noodzakelijk verkeer kan nu aanvragen, andere categorieën later. In Hulst begint de bouw van een nieuw stuk van het Reinaert College. En in Capelle gaat Automaatje van start. Dat is een project van de ANWB. Vrijwilligers brengen mensen die slechte been zijn in hun eigen auto tegen een vergoeding met die auto toch ergens naartoe. Nou, daar ga je allemaal over horen en Zeeland wordt wakker. Straks ook al de mensen die illegaal bij de restanten van het hoompje kijken. Want dat mag niet meer. En nu eerst beginnen. Jij en ik. Ook vanmorgen, deze maandag, zijn we samen.

0: Jewel van Propaganda. Begin van Zeelandse Dakkar op deze maandag, de 31ste augustus. Ik wil graag over de dingen die jij doet, die jou bezighouden, via de WhatsApp 01148459. En wat is er verder dan nog te doen? Nou, de laatste regio van het land, daar is ook de vakantie nu voorbij, de regio Midden. Daar beginnen de scholen dus ook weer. En daarom begint ook vandaag de maand van de veilige schoolomgeving, om de route naar de school veiliger te maken. De week tegen kanker van KWF Kankerbestrijding gaat ook beginnen vandaag. En douwzwemmen in Sint Maartensdijk om 19:30. Plonsen mensen straks het water in zwembad Haastingen in Sint Maartensdijk. Daarna een ontbijtje. Vorige week was er ook douwzwemmen in Tolen, nu dus in Sint Maartensdijk. En het is ook vandaag leren op afstand dag. En of je misschien even weg wil blijven bij het Hoompje, dat vervallen klooster bij Sluis, dat laatst ook nog een keertje is uitgebrand. Nou, daar wilden altijd al een hoop mensen kijken. Maar zeker na de recente brand zijn er steeds meer mensen die er foto's willen maken. Maar het is onveilig, blijf dus weg, zegt de gemeente Sluis. Omroep Zeeland's Pim de Visser ging er juist heen.
1: Voor mij zie ik het Hoompje. Ik sta op zo'n 30 meter afstand en dat is maar goed ook. Er staan hier namelijk allemaal borden. Niet betreden, instortingsgevaar en verboden toegang, asbest. Nou, wat er dan nog over is van het Hoompje is eigenlijk best veel. Ik denk dat er na de brand van binnen niet heel veel meer over is. Alleen staat nog wel een hele grote stenen constructie. Op het terrein zelf staan nu graafmachines. Daar zijn ze dus bezig met sloopwerk. Nou, het zit hier eigenlijk langs een vrij drukke weg, de Sint-Anna-straat in Sluis. Hier komen ook een hoop fietsers langs en die werpen toch allemaal wel een blik op het gebouw of die gaan even stilstaan. Het wekt toch wel echt de interesse van mensen. Ik heb nog niemand zelf het terrein stiekem zien betreden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de omwonenden dat hier veel zien en hebben gezien. Dus ik loop even naar de overkant en ik bel aan.
2: Mark Moejaert, woont u tegenover het gebouw?
1: Ja, ziet u nog veel mensen het terrein op gaan?
3: Er komen heel wat mensen, waarschijnlijk uit Sluis, die komen kijken. Maar ik zie wel dat ze niet verder gaan dan de afsluiting. Omdat er wel duidelijk op staat dat er gevaar is voor asbest. Wat ook het geval is. Ik ging ook wel eens in die tuin rond het kasteel. Ben nooit binnen geweest, want het was gevaarlijk. En er zaten soms ook wel, versliepen soms ook wel mensen die je beter niet verraste. Ja, je zag als er iets verschenen was op het internet, dan zag je ook dat er heel wat volk kwam kijken. Ook heel wat mensen uit het buitenland, Duitsers, Engelsen, die echt kwamen kijken. Spookt dat hier nu? Ze kwamen ook bellen aan zijn voordeur. Heb je last van die spoken? Ja, heel eigenaardig. Ze hebben ook eens een Duitse filmploeg gezien. Dus de nacht heeft de nacht hier doorgebracht om te kijken met speciale stralen of je die geesten kon zien. Ja, als je daarin gelooft, dan moet je dat absoluut doen.
1: Bent u nu blij dat het gesloopt wordt?
3: Maar eigenlijk niet. Ik had alles liever gehad zoals het nu, zoals het was. Want ik ben vooral bang dat ze daar iets mee gaan doen. Dat ze daar een woonwijk gaan plaatsen of een vakantiecentrum, weet ik veel.
1: Ja, het gaf eigenlijk niet enorm veel overlast, begrijp ik?
3: Nee, absoluut niet. We wisten wel dat er daar jongeren af en toe zaten. Ja, we zijn ook jong geweest. Dan moeten we dat ook eens zien wat er daar precies gebeurt. En dat was daar, ja, iedere keer kwam er daar wat graffiti bij. Nou, niks erg. Ja, het gebeurde ook wel eens ongelukken. De brandweer kwam daar wel eens omdat er mensen daar sukkelden in een put of zo. Ja, raar, maar het bewoog. Trouwens, ik ken het Hoompje nog uit mijn jeugd. Toen ik nog in Brugge woonde, hing mijn buurmeisje hier, die mentaal gehandicapt was. Kom hier bij de zusters met de autobus toe. En die bleef hier de hele week en ging. Of die kwam in dagonderwijs. Die kwam iedere dag op en af. Ja, dat betekende wel iets. Ik heb ook nu sindsdien op het internet wel wat zoekwerk gedaan om precies te weten wat er daar allemaal gebeurd is. Ja. Het verwondert me niks dat het een spookhuis geworden is. De verhalen die de ronde doen, zal wel zo zijn.
0: Ja, blijft altijd wel spannend, al die verhalen over het Hoompje, na de brand. Mag je er niet meer komen, mensen doen het toch, blijf daar weg, zegt in elk geval de gemeente. Wil je nog foto's zien trouwens van hoe dat Hoompje er nu uitziet? Ziet, bijvoorbeeld van boven hebben we een foto genomen. Kun je vinden op onze website omroepzeeland.nl.

0: jou.
1: Emma Heesters en Hartebreker op de maandagochtend Omroep Zeeland. Ja, de NS is nu net met werkzaamheden begonnen tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. Dat betekent hinder als je met de trein wil. Richting Rotterdam bijvoorbeeld. Tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe rijden 2 weken lang geen treinen, maar wel bussen. Tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe heb je dus vertraging. Even rekening mee houden als je onderweg wil met de trein van of naar de Randstad. Dan naar het weer. Wisselend bewolkt is het. Buien, soms met onweer. Veel regen kan het dan ook vallen. Het KNMI heeft code geel voor onze regio onder meer afgekondigd. Een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht is het meestal droog, soms nog wel een buitje. Morgen is er flink wat zon. Op dit moment afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 11:02. Hoogwater vanmiddag om 5:00. De zon op, 4:04. De zon gaat onder, vanavond 9:04. En de watertemperatuur, de zee bij Vlissingen en Nieuwvliet, 20 graden. Westerschelde bij Kloosterzanden, daar zie ik op dit moment 21. De hele Oosterschelde, 20 graden. Het Grevelingenmeer, 19 graden. En het Veersemeer, 21 graden. Jouw plannen op deze maandag, Pietje, die benaderde me al. Mag ik vertellen over iets waar ik een oproep voor wil doen? Ja, natuurlijk mag dat. Wil jij laten weten wat je doet? Kom maar door. 011 499 999.

0: Crypt en Arms Open. Waar ben jij zoal mee bezig op maandag? Laat het me horen. 0118-499-999. Altijd leuk om een appje van je te krijgen. En ik kreeg een foto van Pietje Bartmans uit Vlissingen. Pietje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er op die foto?
1: Op die foto staan, als ik het goed heb, 6 mensen die hebben gesproken over donkere gedachten en hoe ze daarmee dealen en mee omgaan.
0: En die staan op een poster. Dat is eigenlijk waar jij de aandacht voor wil. Het is een poster van een bepaalde campagne.
1: Ja, het is een poster die we hebben opgestart in de gemeente Middelburg. En ja, we willen dat mensen weten dat er over gesproken mag worden als het soms wat moeilijker is, of als je druk in je hoofd bent en daar eigenlijk soms door afgeleid bent en andere mensen dat mogelijk niet weten of wel weten. Je kunt er lichamelijk last van krijgen. En ja, we willen eigenlijk de deur openen en zetten naar praten erover. Het kan je mogelijk helpen.
0: Zodat mensen, als ze inderdaad kampen met dat soort problemen of drukke gedachten, denken: help, ik weet het even niet meer. Door te praten met, ja, een ieder eigenlijk. Met je partner, dat soort dingen.
1: Ja, de mensen die je vertrouwt en waar je je veilig bij voelt. En wie weet opent het zomaar deuren naar andersoortige gesprekken, andersom.
0: Dat is een campagne die jij bent begonnen voor Hersteltalent. Dat is de organisatie waar jij werkt, een Zeeuwse organisatie. Jij wil die poster op meer plekken hebben. Hoe zit het? Want dat is waar jij mijn hulp nu voor vraagt.
1: Ja, nou, ik zou willen weten wie in Middelburg zou er nog zo'n poster willen ophangen. De campagne duurt nog ongeveer tot en met 11 september. Dat is de laatste dag van de Internationale Week van Suïcidepreventie. En ja, hoe meer posters, hoe meer mensen het kunnen zien en kunnen lezen. En ja, ik heb er nog wel een aantal liggen.
0: Hoe groot is die poster dan? Ik bedoel, kan die voor je raam of moet die echt ergens op een muur of zo?
1: Nee, hij kan voor je raam. En hij kan op een prikbord in een flatgebouw of bij een organisatie, in een winkel. Hij kan eigenlijk overal.
0: Boy, wil je dus zo'n poster hebben om Pietje te helpen bij het staartje van die campagne? Meld je dan even bij Pietje of bij mij, dan breng ik jullie wel met elkaar in contact. Misschien is dat het snelste. De campagne loopt nu ondertussen al eventjes. Heb je ook al verhalen gehoord over mensen die er baat bij hebben?
1: Ja, er zijn toch wel mensen die een ene keer zoiets hadden van: oh, zo raar is het dus nog niet. En er zijn meer mensen die hiermee te dealen hebben. En wie weet helpt het mij ook wel als ik met mensen ga praten. Ja. En ja, dus dat soort dingen. Het zit hem in die hele kleine dingetjes.
0: Op de poster staat ook: donkere gedachten, praat erover. En het internetadres draaghetsamen.nl. Met ook een QR-code. Enfin, daar kun je allemaal de informatie vinden. Draaghetsamen.nl. Pietje, ik hoop dat er veel posters nog aangevraagd gaan worden bij jou. Als je Pietje wil helpen, doe dat even. Misschien via 0118-499-999. Of anders draaghetsamen.nl. Hey Pietje, dankjewel dat je er zo vroeg al even bij was op maandagochtend.

Bob op Zeeland. Pietje, succes met het verdelen nog van de posters over de campagne draaghetsamen.nl. Als jij een keertje wil vertellen trouwens over de dingen die jij doet, weet me ook te vinden. 0184999999. Pietje trok me ook aan de jas en dan zie je, dan kun je zo op de radio komen. De plaat om 6:55, die gaat over het volgende. De basisscholen Onder de Wieken en Kerrewirre in Burghaamstede nemen samen een groen schoolplein in gebruik. Het is op dit moment code geel voor het weer. En ja, die campagne waar ik het net over had, gaat over donkere gedachten. Dus kleuren. Dat is altijd een leuk onderwerp. Kleuren. Of een kleur, kan natuurlijk ook kleuren. Laat me weten, 0118-499-999. Ik zoek een popplaatje bij kleuren. En jouw verhaal er natuurlijk ook bij. Want we hebben het over kleuren. Geel, groen, donker, kleuren.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen, Omroep Zeeland. Het is 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Bedrijven en instellingen kunnen vanaf nu een ontheffing aanvragen voor een rit door de Westerschelde-tunnel tijdens de scheurreparatie. Het gaat om vrachtvervoer en noodzakelijk werkverkeer. Voor andere categorieën opent de inschrijving later. Vanaf 11 januari is de oostbuis van de Westerschelde-tunnel dicht om de scheur te repareren. Al het verkeer gaat dan in bloktijden door de westbuis. Maar er kan veel minder verkeer door dan normaal door de tunnel. Een campinghouder in Brouwershaven wil dat een strook van het brandbare olifantsgras langs zijn camping wordt weggehaald. Patrick van der Breedijk is bang dat het vuur eventueel overslaat als het gras ooit in brand vliegt.
3: Als er niks zou gebeuren, dan word ik daar wel boos om. Omdat we dan een onveilige situatie bewust creëren en kiezen met z'n allen.
1: Omdat de eigenaar van het perceel tot nu toe niets heeft gedaan, heeft hij de gemeente nu benaderd. Schouwen-Duiveland laat aan ons weten dat ze niet via de media wil reageren. Twee mannen in een wit busje hebben dit weekend mensen bedreigd in Capelle en Kloetingen. Ze droegen bivakmutsen en hadden een mes bij zich. Er zijn meldingen vanaf de hele werfweg in Capelle en de Kapelseweg en Schimmelpenningstraat in Kloetingen. De slachtoffers die werden bedreigd, die konden steeds ontkomen. De politie zoekt getuigen. En de politie zoekt ook nog steeds naar een vermiste man uit Ede. Sinds zaterdagmiddag is de 48-jarige man zoek. In het Burgernetbericht staat dat hij een lichte huidskleur heeft, kaal is en een bril op heeft en dat hij mogelijk op een oude herenfiets is vertrokken. Wie meer over hem weet kan bellen met het alarmnummer 112. En het weer wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, veel regen kan er vallen, een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: Doobie Brothers. Straks dan hoor je de Zeeuw van de Dag over die twee basisscholen in Burg-Haamstede, waar ze een groen schoolplein openen vandaag. Nou, dat is dus bij de Zeeuw van de Dag. Maar dat groen en de code geel en die campagne met donkere gedachten, waar we het al over gehad hebben eerder in deze uitzending, dat zorgt bij mij allemaal, en dat nieuws over dat witte busje, allemaal kleuren. Dus kleuren, dat is het thema van de plaat om 6:55. Heb je nog een suggestie? Dan kun je die nu appen. 0118-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: controle.
1: Susanna Freek en niemand schat het komt goed. 7:10.
2: De zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
1: Dat is het eigenlijk voor twee basisscholen in Burghaamstede onder de Wieken en Kirrenweijen, die delen een gebouw. En er gaat vandaag een groen schoolplein open. Dat nemen ze officieel in gebruik. En een van de leerkrachten, Anne van der Berg. Anne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij geeft les bij Onder de Wieken. Wat is een groen schoolplein?
3: Een groen schoolplein is dat we zo min mogelijk tegels hebben met heel veel groene aspecten en natuurlijke materialen.
1: Dus een heleboel tegels eruit. En wat erin dan?
3: Er is veel houtsnippers. Een soort gravel noem ik het. Maar het is een soort padvastachtig materiaal. Mm. Waar veel paadjes mee zijn. En kringel, krangel, krommel paadjes. En zand. En gras.
1: En planten ook?
3: Zeer zeker. Ja, veel planten, bomen. Ja, die hebben wel allemaal een beetje een tik gehad deze zomer.
1: Ja.
3: Maar dat heeft elke tuin.
1: Nou ja, dat valt me ook op nu het regent. Het gras wordt in elk geval gelijk alweer een heel stuk groener. Dus dat is prettig.
3: Ja, zeker. Ja, sommige aanplanten heeft het niet overleefd hoor. Dat is wel heel erg zonde. Maar we hebben ons best gedaan om iedere keer de kinderen en Zuidhoek heeft ook geholpen om water te geven.
1: Waarom wilden jullie graag zo'n groen schoolplein hebben?
3: Ten eerste denk ik wel dat ons schoolplein was ook gewoon echt verouderd. Het zijn twee oude scholen die naast elkaar staan en verbonden worden met een schuifwand. Prachtige locatie, maar echt wel toe aan een renovatie.
1: Mm.
3: En ja, dan wil je natuurlijk ook wel gelijk voldoen aan, aan alle eisen die er hedendaag zijn.
1: Want we denken tegenwoordig wat anders over schoolpleinen. Hè? Het moet niet alleen maar meer zo'n tegelvlakte, zo'n steenvlakte zijn. Maar er moet ook natuur staan. Dat is toch heel erg van nu, zal ik maar zeggen. Wat merk jij dan bij de kinderen? Vinden die dat prettig dat er bosjes is, dat er gras is?
3: Ja, ontzettend. Ik vind het zelf erg prettig. Als ik het nu vergelijk, als ik op het schoolplein loop, is er ook meer rust. Er was hiervoor toch, ging ze nog wel eens rauzen of dat er opstootjes ontstonden. En nu is er echt wel meer rust.
1: Echt waar?
3: Want je ziet echt dat ze meer een hoekje kunnen kiezen en lekker daar een spel kunnen creëren. En daar een spel kunnen creëren en niet gelijk in hun vaarwater zitten met elkaar. Dus
1: ja.
3: Ik vind het erg positief.
1: Ja, dus een aspect waar ik nog helemaal niet over had nagedacht bij een groen schoolplein. Dat
3: nee,
1: leerlingen
3: dat
1: ook rustiger kan maken. Ja. Hey, straks officiële opening. Dat is een mooi moment natuurlijk. Lintje doorknippen. Wordt er water met een gietertje ergens lege goot of zo? Hoe gaat dat straks?
3: De kinderen die krijgen een actieve rol met een soort fotospeurtocht. En dan gaan we dat ook natuurlijk nog vieren met een glaasje drinken.
1: Oh ja.
3: En alle ouders en iedereen die erbij zal zijn, zal zeker een officieel momentje zijn.
1: Leuk is dat. Anne van der Berg, heel veel succes in elk geval straks bij de opening van dat groene schoolplein bij Onder de Wieken en de Kirrenweijen in Burghaamstede. Twee scholen met één groen schoolplein. Hey, dankjewel Anne. Jij bent de hele dag onze zeer van de dag.

Nick Kamen, I Promised Myself. Platon 5 voor 7 gaat over kleuren. En er zijn zo ontzettend veel mooie liedjes weer binnen. Ik moet zeggen dat de keuze tot nu toe een beetje gaat tussen 3 van de suggesties die ik binnenkreeg. Dus ik ben benieuwd welke het gaat worden. Ik weet het zelf ook nog niet. Heb je nog een suggestie? Laat het me weten via 0118 4999. Dikke lagen camouflage of foundation op je pukkels. Nou, dat is helemaal uit. De trend is om je puistjes juist extra te benadrukken met vrolijke pimpelpatches. En het voordeel daarvan is dat hij het overbodige talg ook nog eens een keertje snel opruimt. Het zijn eigenlijk een beetje een soort kleine pleistertjes, maar dan in felle kleuren. En die plak je dan op je pukkels. En dan, dan gaat de pukkel uiteindelijk weg, is de bedoeling. Maar op dat moment zie je ze dus heel erg, omdat je dan op verschillende plekken op je gezicht van die patches hebt. Van die ronde dingetjes met kleurtjes. Ook weer kleur. Ze werken eigenlijk net als een blarenpleister, lees ik in dat verhaal. Die onttrekken ook vocht. Maar je kunt ook een blarenpleister in stukjes knippen. Dan heb je hetzelfde effect. Is goedkoper, alleen dat ziet er minder gezellig uit. Het is een trend dus van die pimpelpatches. Zeilschip De Vrijbuiter heeft niet langer Zierikzee als thuishaven. In een bericht op Facebook schrijft de eigenaar Wiebe Radstaak dat ze de oude tjalk voortaan vanuit Middelburg of Veren laten varen. Aanleiding voor de verhuizing is de verhoging van de havengelden in Zierikzee. Ook schippers, andere schippers, vissers, die klaagden daar eerder al over die dure lichtgelden. En voor De Vrijbuiter is de maat nu vol. Ze zijn vertrokken, komen daar voorlopig ook niet meer terug om daar te liggen. En de meeste Nederlanders die rijden na hun vakantie weer in de auto of de trein naar het werk. Vooral op dinsdag en donderdag zijn we massaal op kantoor. Lees ik in het AD. De Belastingdienst en een paar grote bedrijven proberen daar iets aan te doen. Bijvoorbeeld met yogales op woensdag of een vrijdagmiddagborrel voor teams die hun overleg juist op vrijdag plannen. Het idee is dat je dan misschien niet meer met z'n allen op donderdag komt, maar een deel ook op vrijdag, waardoor het allemaal wat beter wordt gespreid. Dan zijn de kantoren, de tafels, de bureaus en dat soort dingen zijn dan iets beter verdeeld in de tijd. Je kunt het allemaal lezen vanochtend in het AD. Ik ga een plaatje kiezen.

Dat is Dinner Party van Niall Horan op Omroep Zeeland. Het is 7 minuten voor 7. Hoogste tijd voor de plaat om 5 voor 7. Een heleboel mooie liedjes heb ik binnengekregen, waarvoor hartelijk dank. Over kleuren. De basisscholen onder de Wieken en Kirrewijenburg Haamstede nemen dus een groen schoolplein in gebruik. Het is code geel voor het weer. In het nieuws is een wit busje. En we hebben het ook al gehad over donkere gedachten. Nou, vandaar de kleuren. Dit kwam er allemaal binnen. Kees Otten, Thomas Schouten en Patrick de Schepper, die kwamen alle drie met de Frank Boeiengroep. Zwart-wit. Bijzonder liedje is dat. Robertijn, dankjewel voor Billy Ocean. Red Light Spells Danger. Dan Marie Pape, Prince en Purple Rain. Wim Waleboer, die hoort graag Hollywood Beyond. What's the Color of Money? Peter Koeman, die heeft het bij Dolly Parton gezocht. De zangeres die vorige week overleed. The Coat of Many Colors. Dan Leni Bogaert, Paul van Vliet. Met Oranje, de kleur van mijn hart. Ralf Staap kwam juist met Donovan. Mellow Yellow. Toen hij 14 was, ging hij naar de bioscoop. Moest wel terug naar huis lopen en was een behoorlijke afstand. Maar er kwam een bekende langs die hem meenam. En dit liedje speelde toen in de auto, laat hij weten. Jan van Klinken zocht het bij Louis Armstrong. What a Wonderful World. Evelie Wijnbergen, dankjewel voor de Beatles. Yellow Submarine. Anouk Segers heeft Doja Cat. Paint the Town Red. Bij kleur komt Connie Boudens met Marco Borsato, rood. Jacqueline Strobos en Ria Hoogstraat, de krantenbezorger die rare luchten op dit moment ziet, laat ze weten. Paul de Leeuw, vlieg met me mee naar de regenboog. Dan naar Yoko Ozias'en, Ramon Alewijnse en Jeanette Andriessen, Son Mieux en Multicolor. Dan Arnette Kastelein, die liet weten Phil Collins met True Colors. En dat is dan de a cappella versie van het liedje dat werd gesuggereerd door Amber Mulhouse. Amber, goedemorgen. Amber? Amber was er net wel. Maar Amber is er nu niet meer aan de telefoon. Amber, ik ga jouw liedje draaien. Je liet me net weten, oh, dat is zo'n mooi liedje. True Colors van Cyndi Lauper. Misschien kan ik je straks nog even spreken. In elk geval, dit is jouw keuze voor de plaat om 5 voor 7. En we gaan hem horen. True Colors.

0: like a rainbow.
1: True Colors van Cyndi Lauper, de plaat dan 5 voor 7. Gekozen uit die hele mooie lijst die je in de loop van de middag vindt op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Amber, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je viel net even weg, nu ben je er gelukkig wel. Waarom wilde je deze graag horen?
2: Ik ben altijd gek van Cyndi Lauper geweest. En ik kan me nog steeds, jullie draaien natuurlijk heel vaak het andere nummer van haar, van Girls Just Wanna Have Fun.
1: Ja.
2: Die zing ik dan ook altijd keihard mee. Maar dit is ook zo'n prachtig nummertje van haar. En het is natuurlijk een hele gek mens.
1: Maar wel een leuk gek mens, toch?
2: Ja, fantastisch, ja. En die trok zich nergens wat van aan, hoor.
1: Nee, zag je daar een soort voorbeeld in, dat je dacht van, dat ga ik ook doen?
2: Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb vroeger ook wel, ik was gelukkig niet zo zoals zij, richting het gekleurde punk uiterlijk, maar ja, ik vond het altijd wel prachtig om de videoclips zo te kijken. Dus,
1: Leuk, herinneringen aan Cyndi Lauper, jij kwam daar met True Colors. Hey, dankjewel dat je toch nog even kwam vertellen, Amber. Cyndi Lauper, dat was de plaat om 5 voor 7. Morgen gaan we met z'n allen weer een hele mooie lijst samenstellen bij een onderwerp uit het nieuws van morgen. Straks in Zeeland tot wakker, even bellen met het Reinaert College in Hulst, waar de nieuwbouw begint. Belangrijk moment is dat voor het Reinaert College. Nu eerst het nieuws.
3: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
5: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
4: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
6: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
4: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lorien, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht hou rekening met 4 kilometer file, dat is 5 minuten vertraging. En dan de trein tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe rijden geen treinen. Dat duurt 2 weken, heeft allemaal met de werkzaamheden te maken. Op dat traject, belangrijk traject voor ons in Zeeland, rijden wel bussen.
7: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dag Jaap.
10: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
1: Goedemorgen op maandag. Code geel op dit moment in Zeeland vanwege het weer. Wisselend bewolkt met buien, soms ook onweer. Pittige buien kunnen erbij zitten. Veel regen kan er vallen. Een stevige zuidwestenwind is er en het wordt 20 tot 21 graden. Vandaag beginnen een heleboel dingen. De inschrijving bijvoorbeeld voor een plek bij het blokrijden in de Westerschelde-tunnel vanaf januari. Goederen- en vrachtvervoer en noodzakelijk verkeer kan nu aanvragen, andere categorieën later. In Capelle begint Automaatje. Dat is een project van de ANWB met vrijwilligers die mensen van A naar B rijden. En in Hulst begint de bouw van een nieuw stuk van het Reinhard College. En daar hoor je straks al meer over. Omroep Zeeland op maandag, welkom.

0: Multicolor, Omroep Zeeland, om 10 minuten over 7. Belangrijke dag is het voor het Reinaert College in Hulst, want de nieuwbouw aan de Zoutenstraat begint. Naast het huidige gebouw komt er een stuk bij, zodat er straks nog maar één schoollocatie is van het Reinaert College. Directeur Koen Raas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want nu nog twee plekken, hè, de Zoutenstraat en de Gilderstraat. Dat is niet handig, twee plaatsen?
1: Nee, dat is niet handig. Dat betekent dat de kinderen soms van het ene naar het andere gebouw moeten, omdat ze muziekles krijgen of gymles. En voor de collega's hetzelfde. Die moeten in hun pauzes dan verkassen van de ene plek naar de andere.
0: Ja, er is een hoop tijd die daarmee gemoeid gaat. En dat is zonde. Kun je beter in het onderwijs steken. Dus uiteindelijk gekozen voor die ene plek. Wat gaat er dan gebeuren bij dat gebouw aan de Zoutenstraat?
1: Nou, vandaag gaan de kranen tevoorschijn komen, de vrachtauto's, de busjes. Alles gaat vandaag echt daadwerkelijk van start. En we hebben, voor de mensen die het niet weten, een heel prachtig gebouw, dat is een klooster. Prachtig gebouw waar ook een ander gedeelte aan vast zit. En nu komt er met de nieuwbouw nog een gedeelte op het schoolterrein. Het is een groot schoolterrein met ook sportvelden. En die drie gedeelten, dus het klooster, het 2000 gedeelte noemen we het andere en het nieuwe, wordt zeg maar ook niet alleen binnen, maar ook buiten door de architect prachtig aan elkaar verbonden.
0: Ja, want dat heb je natuurlijk wel. Hè. Je hebt dat oude klooster, je hebt het wat nieuwere stuk en nu dan het stuk dat er nu bij komt. Het moet wel een beetje bij elkaar passen, denk ik. Dat willen jullie wel.
1: Ja, dat klopt. En dan bedoelt u het gebouw?
0: Ja, het is soms ook leuk als het allemaal een beetje heel verschillend is, maar ja, bij zo'n oud klooster is het wel aardig misschien dat het erbij
1: leuk is. Daar hebben we een architect natuurlijk voor. Daar hebben we natuurlijk een architect voor in de arm genomen. Die heeft, want het mag geen lappendeken worden van verschillende. En het klooster blijft oorspronkelijk en wordt eigenlijk nog verder in zijn oude glorie hersteld. Omdat de entree, die wordt weer teruggebracht in oorspronkelijke staat. Maar het 2000 gedeelte en het nieuwe gedeelte komen allemaal in dezelfde look. Ja. Dat betekent dat ook het 2000 gedeelte met de buitenkant en groen aan de wand met het nieuwe allemaal in dezelfde look komt.
0: Ik heb eventjes een rondje gelopen daar via Google Maps, want dat kan daar natuurlijk. En dan zie je inderdaad het prachtige mooie oude klooster met dat wat nieuwere gedeelte erachter. En als je voor het klooster staat, aan de linkerkant komt er nog het gedeelte waar de bouw nu dan begint. Ja. Gaat het veel overlast geven eigenlijk voor de leerlingen, voor de lessen de komende periode?
1: Nee, dat denk ik niet. Ook daar is natuurlijk al over nagedacht. De bouw bestaat uit drie fasen. Vandaag start eigenlijk de nieuwbouwfase. Dat is het stuk wat tegen de Zonstraat aangebouwd wordt. En dat was ook het stuk wat op die plek ligt. Omdat dit ook de verbinding moet worden met een campus. De jaren hierna. Dus van dat nieuwbouwstuk zullen de kinderen in de twee huidige gebouwen niet zoveel merken. Het grootste zal plaatsvinden in de maand juni van 2027 met de zomervakantie. En daar zal ook doorgebroken worden en in het bestaande gebouw allerlei leidingen. Dus dat is de periode waarin echt het spannend wordt, laat ik het zo maar zeggen.
0: Maar goed, dat is de vakantie, dus daar merken de leerlingen dan weinig van. Nou, vandaag eerst maar eens even die heugelijke dag vieren, dat de bouw begint van het nieuwe stuk van het Reinaert College in Hulst, zodat er straks al die leerlingen op één plek bij die gebouwen die bij elkaar zitten les krijgen en niet meer heen en weer hoeven naar de Gilderstraat. Want dat was toch een beetje onhandig. Dik een jaar hebben jullie nodig, las ik in elk geval in de planning. Koen Raas, de directeur van het Reinaert College, dankjewel, fijne dag.

0: dance all night.
1: Miles Smith en Nice to Meet You. 13 minuten voor 7:30 op maandagochtend. Op een maandag dat het af en toe al een beetje onstuimig kan worden, volgens mij, Steven van der Gijzen.
2: Goedemorgen, Remco. Nou, dat klopt inderdaad hoor. Op deze laatste dag van de meteorologische zomer beginnen we ronduit wisselvallig vandaag. Een flink aantal regen- en onweersbuien. Plaatselijk opnieuw veel regen vandaag. Nou ja, temperatuur een beetje teleurstellend vanmiddag, zo'n 20 graden. En er staat ook nog eens een stevige zuidwestenwind. Een windkracht 4 tot 6. En vanmiddag dan draait de wind naar het westen. Nou, vanavond en vannacht dan valt er nog een enkele bui. Op veel plaatsen blijft het zelfs helemaal droog. Temperatuur die daalt naar zo'n 14 tot 17 graden. En morgen krijgen we te maken met een flinke weersverbetering. Zonnige periode, stapelbewolking. Blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Temperatuur, wind een graadje morgen. 21 graden. En er staat duidelijk ook minder wind uit het westen. Die is morgen een windkracht 3 tot 4. Nou, woensdag laat de zon zich af en toe zien. Er is wel een kleine kans op een regenbui, maar veel stelt het niet voor. Donderdag en vrijdag krijgen we dan te maken met veel bewolking. Af en toe regen of motregen. Maar ondanks die regen loopt de temperatuur wel op naar zo'n 22 of 23 graden. En zaterdag is een wisselend bewolkte dag. Op de meeste plaatsen blijft het droog en zakt de temperatuur iets terug naar zo'n 22 graden.
1: Steven van der Gijzen, dankjewel. Afgaand tij nu met laagwater in Vlissingen om 11:02. Hoogwater vanmiddag om 17:00. En de watertemperatuur dan ook een tikkie gezakt. Daar zie ik 19 tot 21 graden. De ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Klaverpolder hou rekening met 4 kilometer file. Dat is 9 minuten vertraging. En als je met de trein richting de Randstad wil, tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe is de NS of ProRail begonnen aan werkzaamheden. 2 weken lang gaan die duren. Op dat stuk tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe rijden dan ook geen treinen, maar wel bussen.

0: Sexual Healing van Marvin Gaye. Het leger oefent vanaf vandaag een week lang op de gemeente Noord-Beveland. Beginnen vandaag duurt tot en met donderdag. Dus daar kun je af en toe mensen in legerkleren langs zien lopen op Noord-Beveland. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar ze van worden verdacht is niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis kort na het vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om en nog altijd worden er 18 vermist, zegt correspondent Gulsa Ersetin.
1: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
0: Hoe die veerboot kon omslaan is nog onbekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee. Op het Caribisch eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van de tropische storm Dolly. En ook op Sint Eustatius en Saba, andere eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Inwoners is dan ook geadviseerd om daar niet de weg op te gaan. In Lelystad is gisteren de Batavia voor het laatst te zien geweest op het water. Dat VOC-schip, Replica, gaat naar Amsterdam voor onderhoud en krijgt daarna een plek op het land.
2: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. En dat gaat allemaal veranderen.
3: We weten dat vandaag de laatste dag is, dus mijn ouders zeiden van nou, we willen nog even langs, voordat hij niet meer in het water ligt.
4: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten.
0: De Batavia in Lelystad. Nou, binnenkort even weg dus voor opknapbeurten. Daarna komt hij terug op 2 oktober. En dan wordt hij vanaf een ponton op een trailer de kade opgereden. En de uitvaart van de Noorse koning Harald is op woensdag 9 september, volgende week woensdag dus. Plechtigheid is in de kathedraal van de hoofdstad Oslo en start aan het begin van de middag. Maar hoe en wat precies, dat maakt het paleis pas later bekend. Sinds de dood van Harald afgelopen vrijdag is de stad veranderd in een grote bloemenzee, toch in elk geval het plein voor het paleis. Tienduizenden Nooren stonden daar de afgelopen dagen stil bij de dood van koning Harald. Dit is Omroep Zeeland, om 5:30.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, automaatje begint bij ons in Zeeland. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. Eerst het nieuws. Bedrijven en instellingen kunnen vanaf nu een ontheffing aanvragen voor een rit door de Westerschelde-tunnel tijdens de scheurreparatie. Het gaat om vrachtvervoer en noodzakelijk werkverkeer. Voor andere categorieën opent de inschrijving later. Vanaf 11 januari is de oostbuis van de Westerschelde-tunnel dicht om de scheur te repareren. Al het verkeer gaat dan in bloktijden door de westbuis, maar de kan veel minder verkeer door dan normaal. Een campinghouder in Brouwershaven wil dat een strook van het brandbare olifantsgras langs een camping wordt weggehaald. Patrick van der Breedijk is bang dat het vuur overslaat als het gras ooit in brand vliegt.
7: Als er niks zou gebeuren, dan word ik daar wel boos om, omdat we dan een onveilige situatie bewust creëren en kiezen met z'n allen.
6: Omdat de eigenaar van het perceel tot nu toe niets heeft gedaan, heeft de campinghouder nu de gemeente benaderd. Schouwen-Duiveland laat aan ons weten dat ze niet via de media wil reageren. Twee mannen in een wit busje hebben dit weekend mensen bedreigd in Capelle en Kloetingen. Ze droegen bivakmutsen en hadden een mes bij zich. Er zijn meldingen vanaf de Hillewerfweg in Capelle en de Kapelseweg en de Schimmelpenningstraat in Kloetingen. De slachtoffers die werden bedreigd konden steeds ontkomen. De politie zoekt ook getuigen. En de politie zoekt ook nog steeds naar een vermiste man uit Ede. Sinds zaterdagmiddag is de 48-jarige man zoek. In het Burgernetbericht staat dat hij een lichte huidskleur heeft, kaal is en een bril op heeft, en dat hij mogelijk op een oude herenfiets is vertrokken. Wie meer over hem weet, kan het alarmnummer 112 bellen. En dan nog het weer in Zeeland. Wisselend bewolkt met buien, soms ook onweer. Veel regen kan er vallen. Een stevige zuidwestenwind. En het wordt 20 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan naar de verkeersinformatie. Melding is er van de ANWB over de A58. Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Rukven en Breda-West. 8 minuten vertraging. N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Rokanje en de afrit Brielen. 7 minuten. En dan de melding voor mensen die met de trein willen. Tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe rijden vanaf nu 2 weken lang geen treinen. Heeft te maken met werkzaamheden. Dus als je richting de Randstad wil, dan moet je met de trein tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe rijden. Er rijden op dit moment bussen. Duurt dus 2 weken.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Shiny Happy People, R.E.M. op Omroep Zeeland. 7 minuten over 7:30. Wat zijn de dingen die jou zoal bezighouden? Heb je echt succes mee gehad dit weekend? Dan hoor ik dat natuurlijk heel graag van jou via 0118-499-999. Ja, Zeeland maakt nu ook kennis met het project Automaatje van de ANWB. Capelle is de eerste gemeente in onze regio die daarmee aan de slag gaat. Mensen die bijvoorbeeld slechte been zijn, kunnen tegen betaling met de auto mee van een vrijwilliger. Landelijk coördinator Joske van Lid van de ANWB. Goedemorgen, Joske.
1: Goedemorgen.
0: Elders in het land, hebben jullie dus al dit soort projecten nu eindelijk ook in Zeeland?
1: Ja, het is wel een hele mooie dag vandaag. Dat we inderdaad vanaf vandaag kunnen zeggen dat we in alle provincies in Nederland actief zijn. Dus dat is een hele mooie mijlpaal.
0: Maar dan alleen in de gemeente Capelle? Of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ja, we beginnen vandaag in gemeente Capelle. En ja, daarbij hopen we natuurlijk dat daarmee het zaadje is geplant en dat andere gemeenten in Zeeland gaan volgen. En vandaag eerst maar eens even de aftrap in Capelle.
0: Dat betekent dus dat vooral inwoners van Capelle daar gebruik van kunnen maken?
1: Ja, dat klopt. Bij ANWB Automaatje is al precies zoals je net zei, voor minder mobiele mensen voor wie het niet zo eenvoudig is om zelf vervoer te regelen. Hè, of die bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van WMO-vervoer. En die kunnen bij hun gemeente een rit aanvragen. Lokaal wordt dat uitgevoerd door een welzijns- of een vrijwilligersorganisatie. Dus stel, je bent niet zo goed ter been en je hebt een afspraak bij de fysio, maar je weet zelf niet hoe je daar kan komen. Dan kan je de uitvoerende organisatie bellen. In Capelle is dat Link, verbonden aan de gemeente Capelle. En dan gaat de uitvoerende organisatie voor jou een vrijwilliger zoeken die met zijn eigen auto jou komt ophalen. Samen met jou naar de fysio gaat, helpt met in- en uitstappen, waarbij een praatje onderweg belangrijk is. Dus ja. Het is eigenlijk meer dan vervoer. Hè? Het is en het vervoer en het is het praatje onderweg en de helpende hand. En nou, als je dan klaar bent bij de fysio, dan word je weer teruggebracht.
0: Want ik zat te denken,
1: het is per gemeente georganiseerd. En waarom is dat zo? Eigenlijk moet je het gewoon zien als, ja, platgeslagen gezegd, goed georganiseerde buren helpen.
0: Dus tegelijkertijd hebben wij natuurlijk hier in Zeeland sinds kort ook die hub, hè, met al die paaltjes, dat reizen door Zeeland. Daar kun je ook vrij dicht bij huis worden opgehaald. Zijn jullie eigenlijk een soort concurrent dan?
1: Nee, wij zijn geen concurrent, zeker niet. Juist een hele mooie aanvulling daarop. Want ook al heb je om de zoveel 100 meter een hub in Zeeland, dan nog is het voor best wel veel mensen een uitdaging om bij die hub te komen. En als dat niet lukt, omdat jij bijvoorbeeld geen 200 meter kan lopen, ja, hoe kom je dan bij die hub? Dus daarmee is dit eigenlijk een hele mooie aanvulling.
0: Want dit wordt echt, bij de deur word je opgehaald en ook weer afgeleverd.
1: Precies, je wordt thuis opgehaald. Indien het nodig is, helpt de chauffeur jou met in- en uitstappen. Ja. En dan ga je samen op pad.
0: En vrijwilligers dus, hè, hebben jullie daarvoor. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie er op dit moment dan in Capelle? Want nu het bekend wordt, gaan misschien heel veel mensen dat automaatje gebruiken.
1: Bij Capelle is het heel mooi dat ze vanuit een huidige vrijwillige vervoersdienst al verder groeien met ANWB Automaatje. Dus er zijn al wat vrijwilligers en ook deelnemers die gebruik maken van vrijwilligersvervoer. Maar om een professionaliseringsslag te maken in de uitvoering, wordt nu ANWB Automaatje uitgevoerd. En wat heel mooi is, is dat, dus ze hebben al een aantal vrijwilligerschauffeurs in Capelle. En als ANWB zorgen wij er ook voor dat ANWB Automaatje landelijke bekendheid heeft en voeren wij daar ook campagne voor. En dat doen we toevallig nu in juli en in augustus. En het hele mooie is dat via die campagne er in ieder geval 6 vrijwilligers uit Capelle zich hebben aangemeld.
0: Kijk, dat wilde ik even weten. Hoeveel vrijwilligers er op dit moment zijn in Capelle? In elk geval 6 nieuwe bij dat Automaatje, dat project van de ANWB, dat vandaag dus in Zeeland begint in Capelle. En daarna zien we of dat verder ook wordt uitgerold, zoals dat heet. De auto's gaan in elk geval rollen. Dat zijn de auto's van de vrijwilligers. Dankjewel voor de uitleg. Joske van Lid van de ANWB.

Mark Amber en Belong Together. De AWB-meldingen gaan over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Rukven en Breda-West 9 kilometer, 9 minuten.

0: Shakira en Zoo op Omroep Zeeland. Straks eens even bellen met een Zeeuwse tennisser. Dus blijf aan de lijn, dat verhaal hoor je zo dadelijk na een paar berichten die ik zo her en der van jou zag. Bijvoorbeeld dat netbeheerders zoveel werk hebben dat er snel meer personeel nodig is. En dat zoeken ze tegenwoordig over de grens. En dat valt wel op, omdat juist bij netbeheerders tot nu toe alleen Nederlands personeel in dienst was. Netbeheerder Alliander zegt bijvoorbeeld in Trouw dat ze wel moeten. Hoogopgeleide IT'ers en elektrotechnici zijn essentieel voor de energietransitie. En dat lukt niet met alleen Nederlanders. Bij de VRT las ik over gedoe in Knokke, net over de grens in België. En dan gaat het over de toekomst van strandbars, dus de strandpaviljoens. De gemeente verdeelt de vergunningen voor de 24 paviljoens en één speeltuin opnieuw. Maar er zijn veel meer kandidaten dan er plekken zijn. Zo kan het dus zijn dat de eigenaar die met zijn familie al decennia lang de strandbar Lekkerbeck Beach heeft, daar straks uit moet omdat hij zijn vergunning verliest. Nou, die strandbar ligt bij het strand van het Zouten, waar rijkere mensen wonen. En het is dan ook de enige strandbar zonder muziek. En ja, ze kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat ze straks misschien verplicht moeten stoppen. Ik kreeg een berichtje via de WhatsApp 0118-499-999 van Bianca van der Meijden. Remco, mijn moeder Ria heeft de eerste plek te pakken bij het Nederlands kampioenschap tennis voor senioren. Eerder had ze al succes in het dubbelspel en nu voor het eerst bij het enkelspel voor 75-plussers. We zijn enorm trots. Elk jaar vrezen we dat het de laatste keer is. Maar ze vecht als een leeuwin. Ria van der Meijden, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. Ja, het is echt mijn grootste overwinning is dat ik daar gewoon weer stond.
0: Ja, want ja, dat moet je even uitleggen. Elk jaar nemen we bijna afscheid van elkaar in de hoop dat we elkaar het jaar daarna weer spreken. En dat doen we dan gelukkig ook weer.
1: Ja, het is inderdaad een wonder. Ik ben natuurlijk 4 jaar geleden getroffen door longkanker. Toen ik terugkwam van de WK in Mallorca, toen bleek dat ik een grote tumor in mijn long had. Nou, die hebben ze daarna weggehaald. Toen is dat teruggekomen. Ik ben daarna bestraald, is het weer teruggekomen. En nu laatst in augustus, toen ik daar weer om de 3 maanden ga ik door de scan, toen zei de longarts, nou, we kunnen eigenlijk niks meer voor je doen. Ah. U bent uitbehandeld. Chemo was voor mij in de longkanker niet goed, immuuntherapie niet. Maar gelukkig heb ik een dochter die vecht nog veel harder dan ik. En die had overal gezocht en gezocht. En die had een medicijn gevonden, speciaal voor mijn type longkanker.
0: Allemachtig, joh.
1: En, toen zei ze tegen die longarts, ja, waarom heb u dat niet gezegd? Ja, het is een vrouw is er. Een geweldig longarts. Ja, dat mogen we niet zeggen. Mogen we niet zeggen, zeiden wij. Ja, nee, het is te duur. Het wordt niet in het pakket opgenomen.
0: Ah, maar het heeft jouw leven dus dan wel gered, begrijp ik nu.
1: Het heeft mijn leven gered, ja.
0: Dan sta je daar te tennissen weer. Welk gevoel heb je dan, zeker als je dan die overwinning hebt, maar goed, dat is dan het gevolg van het daar weer staan van het tennissen. Hoe is dat voor jou dan?
1: Ja, dat is geweldig. Sinds ik eigenlijk die nieuwe medicijnen gebruik. Nou, voel ik me super. Het laatste jaar ben ik veel beter geworden dan ooit. En ik train 4 keer in de week. Ik train nog thuis met van allerlei dingen. Ik blijf gewoon doorvechten.
0: Ja.
1: En ik voelde me zo ontzettend goed dat ik dacht, nou, ik ga nu ook die enkel spelen.
0: En dat win je dan ook, maar gewoon eventjes.
1: Ja, die laatste wedstrijd, zaterdagmiddag, duurde 2 uur over 2 sets. Toen was ik echt best wel heel erg moe, want ik had 5 wedstrijden gespeeld in die week. Maar ja, dat je hem dan nog ook eruit sleept, dat is toch wel fantastisch, ja.
0: Ria, we spreken af tot volgend jaar. Kijken of ik je dan weer spreek. Ik hoop het wel in elk geval. Nu genieten van dat winnen van dat enkel spel voor 75-plussers. Jij hebt dat gedaan. Ria van der Meijden uit Middelburg.

0: stuk.
1: Zoe Levi en Sneller. Ik zing. Je luistert naar Omroep Zeeland. Het aanvragen voor een plek tijdens de blokrijden in de Westerschelde-tunnel begint vandaag. Nog niet voor alle categorieën, maar voor wie dan wel? Straks maar eens even luisteren bij de mensen van de provincie die het gaan uitleggen. Doe ik straks na het nieuws van 8 uur.

0: voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.

0: Die. Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
14: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
13: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
15: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
13: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dorien, dankjewel. Omroep Zeeland verkeersinformatie. Eerste weg A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 12 kilometer, 11 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West. 6 kilometer, dat is 6 minuten. Dan het spoor tussen Kruiningen-Ierseke en Bergen-op-Zoom. Rijden op dit moment geen treinen. Dat duurt tot 9:15. Volgens de NS komt dat door technisch onderzoek. En door werkzaamheden rijden er bijna 2 weken lang geen treinen tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. Je kunt daar wel met de bus.
16: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
19: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
20: Hey!
4: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland... en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt... Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten... met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
25: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
26: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen, het is wisselend bewolkt met buien, soms ook onweer, veel regen, een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Van harte welkom. De eerste aanvragen komen binnen bij de provincie voor het rijden tijdens het blokrijden tijdens de scheurreparatie in de Westerschelde-tunnel. Wie kan vanaf nu al aanvragen en wie moet nog even wachten? Daar ga ik het straks over hebben. En verder in het nieuws, het Reinaert College in Hulst breidt uit met een nieuw stuk. Bouw begint vandaag en een groen schoolplein voor 2 scholen in Burghaamstede. En ze merken nu al dat de kinderen er rustiger van worden. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Sydney Youngblood en If Only I Could. Op een druilerige maandagochtend. En er kunnen dus buien vallen, kan ook veel regen tegelijk vallen. De eerste aanvragen zijn inmiddels binnen voor een plek tijdens het blokrijden. Bedrijven en instellingen kunnen vanaf vandaag een ontheffing aanvragen, zodat ze mee kunnen door de westbuis van de Westerschelde-tunnel tijdens de reparatie van de scheur in de oostbuis. Je weet het, die oostbuis, daar kan dan even geen verkeer meer door. De westbuis gaat 1 uur de ene kant op, 2 uur de andere kant op. Maar dat moet je van tevoren wel afspreken met zo'n ontheffing. Ze even bellen met projectleider namens de provincie Zeeland, Annick Dirks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanmorgen is de inschrijving geopend. Hoeveel aanvragen zijn er al gedaan ondertussen?
1: Ja, klopt. Vanmorgen, iets na middernacht, is het ontheffingssysteem live gegaan. En deze ochtend om 7 uur, hadden we de eerste aanvragen binnen. Toen stond de teller op een 15-tal aanvragen. Uiteraard zullen daar de komende uren nog heel wat aanvragen bij komen. We zijn ook blij dat mensen heel goed geluisterd hebben naar onze oproep om vooral niet meteen klaar te zitten wanneer het systeem live zou gaan. Omdat het eigenlijk de eerste weken er niet toe doet wanneer je je aanvraag indient. En dat moment bepaalt niet of je die ontheffing krijgt of niet. Dus we kiezen voor rust en die oproep lijkt gevolgd te zijn.
0: Want er wordt meer een soort, ja, ik noem maar even een loterij, dat is het ook niet helemaal, maar uiteindelijk gaan jullie loten als er te veel aanvragen zijn voor 1 tijdslot.
1: Ja, dat klopt. Als er inderdaad op het einde van deze eerste fase, en deze eerste fase sluit af op 20 september, als er voor bepaalde tijdsblokken te veel aanvragen zijn, dan wordt er inderdaad gewoon geloot. En het moment waarop je in het systeem bent binnengekomen, heeft absoluut geen prioriteit in de loting.
0: Jullie doen het inderdaad stukje bij beetje. Wie mag er dan vanaf nu zo'n aanvraag indienen?
1: Wel, 2 dingen. Ik denk belangrijk om voor iedereen goed te noteren dat je als bedrijf of instelling vanaf vandaag een account kan aanmaken. Hè. Dus of je die ontheffing al dan niet al gaat aanvragen, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Je kan alvast een account aanmaken. En in deze eerste fase zijn het categorie 4 en 5 die al meteen door kunnen om een ontheffing aan te vragen. Categorie 4 is het vrachtverkeer. Categorie 5 is het werkverkeer. Hè. Die groepen van mensen die hun auto of hun wagen nodig hebben om hun professionele activiteiten kunnen uitvoeren.
0: Wie mag het dan nog even niet? Ja, dat is de rest, maar benoem het eens.
1: Ja, dus het collectieve vervoer. Dus als bedrijven besluiten om voor hun werknemers collectief vervoer te gaan instellen tijdens de reparatie, dat kan vanaf de volgende fase, dus vanaf fase 2, die loopt vanaf oktober, kan het collectieve vervoer ook een aanvraag indienen, zeg maar. Categorie 4 en 5, die blijven dan ook doorlopen. Die kunnen in fase 2 opnieuw een aanvraag indienen. En de particulieren, die kunnen vanaf 21 december een aanvraag voor een ontheffing indienen.
0: Maar zijn er dan nog plekken over?
1: Er zullen altijd nog plekken over zijn. Hè. Dus we stellen de beschikbare capaciteit ook gefaseerd ter beschikking. Dus zelfs als je in fase 1 niet uitgeloot wordt voor het tijdstip van jouw keuze, dan kan je tijdens fase 2 opnieuw hetzelfde tijdstip aanvragen. En zelfs tijdens de daaropvolgende fase kan je voor hetzelfde tijdstip nog steeds een ontheffing aanvragen. Dus we stellen ook de capaciteit gefaseerd open voor aanvragen.
0: Annick Dirks, dankjewel voor de uitleg. Het gaat in dit geval dus om de aanvragen voor categorie 4, vracht- en goederenvervoer, en categorie 5, het noodzakelijke werkverkeer. Ik verwijs je graag even naar de website werkaandetunnel.nl, want dat is het officiële plek waar je alle informatie vindt en waar je ook linkjes kunt vinden en hoe je moet aanmelden en dat soort dingen. Werkaandetunnel.nl. Eerste aanvragen, die zijn inmiddels al binnen. Maar het hoeft niet per se op tijd, je hoeft niet per se nu te reageren. Het kan ook straks nog eventjes, maar goed, ook weer niet al te lang wachten natuurlijk. Annick Dirks, hartelijk dank voor de uitleg.

0: today.
1: Crosby, Stills, Nash & Young en Our House op deze onstuimige dag. Toch wel, Steven van der Gijzen.
2: Goedemorgen, Remco. Nou, dat klopt inderdaad hoor. Op deze laatste dag van de meteorologische zomer beginnen we ronduit wisselvallig vandaag. Een flink aantal regen- en onweersbuien. Plaatselijk opnieuw veel regen vandaag. Nou ja, temperatuur een beetje teleurstellend vanmiddag, zo'n 20 graden. En er staat ook nog eens een stevige zuidwestenwind. Een windkracht 4 tot 6. En vanmiddag dan draait de wind naar het westen. Nou, vanavond en vannacht dan valt er nog een enkele bui. Op veel plaatsen blijft het zelfs helemaal droog. Temperatuur die daalt naar zo'n 14 tot 17 graden. En morgen krijgen we te maken met een flinke weersverbetering. Zonnige periode, stapelbewolking. Blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Temperatuur wind een graadje morgen. 21 graden en er staat duidelijk ook minder wind uit het westen. Die is morgen een windkracht 3 tot 4. Nou, woensdag laat de zon zich af en toe zien. Er is wel een kleine kans op een regenbui, maar veel stelt het niet voor. Donderdag en vrijdag krijgen we dan te maken met veel bewolking. Af en toe regen of motregen. Maar ondanks die regen loopt de temperatuur wel op naar zo'n 22 of 23 graden. En zaterdag is een wisselend bewolkte dag. Op de meeste plaatsen blijft het droog en zakt de temperatuur iets terug naar zo'n 22 graden.
1: Steven van der Gijzen, dankjewel. Kijk ik naar het getij, dan zie ik afgaand tij op dit moment met laagwater in Vlissingen om 11:02. Hoogwater vanmiddag om 5:00 en de watertemperatuur 19 tot 21 graden. Situatie op de weg, A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Houd daar rekening met 6 minuten vertraging. En tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 7 minuten. Dan het spoor. Tussen Kruiningen-Ierseke en Bergen-op-Zoom rijden geen treinen. Dat duurt tot 9:15, dus nog een 30 minuten is de verwachting. Volgens de NS komt dat door technisch onderzoek. En door werkzaamheden rijden er bijna 2 weken geen treinen tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. Je kunt daar met de bus.

0: Ilse de Lange op Omroep Zeeland en Something Good. De kapitein en bemanning zijn opgepakt van de veerboot die gisteren omsloeg bij Cyprus. Waar ze van worden verdacht is niet bekendgemaakt. Kort na vertrek kapseisde die boot. Zeker 8 mensen kwamen om. Nog 18 mensen worden vermist, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
1: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
0: En het is ook nog onbekend hoe die veerboot kon kapseizen. Het is naar de bodem van de Middellandse Zee gezonken. Nancy Grace Roman was in de jaren 60 en 70 de eerste vrouw die een leidinggevende functie had bij NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Naar haar is een satelliet vernoemd die nu vanuit Florida is gelanceerd.
2: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
3: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
0: Ja, zo ging dat. De satelliet is een zeer geavanceerde opvolger van de Hubble en James Webb telescopen en brengt grote stukken van het heelal in kaart. Misschien ook wel stukken die we nog helemaal niet kennen, onontdekte zwarte gaten en planeten. Op het Caribisch eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van de tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba, andere eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Als je daar niet weg hoeft, blijf dan binnen, is in elk geval wat de autoriteiten vragen. In Lelystad is gisteren de Batavia voor het laatst op het water te zien geweest. Het VOC-schip gaat nu naar Amsterdam voor onderhoud en krijgt daarna een plek op het land.
4: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Het beweegt. Beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn bewegen ook mee. En dat gaat allemaal veranderen.
5: We weten dat vandaag de laatste dag is. Dus mijn ouders zeiden van, nou, we willen nog even langs voordat hij niet meer in het water ligt.
6: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen, hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten.
0: Ja. Eerst dus richting Amsterdam. Daarna uiteindelijk op 2 oktober komt hij terug in Flevoland bij Lelystad. En dan komt die Batavia aan land te staan. En dan zou het dan toch nog zo zijn dat Dolly Parton voor het eerste nummer 1 hit scoort in Engeland. Nooit eerder behaalde de countryzangeres die belangrijke plek, maar na haar dood vorige week is het liedje 9 to 5 zo immens populair aan de andere kant van de Noordzee dat er mogelijk een nummer 1 in zit. Ook Jolene staat weer in de hitlijst in Engeland en Islands in the Stream. De huidige nummer 1 in de Britse hitlijst is Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean, al 23 weken bovenaan. Maar het lijkt er toch op dat Dolly ze gaat verslaan.

0: Dolly Parton en 9to5. Ondertussen is ook een uitvaart geweest in intieme setting, zoals het dan wordt genoemd. Er is bijgezet in het graf ook haar man, Carl Dean. Al lag sinds hij was overleden vorig jaar. Een van de familieleden van Dolly Parton heeft er wat foto's van gedeeld via Instagram en zegt, ja, pas nu, zoveel dagen na haar dood, kan ik praten over Dolly die er niet meer is. Het is nu 9:03. Straks in Zeeland wordt wakker. Even luisteren in Burg-Haamstede bij de scholen waar ze vandaag een groen schoolplein in gebruik gaan nemen. Wat is dat dan? En waarom doen ze dat? Nou, dat hoor je straks na het nieuws.
1: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 6:10. En een dag later, vanaf 3:50, zie je de etappe naar Heinkel. 2 en 3 september, de ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Bedrijven en instellingen kunnen vanaf nu een plek aanvragen voor het blokrijden in de Westerschelde-tunnel. Het gaat dan om vrachtvervoer en noodzakelijk werkverkeer. Voor andere categorieën opent de inschrijving later. Vanaf 11 januari is de oostbuis van de Westerschelde-tunnel dicht om een grote scheur te repareren. Al het verkeer gaat dan in bloktijden door de westbuis, maar er kan veel minder verkeer door de tunnel dan normaal. Twee mannen in een wit busje hebben dit weekend mensen bedreigd in Capelle en Kloetingen. Ze droegen bivakmutsen en hadden een mes bij zich. Er zijn meldingen vanaf de Hillewerfweg in Capelle en de Kapelseweg en Schimmelpenningstraat in Kloetingen. De slachtoffers die werden bedreigd konden steeds ontkomen. De politie zoekt getuigen. Bij het Reinhard College in Hulst begint de bouw van het nieuwe stuk van de school aan de Zouterstraat. Nu nog heeft het Reinhard College twee locaties, maar dat is niet handig. Straks als de nieuwbouw klaar is, zit iedereen op dezelfde plek. Het gebouw dat direct naast het huidige gebouw aan de Zouterstraat komt, is over ongeveer een jaar klaar. Zeilschip De Vrijbuiter heeft niet langer Zierikzee als thuishaven. In een bericht op Facebook schrijft eigenaar Wiebe Radstaak dat ze met de oude Tjalk voortaan vanuit Middelburg en Veren gaan varen. Aanleiding voor de verhuizing is de verhoging van de havengelden in Zierikzee. Ook vissers klaagden eerder al over dure lichtgelden. En dan het weer. In Zeeland gaat onstuimige dag worden. Wisselend bewolkt met buien, soms onweer. Kan ook in korte tijd veel regen vallen. Een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie meldingen van de ANWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum hou rekening met 6 minuten vertraging. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht Centrum 8 minuten vertraging. Nog even bij de Nederlandse spoorwegen kijken, dan zie ik dat het nog steeds zo is dat er tussen Kruiningen, Ierseke en Bergen op Zoom geen treinen rijden. Nog steeds is de bedoeling dat dat rond 9:15 is opgelost. Heeft allemaal te maken met een technisch onderzoek. En door werkzaamheden rijden er bijna 2 weken geen treinen tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. Je kunt daar dan met de bus.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Jouw bericht op de radio 40118-499-999. Waar ben je mee bezig? Ida liet al weten, Ida wist dat de lessen line dance vandaag weer beginnen. Zij geeft die lessen. En dat op dit moment bij heel veel line dance clubs het gebruikelijk is om 9 to 5 te gebruiken van Dolly Parton. Als een eerbetoon aan Dolly Parton. Het liedje dat je net vlak voor 8:30 hoorde. Ida gaat vanavond zeker ook line dansen op 9 to 5 van Dolly Parton. Dankjewel, Ida. Het is trouwens ook een bijzondere dag vandaag voor twee basisscholen in Burg-Haamstede. Onder de Wieken en Kirreweijen delen een gebouw. En ze hebben 1 schoolplein en dat is vanaf nu een groen schoolplein. Vandaag officiële opening. Anne van der Berg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij geeft les bij Onder de Wieken. Wat is een groen schoolplein?
1: Een groen schoolplein is dat we zo min mogelijk tegels hebben met heel veel groene aspecten en natuurlijke materialen.
0: Dus een heleboel tegels eruit. En wat erin dan?
1: Er is veel houtsnippers. Een soort gravel noem ik het. Maar het is een soort papvastachtig materiaal. Mm. Waar veel paadjes mee zijn. En kringel, krangel, krommel paadjes. En zand. En gras.
0: En planten ook?
1: Zeer zeker. Ja, veel planten, bomen. Ja, die hebben wel allemaal een beetje een tik gehad deze zomer.
0: Ja.
1: Maar dat heeft elke tuin.
0: Nou ja, het valt me ook op, nu het regent. Het gras wordt in elk geval gelijk alweer een heel stuk groener. Dus dat is prettig.
1: Ja, zeker. Ja, sommige aanplanten heeft het niet overleefd, hoor. Dat is wel heel erg zonde. Maar we hebben ons best gedaan om iedere keer de kinderen en Zuidhoek heeft ook geholpen om water te geven.
0: Waarom wilden jullie graag zo'n groen schoolplein hebben?
1: Ten eerste denk ik wel dat ons schoolplein was ook gewoon echt verouderd. Het zijn 2 oude scholen die naast elkaar staan en verbonden worden met een schuifwand. Prachtige locatie, maar echt wel toe aan een renovatie.
0: Mm.
1: En ja, dan wil je natuurlijk ook wel gelijk voldoen aan, aan alle eisen die er hedendaags zijn.
0: Want we denken tegenwoordig wat anders over schoolpleinen. Hè? Het moet niet alleen maar meer zo'n tegelvlakte, zo'n steenvlakte zijn. Maar er moet ook natuur staan. Dat is toch heel erg van nu, zal ik maar zeggen. Wat merk jij dan bij de kinderen? Vinden die dat prettig dat er bosjes is, dat er gras is?
1: Ja, ontzettend. Ik vind het zelf erg prettig. Als ik het nu vergelijk, als ik op het schoolplein loop, is er ook meer rust. Er was hiervoor toch, ging ze nog wel eens rauzen of dat er opstootjes ontstonden. En nu is er echt wel meer rust.
0: Echt waar?
1: Want je ziet echt dat ze meer een hoekje kunnen kiezen en lekker daar een spel kunnen creëren. En daar een spel kunnen creëren en niet gelijk in hun vaarwater zitten met elkaar. Dus ik vind het erg positief.
0: Ja, dus een aspect waar ik nog helemaal niet over had nagedacht bij een groen schoolplein. Dat het leerlingen
1: dat
0: ook rustiger kan maken. Ja. Hey, straks officiële opening, dat is een mooi moment natuurlijk. Lintje doorknippen, wordt er water met een gietertje ergens lege goot of zo? Hoe gaat dat straks?
1: De kinderen die krijgen een actieve rol met een soort fotospeurtocht. En dan gaan we dat ook natuurlijk nog vieren met een glaasje drinken.
0: Oh ja.
1: En alle ouders en iedereen die erbij zal zijn, zal zeker een officieel momentje zijn.
0: Mm, veel plezier, Anne, bij de opening zo van dat groene schoolplein in Burg-Haamstede.
2: Thuis, op het werk of onderweg, Omroep Zeeland.

0: De Pretenders en Don't Get Me Wrong op Omroep Zeeland. Maar waar ben jij zoal mee bezig? Ik hoor je altijd heel graag via de WhatsApp 0818-499-999. Neem mij mee in je leven. En ik kreeg ook een bericht, een foto opgestuurd van Pietje Baartmans uit Vlissingen. Pietje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er op die foto?
1: Op die foto staan 6 mensen die hebben gesproken over donkere gedachten en hoe ze daarmee dealen en mee omgaan.
0: En die staan op een poster. En dat is eigenlijk waar jij de aandacht voor wil. Het is een poster van een bepaalde campagne.
1: Ja, het is een poster die we hebben opgestart in de gemeente Middelburg. En ja, we willen dat mensen weten dat er over gesproken mag worden als het soms wat moeilijker is of als je druk in je hoofd bent en daar eigenlijk soms door afgeleid bent en andere mensen dat mogelijk niet weten of wel weten. Je kunt er lichamelijk last van krijgen. En ja, we willen eigenlijk de deur openen en zetten naar praat erover. Het kan je mogelijk helpen.
0: Zodat mensen, als ze inderdaad kampen met dat soort problemen of drukke gedachten, denken: help, ik weet het even niet meer. Door te praten met, ja, een ieder eigenlijk. Met je man, met je partner, dat soort dingen.
1: Ja, de mensen die je vertrouwt en waar je je veilig bij voelt. En wie weet opent het zomaar deuren naar andersoortige gesprekken, andersom.
0: Dat is een campagne die jij bent begonnen voor Hersteltalent. Dat is de organisatie waar jij werkt, een Zeeuwse organisatie. Jij wil die poster op meer plekken hebben. Hoe zit dat? Want dat is waar jij mijn hulp nu voor vraagt.
1: Ja, nou, ik zou willen weten wie in Middelburg zou er nog zo'n poster willen ophangen. De campagne duurt nog ongeveer tot en met 11 september. Dat is de laatste dag van de Internationale Week van Suïcidepreventie. En ja, hoe meer posters, hoe meer mensen het kunnen zien en kunnen lezen. En ja, ik heb er nog wel een aantal liggen.
0: Hoe groot is die poster dan? Ik bedoel, kan die voor je raam of moet die echt ergens op een muur of zo?
1: Nee, hij kan voor je raam en hij kan op een prikbord in een flatgebouw of bij een organisatie, in een winkel. Hij kan eigenlijk overal.
0: Boy, wil je dus zo'n poster hebben om Pietje te helpen bij het staartje van die campagne? Meld je dan even bij Pietje of bij mij, dan breng ik jullie wel met elkaar in contact. Misschien is dat het snelste. De campagne loopt nu ondertussen al eventjes. Heb je ook al verhalen gehoord over mensen die er baat bij hebben?
1: Ja, er zijn toch wel mensen die een ene keer zoiets hadden van: oh, zo raar is het dus nog niet. En er zijn meer mensen die hiermee te dealen hebben. En wie weet helpt het mij ook wel als ik met mensen ga praten. Ja. En ja, dus dat soort dingen. Het zit hem in die hele kleine dingetjes.
0: Pietje, dankjewel. Campagne Donkere Gedachten. Praat erover. Draaghetsamen.nl. Dat is in elk geval het internetadres dat Pietje mij nog gaf. Draaghetsamen.nl. Als je zo'n poster wil hebben, nog even wil helpen met die campagne, kan dus. Pietje Baartmans uit Vlissingen, dank voor jouw tijd. Het is nu 9:10. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Morgan Wallen en Love Somebody. 8:07. Het gebouw aan de Tabakstraat 22 in Hulst, dat is de oude regenboogschool, die staat leeg en wordt binnenkort gesloopt, laat de gemeente Hulst net weten. Gebruikers van dat gebouw die hebben ondertussen andere plekken gevonden voor hun activiteiten. En we bereiden nu de sloop van dat gebouw voor, is net het bericht dat we binnenkrijgen van de gemeente Hulst, de oude regenboogschool dus. Dan een trend. Is het eigenlijk dikke lagen camouflage of foundation op je pukkels? Nou, dat hoeft dus helemaal niet meer. De trend is namelijk je puistjes extra benadrukken met vrolijke dingetjes die je erop drukt. Het zijn een beetje pleisters eigenlijk. Het lijkt een beetje op een blarenpleister. Er zit ook wat in, zodat de pukkel opdroogt. Maar het is dus niet in een huidkleur, maar juist groen, rood, geel, blauw. Nou, noem het allemaal op. Dan valt het allemaal extra op. Je mag zien dat je pukkeltjes hebt. Dat is een beetje de trend op dit moment. En prinses Ariane begint aan haar studie aan de TU Delft. Daar volgt ze de lucht- en ruimtevaarttechniek. In de loop van de ochtend worden daar foto's van verwacht. Die ervan genomen worden. Nou, hou de socials in de gaten van het Koningshuis. En dan zie je die foto's dus van prinses Ariane aan de studie in Delft. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Deze maandag. Druilerige maandag. Veel regen kan er vallen. Ik ben er morgen weer. Straks veel plezier. En goedemorgen Zeeland.

0: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: naar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Hey, Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
12: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
11: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
13: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
11: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Fleetwood Mac en Hold Me. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online via je tv. En ik heb al een appje gekregen van Rob, want die heeft de sokken gewonnen afgelopen weekend. En die is daar natuurlijk blij mee. Nou, dat snap ik. En het begint ook weer een beetje sokkenweer te worden. Hè? Want als je nu naar buiten kijkt, ja, hier in Soeburg, een beetje grijs, maar toch ook een stukje blauwe lucht. Dus het zou een beetje van alles wat worden vandaag. Nou, als je ook wil reageren, het kan de hele ochtend via 0118 499999.
1: Goedemorgen, je luistert.

Dan Sharp en You. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 31 augustus in de geschiedenis. 31 augustus 1974. Het is de dag dat de populaire zeezenders Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atlantis hun uitzendingen staken over zee. De dag waarop de zee stil werd, wordt het ook wel genoemd. Want op die dag om 18:00 valt het doek voor Radio Veronica. 14 jaar lang heeft de zeezender vanaf de Noordzee een bepalende rol gespeeld in het Nederlandse radiolandschap. En die middag luisteren honderdduizenden, nou misschien wel miljoenen Nederlanders naar die laatste uren van hun vertrouwde zender. En voor een generatie die met Veronica is opgegroeid, is het geen gewone radiodag. Het is het afscheid van een tijdperk. En even voor alle duidelijkheid, het is niet hun eigen keuze. Het is de politiek die dit beslist. Op die dag in 1884 verschijnt in Gent het eerste socialistische dagblad van België, De Vooruit. In 1888 slaat Jack de Ripper voor het eerst toe. Hij vermoordt Marian Nichols. Dat is dan in Londen. En in 1880 wordt prinses Wilhelmina geboren in Den Haag. En haar geboortedag werd vanaf 1985 gevierd als Prinsessendag. En dat groeide dan later uit tot Koninginnedag. En dat werd tot 1948 zo gevierd op 31 augustus. En daarna werd het verplaatst naar 30 april. In die dag, 31 augustus 1911, vlucht luchtvaartpionier Anthony Fokker boven Haarlem. Hij gaf een demonstratie met zijn eerste vliegtuig, de Spin. En met dit toestel vloog Fokker onder meer over de Sint-Bavo-kerk.

De Moondance van Van Morrison en deze Noord-Ierse zanger en muzikant is vandaag jarig. Hij wordt 81. Richard Gere wordt vandaag 77. Floortje Dessing 56. En wielrenner Fabio Jacobsen, die wordt vandaag 30.

0: Stella Lefty in Boston. 9:30, Remco's aangeschoven. En dat is niet voor niks.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Bij het Reinaert College in Hulst begint de bouw van het nieuwe stuk van de school aan de Zoutenstraat. De school heeft nu ook nog een gebouw aan de Gildestraat, maar dat is niet handig, zegt de directeur.
3: Dat betekent dat de kinderen soms van het ene naar het andere gebouw moeten, omdat ze muziekles krijgen of gymles. En voor de collega's hetzelfde. Die moeten in hun pauzes dan verkassen van de ene plek naar de andere.
2: Het nieuwe stuk aan de Zoutenstraat is over ruim een jaar klaar. De leerlingen zullen er weinig van merken, is het idee toch in elk geval. De ingrijpendste periode van de bouw valt volgend jaar in de zomervakantie. De inschrijvingen zijn geopend voor een plek tijdens het blokrijden volgend jaar door de Westerschelde-tunnel. Alleen bedrijven die vracht vervoeren of per se door de tunnel moeten kunnen vanaf nu een ontheffing aanvragen. Voor andere categorieën opent de inschrijving later. Vanaf 11 januari is de Oostbuis dicht om een scheur te repareren. Al het verkeer moet dan door de Westbuis en dat gaat in blokken die om het uur van richting veranderen. Het coverbandfestival Band on the Run gaat veranderen. Op 11 september wordt in de Spot in Middelburg de laatste versie in de huidige vorm gehouden. Daarna wil organisator Maurits Kempees er een nieuw festival van maken, maar hoe precies is nog niet bekend. Bij Band on the Run spelen steeds 3 coverbands met als doel om ze een professioneel podium te geven. De oude regenboogschool aan de Tabakstraat in Hulst gaat tegen de vlakte. Alle maatschappelijke organisaties die er nog in zaten, die zijn inmiddels verhuisd. Volgens de gemeente Hulst is het gebouw zo verouderd dat het er eigenlijk niet meer veilig is. En het weer in Zeeland. Wisselen bewolkt met buien, soms met onweer en veel regen. Een stevige zuidwestenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

Danny Veren en Snow in April. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, ik dacht, laat ik eens een echte makkelijke nemen voor deze maandagochtend. Want de inschrijvingen zijn geopend voor een plek tijdens het blokrijden volgend jaar door de Westerschelde-tunnel. De tunnel gaat dicht, dat is al lang bekend. Maar ik wil weten, wat is de datum dat die echt dicht gaat? Dus welke dag is die voor het eerst dicht om gerepareerd te worden? 0118 4999.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, de inschrijvingen zijn geopend voor een plek tijdens het blokrijden volgend jaar door de Westerschelde-tunnel. Alleen bedrijven die vracht vervoeren of per se door de tunnel moeten kunnen vanaf nu een ontheffing aanvragen. En voor andere categorieën opent de inschrijving later. Ik wil weten vanaf wanneer de tunnel dichtgaat om die scheur te repareren. 0118 4999 99.

Before You Go Go, dit was Wham. Ja, er zijn alleen al berichtjes binnengekomen via de app. En Piet was degene die als eerste reageerde. Op 11 januari gaat de oostbuis van de Westerschelde-tunnel dicht om die scheur te repareren. En al het verkeer moet dan dus door de Westbuis. Dat betekent dat Piet zaterdag meedoet in de verloting van de weekprijs.

0: Jenna Spyro en de Material Lover. Dierenambulance Gouwe-Duiveland gaat er ook op uit voor hele kleine zaken. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: In dit geval een piepklein egeltje.
1: Ja, echt heel klein. 80 gram, dat is echt helemaal niks.
0: Nee, dat is inderdaad heel weinig. En dat liep daar zomaar alleen op een terras in Schaarendijken.
1: Ja, dat kwam ineens aangescharreld in een tuin. En die mevrouw die dat zag, die dacht meteen van... hé, het is midden op de dag. En dan zo'n klein egeltje, wat een beetje rondscharrelt, dat is eigenlijk niet goed.
0: Meestal hebben ze dan honger, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En hoe was die er verder aan toe?
1: Nou ja, op zich wel redelijk. Hij zat alleen onder de vlooien. En ook wel heel koud was die. Hij was toch wel behoorlijk, of het echt onderkoeld was, maar eigenlijk veel te koud.
0: Dus, zitten egels niet altijd onder het ongedierte?
1: Nou, mensen denken het altijd dat ze helemaal vol zitten met vlooien en teken en zo. Maar ze hebben wel vaak wat vlooien hoor. Dat kan zeker. Maar zoveel, dan is er meestal wel een teken dat het... dat er iets niet goed is.
0: Oh ja.
1: Dus dan moet er ook snel wat gebeuren, hoor.
0: En die vlooien die kunnen wel bij hun huid komen door al die stekels.
1: Ja, die zijn daar klein genoeg voor, inderdaad. En als het maar wat vlooien zijn, maar een paar vlooien... hebben ze daar ook helemaal verder geen last van, die egels. Maar dit was echt veel te veel, dus er moest echt snel wat gebeuren.
0: Ja, nou, van klein gaan we naar nog kleiner.
1: Nog kleiner.
0: Want een kat in Renesse was heel actief... en kwam met niet één muis, maar met een heel muizennest thuis, hè?
1: Ja, die mensen dachten ook, wat heeft die kat nou bij zich? En toen ging ze goed kijken. En dat bleek dan een heel nest te zijn. Echt met blaadjes, takjes en gras. En toen ze nog beter keken, ja, bleek ook echt 5 piep kleine muisjes in te zitten.
0: Ja, weet je, nou snap ik dat je denkt, oeh, wat is dit? Maar ik zou daar zelf niet de dierenambulance voor bellen. Ik zou denken,
1: klopt.
0: Ik zet het gewoon weer lekker terug buiten. En moedermuis hoort ze wel piepen en gaat daar wel naartoe.
1: Nou, dat is inderdaad een hele goede gedachte, wat je er zegt. En dat is ook wat we het liefste hebben. Hè? Dat mensen zeggen, hey, kleine muisjes of kleine andere diertjes, dat geldt ook voor vogels, zet ze het liefst weer terug bij de ouders. Alleen die mensen hebben gezocht, alleen die hadden geen idee waar dat nestje nou vandaan kwam. Onze chauffeur heeft ook nog gekeken, heeft ook nog gezocht. En... het was echt niet mogelijk om te vinden waar dat nestje nou vandaan kwam. Dus ja, dan kun je het wel ergens op goed geluk buiten zetten. Maar ja, de kans dat het dan goed komt, het gaat waarschijnlijk om bosmuisjes. Ja, dan die kans is echt heel klein.
0: Ja, maar nu zijn ze in de mikken in Middelburg. Ja. Ik denk, daar hebben ze verschrikkelijk veel werk aan, zulke piepkleine beestjes.
1: Ja.
0: Want die kun je niet bij een soort surrogaatmoeder zetten, hè?
1: Nee, dat gaat ook. Dus dat is inderdaad best wel veel werk. Dat klopt helemaal. En gelukkig hebben ze daar ook vrijwilligers die hard hebben voor dieren. En een enorme best doen om het allemaal goed te regelen. Dus om die beestjes goed te verzorgen. Dus ik denk dat dat goed gaat komen.
0: Oh, oké. Okay. 5 piepkleine muisjes. Je weet hoe dat afloopt, hè?
1: Ik
0: bedoel, als die één keer overleven en groot genoeg zijn... dan heb je binnen de kortste keren 100 piepkleine muisjes, hè?
1: Ja, maar dit zijn wel bosmuisjes. Het is een beetje anders. Dus het is niet zo de muizen die je ongewild in huis aantreft. Dus deze horen buiten echt.
0: Ja, maar ik bedoel, ook die krijgen heel veel kleintjes weer, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, heb je helemaal gelijk in.
0: Dus die moeten heel snel weer in het bos uitgezet worden.
1: Klopt.
0: Oké, Sander, dankjewel en tot volgende week.
1: Graag gedaan, ook bedankt. Dag Elsa.

0: Een toeke hit. Het is 10:04. Graag tot zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Toedaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
6: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
16: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attens met ds.nl.
0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv en reageren kan natuurlijk ook. En dat doe je via onze app op 0118 499999.
1: Goedemorgen, je luistert.

0: Nieuw talentorkest in Breskens. En er zijn er inmiddels al veel meer in Zeeland. Maar er komt er nu ook eentje in de kanaalzone. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: En dat is een samenwerking van heel veel partijen samen, hè?
1: Ja, klopt. Klopt. Eigenlijk, het samenwerkingsorkest heet dat is Hoek, Sluiskil, Westdorpen en Zaamslag. De Verenigde Vrienden uit Sas. EMM uit Koewacht. De Harmonie van Biervliet. En Hosanna uit Achtel. En onze laatste toonbeeld, die werkt ook mee.
0: Oh ja, ja, ja. Nou, even voor de mensen die het niet kennen. Een nieuw talentorkest, dat is een instrument leren bespelen. Of als je al een ander instrument speelt, gewoon eens iets nieuws proberen. En dan leer je eigenlijk in 10 lessen op dat instrument te spelen. En dan geef je ook meteen een concertje met z'n allen, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Leo, wat speel jij zelf?
1: Ik speel bastuba.
0: En hoe lang
1: doe je... Die grote.
0: Die hele grote. En hoe lang doe je dat al?
1: Wat zal het zijn? Van 2008 of zo?
0: Dus
1: dat... toen ben ik begonnen.
0: Dus dan ben je ook niet op 8-jarige leeftijd begonnen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee.
1: Er was bij ons iemand die is begonnen met op zijn 65. Toen zei ik, dat doe ik ook. Toen zei mevrouw, nee, je doet het nu.
0: En zo is het gekomen. En waarom dan speciaal bastuba?
1: Oh, dat past bij mijn postuur.
0: Oh, het was niet omdat daar toevallig gebrek aan was.
1: Nee, hoor, ik vond dat gewoon leuk. Ja. Ik vond dat leuk.
0: Ja. En als jij nu bij zo'n nieuw talentorkest aan zou sluiten, wat zou je dan spelen?
1: Dan doe ik er eigenlijk nog wel mijn bastuba. Ik vind dat leuk. Maar zelf wil ik dan toch wel meewerken als buddy. Dus naast de andere muzikanten, en dat zijn de koperblazers, even de grepen bijbrengen en gewoon helpen.
0: Ja, ertussen zitten en meespelen.
1: Ertussen zitten en meespelen.
0: Ja. Wanneer gaat dit nieuw talentorkest van start?
1: Zaterdag 7 november. We doen het op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in Terneuzen. De eerste lessen of de eerste repetities die zijn bij Toonbeeld. En daarna gaan we over naar het PV-gebouw van Douw. Dat is een mooie grote zaal, alles erop en eraan. Maar die was op 7 november was die bezet, dus moesten we al uitwijken.
0: Ja. En ja, Terneuzen is van alle partijen die je noemt wel gewoon een beetje het centrale punt, hè?
1: Ja, zo'n beetje wel, hè.
0: Ja.
1: Zo'n beetje wel.
0: Op hoeveel mensen hoop je?
1: Ja, eigenlijk in het land van Hulst zijn ze begonnen met 50. Dus als we dat zouden kunnen halen, dat zou echt verschrikkelijk mooi zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, Terneuzen is de grootste gemeente.
1: Ja, ik hoop dat het lukt.
0: Nee, ik bedoel,
1: maar als het er minder zijn, is dat ook geen probleem.
0: Ja, want het succes hangt niet af van het aantal deelnemers.
1: Nee,
0: hè?
1: Het is gewoon leuk bezig zijn. En het is gewoon leuk en gezellig.
0: Ja, en je hoeft dus echt nog niks te kunnen. Je leert noten lezen en je leert ook direct vanaf dag 1 op dat instrument te spelen. Maar als je nou denkt van, ik vind het wel leuk, maar ik zou eigenlijk niet weten wat ik dan zou moeten spelen. Heb je daar ook nog hulp bij?
1: Dat wordt allemaal verzorgd. De inschrijving die is eigenlijk nu al geopend. Maar de mensen kunnen inschrijven tot 31 oktober. En dan, wij gaan dus op zoek naar instrumenten. Alles ligt wel ergens in een kast.
0: Ja, ja, ja.
1: Hey, dus we hebben alles.
0: Ja, ja, ja. Van een klarinet tot aan een drumstel.
1: Ja, klopt.
0: Nou, als je denkt, dat is wat voor mij. Ik kan uit ervaring zeggen, het is echt... echt heel leuk. Een nieuw talentorkest dus in de kanaalzone. En als je denkt, ik wil me aanmelden, stuur even een appje naar 0118 4999. Dan stuur ik je de link terug.

0: Phil Collins en You'll Be In My Heart.
1: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
0: Carlijn is aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Carlijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij het Reinaert College in Hulst begint de bouw van het nieuwe stuk van de school aan de Zoutestraat. De school heeft nu ook nog een gebouw aan de Gildestraat, maar dat is niet handig, zegt de directeur.
4: Dat betekent dat de kinderen soms van het ene naar het andere gebouw moeten, omdat ze muziekles krijgen of gymles. En voor de collega's hetzelfde, die moeten in hun pauzes dan verkassen van de ene plek naar de andere.
3: Het nieuwe stuk aan de Zoutestraat is over ruim een jaar klaar. De leerlingen zullen er weinig van merken. De ingrijpendste periode van de bouw valt volgend jaar in de zomervakantie. De inschrijvingen zijn geopend voor een plek tijdens het blokrijden volgend jaar door de Westerschelde-tunnel. Alleen bedrijven die vracht vervoeren of per se door de tunnel moeten, kunnen vanaf nu een ontheffing aanvragen. Vanmorgen waren er 15 aanvragen binnengekomen. Het loopt dus nog niet echt storm, maar dat is juist de bedoeling, vertelt projectleider Annick Dirks.
5: Op het einde van deze eerste fase, en deze eerste fase sluit af op 20 september, als er voor bepaalde tijdsblokken te veel aanvragen zijn, dan wordt er inderdaad gewoon gelood. En het moment waarop je in het systeem bent binnengekomen, heeft absoluut geen prioriteit in de loting.
3: Voor andere categorieën opent de inschrijving later. Vanaf 11 januari is de Oostbuis dicht om een scheur te repareren. Al het verkeer moet dan door de Westbuis, en dat gaat in blokken die om het uur van richting veranderen. Het coverbandfestival Band on the Run gaat veranderen. Op 11 september wordt in de Spot in Middelburg de laatste versie in de huidige vorm gehouden. Daarna wil de organisatie er een nieuw festival van maken, maar hoe precies is nog niet bekend. Bij Band on the Run spelen steeds 3 coverbands, met als doel om ze een professioneel podium te geven. En de oude regenboogschool aan de Tabakstraat in Hulst gaat tegen de vlakte. Alle maatschappelijke organisaties die erin zaten zijn inmiddels verhuisd. Volgens de gemeente is het gebouw zo verouderd dat het er eigenlijk niet meer veilig is. Het weer nog, het is wisselend bewolkt met buien, soms met onweer en veel regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 20 tot 21 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: George Ezra en Don't Matter Now. Een nieuw café in Heinkensand, tenminste. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is eigenlijk geen café als café, hè?
1: Nee.
0: Nee, een rouw- en verliescafé. Wat is dat?
1: Een rouw- en verliescafé is een hoekje in de Stengen, in Heinkensand, waar mensen die hun echtgenoten of hun kinderen, een zoon, een dochter of eventueel ook een huisdier bij ons kunnen daarover praten. En we willen het zo doen dat er op een gegeven moment, als er aardig wat mensen komen, dat er een soort verbinding komt tussen die mensen om over het rouw en verlies te kunnen praten met elkaar.
0: Is het in Heinkensand niet zo dat iedereen elkaar toch wel kent?
1: Nou ja, mensen kennen elkaar natuurlijk wel. Maar ik denk dat het nog een taboe is om daarover te praten met elkaar. Ik bedoel, maar je gaat niet zo gauw naar een ander over dat je man of je vrouw verloren hebt om daarover te praten.
0: Nou ja, je zit er ook niet op te wachten dat het in de supermarkt gebeurt terwijl je de gele vla uit staat te zoeken, hè?
1: Nee, zeker niet. En ja, goed, zo'n rouw- en verliescafé, dat bestond nog niet. Dus wij hebben tenminste Deborah van Toledo, die wou dat al een hele poos. Zij is uitvaartondernemster en zij heeft vaak mensen in de auto zitten die het heel moeilijk hebben. Om daarover te praten en zo.
0: En die misschien toch hun verhaal wel eens kwijt willen.
1: Ja, maar en vandaar is zij naar de gemeente gestapt. Naar Davy Koppian, sociaal werker op de gemeente Borselen. En die heeft volledige medewerking daarover gegeven. En ja, heb ik mijn vrouw natuurlijk 1,5 jaar terug verloren. Na 40 jaar huwelijk. En ik heb ook hulp gezocht bij de gemeente voor de problemen die ik ondervond. Zoals computerproblemen en zo.
0: Want dat deed zij?
1: Dat deed zij allemaal. Ik keek daar nooit naar. Dus ik kwam daar ook niet uit met die idee en al dat soort dingen meer.
0: Dus het gaat eigenlijk dan meer om praktische dingen.
1: Ja, en toen kwam ik met hem in contact. En hij heeft me daar verschrikkelijk goed mee geholpen. En we zijn in contact gebleven. En ik zeg, nou, als ik wat terug kan doen, wil ik dat graag doen. Dus op een gegeven moment nam hij contact met mij op. Van, we gaan een rouw- en verliescafé beginnen. Wil je daar je medewerking aan geven?
0: Ja.
1: En dat heb ik gedaan.
0: Ja, en het is niet de bedoeling als een soort single café dat je daar weer iemand nieuws ontmoet.
1: Nee.
0: Het is echt bedoeld gewoon om met elkaar te praten. Of ja, misschien niet eens te praten.
1: Ja, je kan ook gewoon, gewoon voor de gezelligheid een kopje koffie of thee of wat dan ook komen drinken.
0: Ja. Jan, nou zit ik wel te denken, het is nogal een verschil. Als jij zou willen praten over je vrouw en er zit ook iemand die over zijn huisdier, zijn hond of zo wil praten, daar is toch een verschil in, hè?
1: Ja, maar
0: dan kun je zeggen, het gevoel is misschien hetzelfde, maar ik denk toch niet helemaal.
1: Nou ja, ik denk dat het gevoel dat als je bijvoorbeeld je huisdier verliest, wel hetzelfde is als je bijvoorbeeld je man of je vrouw of je kind verliest. Natuurlijk, ik bedoel, maar ik ken iemand die heeft zijn hond verloren en die is al 4 jaar nog steeds in dat ze nog steeds daar rouwt om. Ik bedoel, maar ieder mens is natuurlijk geestelijk anders.
0: Dat is waar.
1: En de ene die verwerkt het wat makkelijker dan bij het andere.
0: Ja.
1: En er zijn ook veel mensen natuurlijk die heel veel vrienden hebben. En kennissen. En familie. Die daarmee over praten. Maar er zijn ook heel veel mensen die bijna niemand hebben.
0: Ja.
1: Of mensen. En ja, ik weet dat uit ervaring natuurlijk. Mensen die ik op begin ook zo. Als je na de begrafenis of crematie. of wat dan ook. Ik bedoel, maar dan nemen je vrienden en kennissen dan ook nog wel contact met je op. Hey, maar op een gegeven moment wordt dat steeds minder en minder en minder. En op een gegeven moment
0: sta
1: je alleen.
0: Ja.
1: Hey, en mensen die zeggen ook, ja goed, oké, okay, ik ga daar naartoe en ik ga wandelclub en ik doe dit en ik doe zus. Maar je gaat s'avonds toch weer alleen naar huis. En ik bedoel, maar je komt thuis en je zit weer alleen thuis.
0: Ja, ja, ja.
1: Hey, in de omgeving waar hij vroeger met z'n tweeën zat.
0: Ja.
1: Hey, dus dat is... die mensen die kunnen allemaal bij ons terecht. Om dan met elkaar proberen met een groepje verbinding met elkaar te maken.
0: 3 september, is donderdag.
1: Klopt.
0: Dan is de eerste keer.
1: Ja.
0: En dan is het ook wel een beetje spannend van hoeveel mensen komen er.
1: Ja, maar ik heb natuurlijk, ik heb al, er heb een stukje in de PZC gestaan en in de Bosselse Bode. En ik heb daar al hele positieve berichten van ontvangen, dat mensen me appten en mailden dat ze zeker kwamen.
0: Ja.
1: Dus omdat zoiets, ja, het bestaat nog niet natuurlijk.
0: Nee, zei Janne, nou zei ik al van, ja, in Henkensand kent iedereen elkaar toch. Maar dat kan ook misschien nog wel een drempel zijn, hè? Want het is soms makkelijker om je verhaal aan een onbekende te vertellen dan aan iemand, ja, die je wel kent en waarvan je denkt van, nou, aan jou liever niet.
1: Nee, nee, maar dat, hey, dat is gewoon zo. Ik bedoel, maar hey, je weet, als je bij ons komt, dan de mensen in hetzelfde schuitje zitten, zeg maar. Hey, en,
0: je hebt dan een half woord misschien al genoeg.
1: Ja, en mensen praten toch liever tegen een vreemde als tegen de eigen familie. Hey, of bedoel, maar je wilt daar ook als je kinders hebt, je dochter of je zoon daar eigenlijk niet mee lasten vallen. Hey, omdat je toch over dan, als ze dan bij je komen of je gaat naar hun niet toe, toch over leukere dingen wil praten.
0: Ja, je hoeft het niet altijd gezellig te willen hebben, hè?
1: Nee, dat is gewoon zo.
0: Hoe laat begint de donderdag?
1: Het is van 2 tot 4. En het is,
0: maar je hoeft niet per se er stipt om 2 uur te zijn. Je kunt gewoon in en uit lopen.
1: Ja, je kan in en uit lopen.
0: Als in een echt café.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik jou een mooie middag toe. En als je meer informatie wil hebben, je kunt even een appje sturen aan 0118 4999 99.

0: 2.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
1: Het is 11:03. Graag tot zo.
2: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Vodafone. Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
18: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Leren mediteren? Zend.nl.
24: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op Forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
25: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Max en Andy, Grammar and the Thing I Love. Een 86-jarige Duitser werd herenigd met de rugzak die hij ruim 60 jaar geleden verloor bij een val in een Oostenrijkse gletsjer. Hey. Max en Andy, Grammar and the Thing I Love. Een 86-jarige Duitser werd herenigd met de rugzak die hij...

geval eerst niet uitsluiten. Dus de politie begon een uitgebreid onderzoek en ontdekte toen de nauwelijks leesbare naam van de eigenaar. En die tas bleek dus van een 86-jarige man uit Beieren te zijn. Nou, ze hebben de man opgespoord en de man zei dat hij in 1963 een bergtocht maakte met vrienden. En bij de oversteek van de gletsjer viel hij in een spleet. Hij gooide zijn rugzak vervolgens in de afgrond om gewicht te verliezen voor de reddingspoging. En zijn vrienden konden hem bevrijden met een touw. De politie overhandigde de tas aan de zoon van de rechtmatige eigenaar. Want die man die kon om gezondheidsredenen niet zelf naar Tirol komen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het regent in Oost-Soeburg, maar dat is vast niet echt nieuws, hè, Carlijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij het Reinhard College in Hulst begint de bouw van het nieuwe stuk van de school aan de Zoutestraat. De school heeft nu ook nog een gebouw aan de Gildestraat, maar dat is niet handig, zegt de directeur.
3: Dat betekent dat de kinderen soms van het ene naar het andere gebouw moeten, omdat ze muziekles krijgen of gymles. En voor de collega's hetzelfde, die moeten in hun pauzes dan verkassen van de ene plek naar de andere.
2: Het nieuwe stuk aan de Zoutestraat is over ruim een jaar klaar. De leerlingen zullen er weinig van merken. De ingrijpendste periode van de bouw valt volgend jaar in de zomervakantie. De inschrijvingen zijn geopend voor een plek tijdens het blokrijden volgend jaar door de Westerschelde-tunnel. Alleen bedrijven die vracht vervoeren of per se door de tunnel moeten, kunnen vanaf vandaag een ontheffing aanvragen. Vanmorgen waren er 15 aanvragen binnengekomen. Het loopt dus nog niet echt storm, maar dat is juist de bedoeling, vertelt projectleider Annie Dirks.
4: Op het einde van deze eerste fase, en deze eerste fase sluit af op 20 september, als er voor bepaalde tijdsblokken te veel aanvragen zijn, dan wordt er inderdaad gewoon gelood. En het moment waarop je in het systeem bent binnengekomen, heeft absoluut geen prioriteit in de loting.
2: Voor andere categorieën opent de inschrijving later. Vanaf 11 januari is de Oostbuis dicht om een scheur te repareren. Al het verkeer moet dan door de Westbuis, en dat gaat in blokken die om het uur van richting veranderen. Het waterschap begint deze week met het baggeren van een grote watergang bij Axel. Dat is nodig zodat het watergoed blijft doorstromen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af. En daarnaast verbetert het baggeren ook de kwaliteit van het water. Met een zuigboot wordt de bagger uit de watergang gehaald. En die werkzaamheden duren nog tot april volgend jaar. En wijkagenten in Veren hadden vanmorgen een bijzondere klus. Ze moesten een losgebroken serval vangen. Dat is een grote kat met een tijgerprintje. Het dier is veilig terug in zijn hok gezet. Sinds 2 jaar is het verboden om een serval als huisdier te houden, tenzij je er al eentje had voor die tijd. Hoe het dier kon ontsnappen is niet duidelijk. Het weer nog, het is wisselend bewolkt met buien, soms met onweer en veel regen. Er staat een stevige zuidwestwind en het wordt 20 tot 21 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

create high. Cameron Whitcomb en Medusa. Wij spelen Check de Plekken. Ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht, een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je of je appt. Maar de telefoon gaat wel altijd voor. Het is een makkelijke, denk ik. Ben je daar omdat je stout bent geweest? 0118-4999-99. Ben je daar omdat je stout bent geweest?

0: Magda en de Munnik en ik zeg niets. Ben je daar omdat je stout bent geweest? Wij zitten midden in Check de Plek. Oh, wat zijn er veel appjes binnengekomen. Maar ook alle lijnen zijn vol. Ko, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat dacht je?
1: Ik droeg een hoek.
0: Leg eens uit.
1: Hé? Hey?
0: Leg eens uit.
1: Ja, ik vroeger op school wat het ene wat dan niet mocht, En de noek geen steen.
0: Oh ja, en heb je daar vaak gestaan?
1: Oh, regelmatig.
0: Regelmatig. Herman, wat dacht jij?
2: Ja, ik dacht ook al dorp.
0: Ja. Ko was als eerste. Eerlijk is eerlijk. Maar Herman, ja, het is inderdaad goed, hè. Want voor de rest zijn we allemaal heel brave mensen in de hoek, hè.
2: Ja, ik had er nooit gestaan.
0: Nee? Ja, maar volgens mij deden ze dat toen al niet meer. Volgens mij is dat weer... Ja, denk je van wel?
2: Ja, ik had er wel eens gestaan,
0: hoor. Oh, toch wel? Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, Herman, goede reis en werk, ze, ja. Want ik hoor dat hij onderweg is. Ko, het levert jou een plekje in de verloting op, hoor. Of in de verloting, in de finale natuurlijk, hè.
1: Ja, dat is goed.
0: Dus tot vrijdag.
1: Tot de vrijdag.
0: Ben je daar omdat je stout bent geweest? Ja, het was inderdaad Hoek.

0: Bruno Mars en On My Soul. En ondertussen is terug van weg geweest, ja. Aangeschoven. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Heb je een goede vakantie gehad?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Je was bij de Formule 1.
1: Ja, ik heb Max Verstappen 1 rondje zien rijden. Dat was leuk.
0: Ja, zoals iedereen. Ja,
1: ja precies. Ja.
0: Ja, het zou gek geweest zijn als jij hem wel heel veel rondjes had zien rijden.
1: Nee, precies. Dan heb ik iets anders gezien.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar het was leuk.
1: Absoluut, zeker.
0: Okay. Ja. Ja, en dan nu weer gewoon aan het werk.
1: Zeker.
0: En wat zit er in, zegt u het maar.
1: Nou, inderdaad, daar hebben we het ook over rondjes rijden. Want dat rondje wordt iets groter de komende 6 weken. De Zeelandbrug die gaat natuurlijk vanaf morgen dicht. 15.000 voertuigen die daar dagelijks gebruik van maken. Dan moet je flink omrijden toch wel de komende weken. Over een paar jaar gaat die nog een keertje dicht. Maar gewoon qua stelling een interessante vind ik vandaag. De afsluiting van de Zeelandbrug is erger dan de afsluiting van de Westerschelde-tunnel.
0: Wow. Daar heb ik wel een mening over.
1: Ik had zo'n vermoeden inderdaad. Ik ook stiekem, maar heel erg benieuwd naar die van jou. Kun je al achterlaten via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. Om 17:30 gaan we erover praten uiteraard. Dan kun je ook bellen 0118-499-999. Er is sowieso verhalen rondom die afsluiting en hoe je dat gaat doen de komende 6 weken. Zijn uiteraard welkom zometeen.
0: Ja. Bootjes zijn er misschien te huur. Nee, dat is heel flauw. 0118-499-999. Je mag nu al appen. Dan geef ik het weer door aan Michiel.

0: De Rolling Stones en Waiting on a Friend. Het is 11:54. Goedemorgen Zeeland, is er natuurlijk morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen het nieuws met Michiel.
1: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostern is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostern. It's not a car, it's a BYD.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja twee luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, het is 12:02. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie met een melding van de Westerschelde-tunnel. Vanwege een pechgeval tussen de Westerschelde-tunnel en het Tolplein in de richting van Borselen is daar gedeeltelijk één rijstrook afgesloten. Houd daar rekening met vertraging.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
26: Hey, Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
26: Hey! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
28: Omroep Zeeland.
14: 6 weken omrijden vanaf morgen. De Zeelandbrug wordt gerenoveerd. Maar waarom die werkzaamheden precies nodig zijn, dat hoor je zo in deze Zeeland nu. En verder vandaag in dat Zeeuwse nieuws. Zijn SMR's, de kleinere kerncentrales, eigenlijk een goede oplossing voor Zeeland? Is het een optie? Ja, en toeristenbelasting, daar gaan we het over hebben in de Zeeuwse Kamer. Want dat is voor sommige gemeenten een aangenaam extraatje voor de begroting. Alleen voor recreatieondernemers een doorn in het oog. Zeker als er een verhoging zit aan te komen met zo'n 25%. Dat is het geval op Schouwen-Duiveland. Meer zometeen in de Zeeuwse Kamer. Bijna 12:06. Een hele goede middag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 1 september 6 weken afgesloten voor het gemotoriseerde wegverkeer. Afsluiting duurt tot en met maandag 12 oktober. Omgevingsmanager Marije Besuij van de provincie Zeeland legt uit waarom de werkzaamheden nodig zijn.
30: Nou, de brug is sowieso uit 1965, dus de brug is ook al
0: enige leeftijd heeft de brug. In de loop der tijd is er meer verkeer overheen gekomen, ook steeds zwaarder verkeer. En dat zorgt voor slijtage aan de brug. Daardoor ontstaan er scheuren in de brug. En die scheuren moeten worden hersteld om de levensduur voor de komende tijd en ook de verkeersveiligheid voor de komende tijd te kunnen garanderen.
1: We gaan in januari natuurlijk 4 maanden op de proef gesteld worden. Vanaf september gaan we 6 weken op de proef gesteld worden hier op de Zeelandbrug. Omdat het gemotoriseerd verkeer hier geen gebruik van kan maken.
0: Dat is helemaal waar. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet de volledige brug worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Het fietsverkeer kan wel gewoon passeren. Maar de auto's en vrachtauto's worden omgeleid over de N57 Oosterscheldekering.
1: De hulpdiensten?
0: En de hulpdiensten die kunnen er met spoedtransporten overheen. Tenminste, de politie en de ambulance die kunnen gebruik maken van het fietspad.
1: Waarom is nou specifiek deze periode gekozen?
0: Deze periode is gekozen omdat we met vele factoren rekening moeten houden. Dat is sowieso de zomerperiode, dat het eigenlijk te druk is om werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast hebben we het stormseizoen en met koud weer kunnen we de werkzaamheden ook niet uitvoeren. En we hebben vele andere werkzaamheden in Zeeland waar wij rekening mee moeten houden. In afstemming met de andere wegbeheerders is deze periode uitgekozen.
1: Heeft u natuurlijk ook een omleidingsroute ingesteld die tijdens de werkzaamheden actief is? Hoe moeten mensen gaan rijden straks?
0: Er worden door middel van borden worden omleidingsroutes aangeduid. Die kan je ook via internet vinden. Zolang je de route volgt, kom je automatisch op de omleidingsroute terecht. En dat is via de N57 Oosterscheldekering.
1: Maar heeft u ook nog andere adviezen voor de mensen die normaal gesproken gebruik zouden maken van die Zeelandbrug?
0: Ja, we hebben zeker wel een advies, want het zal uiteraard wel erg druk gaan worden op de weg. Al het verkeer wat nu hier op de Zeelandbrug rijdt, zal straks de omleidingsroute gaan rijden. Dus we vragen van de mensen ook zich goed voor te bereiden, goed na te denken over hoe ze de weg gaan gebruiken. En eventueel als mogelijk is thuis te werken, hun reis uit te stellen of op een andere manier te reizen.
14: Zij omgevingsmanager Marij Bezuy van de provincie Zeeland tegen Mark van Leijden. Nu de Zeeuwse Staten een veto hebben uitgesproken over het plaatsen van 2 grote kerncentrales op landbouwgrond, wordt er steeds vaker gesproken over Small Modular Reactors, SMR's, als alternatief. Hoogleraar aan de TU in Delft, Jan-Leen Kloosterman, die legt aan verslaggever Pim van den Bergen uit wat die SMR's precies zijn.
2: Nou, er zijn heel veel verschillende definities van SMR. Ik denk als je 10 mensen vraagt wat het nou is, krijg je 10 verschillende antwoorden. Maar over het algemeen is het dus een kleine reactor. En klein moet je denken tussen heel klein van 5 megawatt tot ietsje kleiner dan borstelen. Waar dus de componenten meer fabrieksmatig worden gebouwd. En uiteindelijk alles op de locatie waar de centrale moet komen wordt geassembleerd. Dus er wordt meer seriematig gebouwd en er wordt meer in de fabriek zelf gedaan. Terwijl er minder op de locatie zelf hoeft plaats te vinden.
3: Zijn er al SMR's in werking?
2: Nee, niet in werking. Wel in aanbouw in Canada. Daar is de SMR van het merk General Electric in aanbouw. Daar komen 4 stuks bij elkaar. En dat zou natuurlijk ook best wel een recept voor Nederland kunnen zijn.
3: U schrijft zelf dat SMR's vanaf 2030, 2035 op grote schaal ingezet zouden kunnen worden. Hoe hard is die verwachting?
2: Nou ja, kijk, in Canada zijn ze nu in aanbouw en daar zullen de eerste 2030 in bedrijf komen. Dus dat is misschien wel het punt waarop ook Nederland bestellingen zou kunnen doen, waardoor er ook SMR's in Nederland gebouwd kunnen gaan worden. Er zijn andere fabrikanten, Rolls-Royce bijvoorbeeld, is ook een fabrikant. Die gaat in 2029 beginnen met bouwen in het Verenigd Koninkrijk. Dus ook dan, vanaf dat moment, zou je ook in Nederland daarmee kunnen meeliften en ook een project kunnen starten.
3: En het verschil qua bouwtijd ten opzichte van de grote centrales waar we het nu over hebben?
2: Ja, dat is het grote voordeel van SMR. Waarschijnlijk als eenmaal dat treintje loopt, dat er meerdere bestellingen in de pijplijn zitten voor zo'n SMR-fabrikant, waardoor alles fabrieksmatig gebouwd kan worden, ook beter gepland kan worden. Ja, dan moet je dat toch wel tussen 4 en 5 jaar kunnen krijgen, die bouwtijd. En dat is natuurlijk aantrekkelijk voor de opdrachtgever ook, omdat je dan snel met elektriciteit produceren kunt beginnen.
3: Zijn SMR's een reëel alternatief voor de 2 grote kerncentrales die we nu in gedachten hebben?
2: Nou ja, je zou kunnen zeggen ze zijn een toevoeging aan de grote centrales. We hebben heel veel elektriciteit nodig. De verwachting is ook dat de elektriciteitsproductie en consumptie met de factor 4 toeneemt uiteindelijk. Dus in die zin zouden een paar grote ook nog wel nodig kunnen zijn in Nederland. En dan zouden later ook die SMR's erbij kunnen komen om zeg maar de productie ook meer over het land te kunnen spreiden.
4: Maar het is dus en niet of?
2: Ja, ik zou toch proberen om één of twee locaties te vinden waar je een grote centrale kunt neerzetten. Kijken hoe ver we komen. Ja, is het echt niet mogelijk? Dan zullen we moeten wachten. Maar ik hoop dus dat het wel kan, want we hebben wel de elektriciteit nodig in Nederland die grote centrales ook gaan produceren.
14: En voor het einde van het jaar dan beslist het kabinet waarschijnlijk waar de grote kerncentrales moeten komen. Wellicht dat er door de tegenstand een andere richting gaat worden gekozen. Meer over hoe je vanmiddag nog in Zeeland komt thuis. Het weer krijg je zo van Stefan van der Gijzen. Naar muziek van Paul Jan.

0: Paul Young hoorde je Come Back and Stay hier bij Omroep Zeeland. Het is 11:15. Op deze maandag gaan we eens kijken naar het weer. Doen we met Stefan van de Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wisselvallig weer hebben we tot nu toe al gezien vanochtend.
1: Ja, wisselend bewolkt ook. Opklaringen die zich laten afwisselen met soms donkere luchten. Valt er weer een stevige regenbui. Maar plaatselijk kan er ook dan eventjes veel regen vallen met een klap onweer. Maar de meeste regen valt op dit moment in het noordwesten van ons land. Daar trekken hele buienstraten over met zware regen en lokaal ook wateroverlast. Nou, bij ons zijn de afgelopen dagen ook fikse buien gevallen. En daardoor is in Haamstede de maansom op 148 mm aan regen gekomen. Nou, normaal valt er in de hele maand augustus ongeveer 60 mm aan regen. Dus we hebben natuurlijk nog wel wat goed te maken, want het is nog steeds kurkdroog. Dus het neerslagtekort, daar zijn we inmiddels wel op een aantal plaatsen enigszins in kunnen gaan lopen. Nou, de temperatuur die bereikt 20 of 21 graden, staat behoorlijk wat wind. Die waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Nou, die zal je echt wel goed merken als je tegenwind hebt op de fiets vanmiddag. Nou, vanavond en vannacht is het wel meestentijds droog. Misschien nog een enkele bui. Temperatuur daalt naar een graad of 16. En morgen, de eerste dag van de meteorologische herfst. Nou, het weer doet daar niet aan mee. Het is morgen een hele aardige dag met geregeld zon. Overal droog en dan temperaturen van een graad of 20. Nou, woensdag dan neemt de kans op een bui wel weer toe. Wordt het 21 graden. Donderdag en vrijdag veel bewolking. Af en toe wat regen. Maar ondanks de bewolking en de regen gaat de temperatuur toch wel weer omhoog. 22 of 23 graden. En zoals het nu lijkt, zou het volgend weekend wel eens droog kunnen verlopen. Met zondag zelfs best wel wat ruimte voor de zon. En dan temperaturen van 24 graden.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Dus kijken op de weg met een vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer, daar bijna 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. En de melding nog steeds van de Westerschelde-tunnel. Vanwege een pechgeval tussen de tunnel en het tolplein in de richting van Borselen is daar gedeeltelijk één rijstrook afgesloten. Hou daar rekening met vertraging.

0: Sheeran en Sapphire hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt. Ook buiten onze provincie vandaag gaat onder andere over de US Open. Het gaat over schoolvakanties die erop zitten. En een feestdag die voor mij wordt georganiseerd. Eerst naar de stukken voor de begroting. Die hadden ruim een uur geleden al doorgestuurd moeten worden. Maar dat is D66, het CDA en de VVD niet gelukt. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan erg moeizaam. De deadline is daarom verschoven. Nu hebben ze nog iets minder dan een uur, zegt deze politiek verslaggever van de NOS.
1: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
0: En vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Op de US Open is Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Toen de toptennisser het zichtbaar moeilijk had en vocht tegen de tranen, probeerde het publiek hem er bovenop te juichen.
2: Looks like he's crying.
3: Thank you, ladies and gentlemen.
2: Trying to play through his tears.
0: Djokovic verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op het US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook in de regio Midden, daar zijn de schoolvakanties voorbij, maar de werkzaamheden aan wegen en bruggen daar nog niet. Vooral in de regio Rotterdam en de Drechtsteden zijn veel files daarom vanochtend. Eerder riep Rijkswaterstaat mensen in die regio al op om met het OV te reizen. Maar ook op de pont tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk is het erg druk, merkt een verslaggever van Omroep Rijnmond.
4: Oplet op mijn voeten. Hier tussen de auto's, het is ook echt hartstikke krap. Goedemorgen, hoeveel langer doe jij erover?
5: Toch wel meer dan een uur hoor. Ik moet helemaal naar de Spaanse polder.
4: Oh jeetje joh.
5: Maar ja, nog 1 weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuis werken, dus dat scheelt. Hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
0: Druk op die pont bij Michael Komans. In de ochtendspits varen er daarom de 2 weerpunten daar om de drukte op te vangen. Ja, en al maanden staat het van tevoren rood omcirkeld in de agenda. Bij mijzelf ook vaak. Het laatste weekend van augustus. Dan zijn namelijk de Red Hat Days in Tilburg. Dat is een heel festival voor mensen met rood of rossig haar.
6: Waarom zijn jullie hier?
7: Om ons rosse haar te vieren en andere mensen te leren kennen met deze speciale haar.
8: Zijn roodharige mensen betere dansers dan niet roodhaar?
9: Ik dans zelf 9 uur in de week. En ja, ik ben een betere danser. Maar ja, ik dans ook al 40 jaar.
10: I've never seen so many gingers in my life.
0: En nu dus wel. Ik vergeet elk jaar om te gaan. Wereldwijd 2% maar van de bevolking en die rood haar heeft. Zit ik dan dus bij. Mooi. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Carlijn de Splinter, die praat je bij. En muziek van Olivia Dean. Hoi naar Wolf. All things under the sun.
11: She

0: Olivia Dean hoorde je en zo. Easy to fall in love. Het gaat zometeen over de toeristenbelasting op Schouwen-Duiveland. Die gaat flink omhoog. Zometeen meer in de Zeeuwse Kamer. En het laatste Zeeuwse nieuws krijg je binnen nu in exact een minuut.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosterm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosterm. It's not a car, it's a BYD.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Nieuws van Alveen, dat krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De veelgenoemde SMR's, dat zijn compacte kerncentrales, zijn geen alternatief voor twee grote varianten. Dat zegt Jan-Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Nu de Zeeuwse Staten een veto hebben uitgesproken over de Paulinapolder bij Biervliet, lijkt het theoretisch alleen nog ruimte in de provincie voor zulke SMR's. Maar volgens Kloosterman kunnen die de toekomstige energiebehoeften niet alleen opvullen en zullen ze samen met grote kerncentrales en andere vormen van energie naast elkaar moeten worden ingezet.
7: De verwachting is ook dat de elektriciteitsproductie en consumptie met een factor 4 toeneemt uiteindelijk. Dus in die zin zouden een paar grote ook nog wel nodig kunnen zijn in Nederland.
6: Bij het Reinhard College in Hulst begint de bouw van het nieuwe stuk van de school aan de Zoutestraat. De school heeft nu ook nog een gebouw aan de Gildestraat, maar dat is niet handig, zegt de directeur.
8: Dat betekent dat de kinderen soms van het ene naar het andere gebouw moeten, omdat ze muziekles krijgen of gymles, en voor de collega's hetzelfde. Die moeten in hun pauzes dan verkassen van de ene plek naar de andere.
6: Het nieuwe stuk aan de Zoutestraat is over ruim een jaar klaar. De leerlingen zullen er weinig van merken. De ingrijpendste periode van de bouw valt volgend jaar in de zomervakantie. De inschrijvingen zijn geopend voor een plek tijdens het blokrijden volgend jaar door de Westerschelde-tunnel. Alleen bedrijven die vracht vervoeren of per se door de tunnel moeten kunnen vanaf nu een ontheffing aanvragen. Vanmorgen zijn er 15 aanvragen binnengekomen. Het loopt dus nog niet echt storm, maar dat is juist de bedoeling, vertelt projectleider Annie Dirks.
9: Op het einde van deze eerste fase, en deze eerste fase sluit af op 20 september, als er voor bepaalde tijdsblokken te veel aanvragen zijn, dan wordt er inderdaad gewoon gelood. En het moment waarop je in het systeem bent binnengekomen, heeft absoluut geen prioriteit in de loting.
6: Voor andere categorieën opent de inschrijving later. Vanaf 11 januari is de Oostbuis dicht om een scheur te repareren. Al het verkeer moet dan door de Westbuis en dat gaat in blokken die om het uur van richting veranderen. En het waterschap begint deze week met het baggeren van een grote watergang bij Axel. Dat is nodig zodat het water goed blijft doorstromen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af en daarnaast verbetert het baggeren ook de kwaliteit van het water. Met een zuigboot wordt de bagger uit de watergang gehaald. En die werkzaamheden duren nog tot april volgend jaar. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt en er vallen soms enkele buien. Plaatselijk is dit een stevige bui met kans op onweer. Tussen de buien door is het langere tijd droog en schijnt ook de zon. Het wordt 20 tot 21 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Carlijn, dankjewel. Eens kijken naar de verkeersinformatie. Eén vertraging is er volgens de ANWB. Dat is op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 8 kilometer. Je vertraging ruim 20 minuten. Dat komt daardoor een ongeluk wat eerder vanochtend is gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: McCartney en The Hope of Deliverance hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, goed dat je luistert naar Omroep Zeeland. En de Zeeuwse Kamer, het is er weer tijd voor, want het gaat vandaag over de toeristenbelasting. Voor sommige gemeenten een aangenaam extraatje voor de begroting. Voor recreatieondernemers een doorn in het oog. Zeker als er gesproken wordt over een verhoging van de toeristenbelasting met zo'n 25%. Zoals dat afgelopen donderdagavond gebeurde in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Besloten is dat de toeristenbelasting daar wordt verhoogd van €2,06 naar €2,61 per persoon per nacht. Het gaat maar om dubbeltjes, zou je zeggen. Maar het is een heikel onderwerp op Schouwen-Duiveland. Want per jaar zijn er daar zo'n 5 miljoen toeristische overnachtingen. Nou, we gaan het daarover hebben over die verhoging van de toeristenbelasting. Dat doen we met 3 mensen uit Schouwen-Duiveland. SGP-fractievoorzitter Leendert de Bruyne. VVD-raadslid Ramon de Keuning van Capelle. En André Sloopmaker, op Schouwen-Duiveland woordvoerder van de VKBO. De afkorting voor verenigingen kampeerboeren. Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
0: Om bij u te beginnen, meneer Sloopmaker. Bent zelf kampeerboer of moet ik dan zeggen houder van een minicamping?
2: Houder van een minicamping. Ja? Dus, maar daarnaast wel aan een agrarisch bedrijf ook.
0: Oké, goed om erbij te zeggen inderdaad. Dan naar Ramon de Keuning van Capelle. U bent raadslid. Dit is na de gemeenteraadsverkiezingen van maart niet de eerste keer dat u in de gemeenteraad terecht bent gekomen. Eerder
3: correct.
0: Toch al inderdaad.
3: Ja, klopt.
0: Dan die toeristenbelastingen. Was dat toen in 2022 ook al zo'n gevoelig onderwerp?
3: Het is voor de VVD altijd een gevoelig onderwerp geweest. Kijk, op het moment dat de balans in de recreatiesector is heel teer, is heel delicaat. Op het moment dat er aan bepaalde knoppen gedraaid gaat worden, dan kan dat bepaalde gevolgen ook hebben. Ook gevolgen die wij niet wensen voor ons eiland.
0: Leendert de Bruyne, u bent al vanaf 2016 raadslid voor de SGP in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Nu inmiddels fractievoorzitter. Werd er in 2016 gesproken inderdaad over die toeristenbelasting?
1: Nee, in 2016 hebben we nog niet echt gesproken over de toeristenbelasting. In een later stadium is de toeristenbelasting al een keer tussentijds verhoogd. En tijdens deze periode hebben we weer voor gekozen om de toeristenbelasting weer te verhogen.
0: Ja, want donderdag stond die verhoging op de agenda. De verhoging dus van €2,06 naar €2,61 per persoon per nacht. Het voorstel van het college dat is aangenomen. Dus die verhoging die komt er. Dat was een vergadering trouwens met de insprekers. Was u daarbij, meneer Sloopmaker?
2: Ik was bij de vergadering, we hebben niet ingesproken.
0: Maar hoe was het om daarbij te zijn?
2: We wisten eigenlijk wel dat de pap een beetje gestort was. Wij hebben vooraf al gehoord in juni al van dat de toeristenbelasting naar boven zou gaan. En we hebben van alles tegenin gebracht, maar hij moest naar boven.
0: Is dat een frustrerende avond dan, om bij te zitten?
2: In dat opzicht wel. Ja. We waren gelukkig er wel bij betrokken. Zoals ik zeg, we werden voor een voldongen feit. De toeristenbelasting moest naar boven. We hebben wel inspraak gehad van hoe we dat gaan doen. En daar hebben we wel in mee kunnen denken. En we hebben het ook kunnen bedingen dat er in ieder geval die 49 cent die er extra bovenop kwam. Want eigenlijk zou het sowieso zijn €2,12. Van €2,06 naar €2,12. Mm-hmm. En die 49 cent die er nog een keer extra bovenop komt, dat we daar ook wat zeggenschap in krijgen.
0: Ja, maar kijk ik toch even naar de politiek hier aan tafel. Maakt dat dan nog ergens uit, die insprekers op een beslissende de gemeenteraadsverkiezingen? Want het is toch al definitief, zou je zeggen?
1: Nou, we hebben er bewust voor gekozen als coalitiepartners om de sector uit te nodigen. Omdat wij natuurlijk ook weten dat de verhoging altijd gevoelig ligt. En om samen met de sector te kijken, oké, er komt een verhoging aan, maar hoe kunnen we jullie dan met deze verhoging toch nog faciliteren, zodat de appel wat minder zuur wordt?
0: Ja, maar heeft u het idee, de Ramon de Keuning van Capelle, dat er goed gesproken is dus met de sector?
3: Nou ja, kijk, je kan informeren en je kan overleggen. En wat de heer Slootmaker nu net al aangaf, op het moment dat je natuurlijk de sector voor een onvoldongen feit als zet dat de toeristenbelasting een x-bedrag gaat worden, zonder onderhandelingsruimte en zonder verdere onderbouwing, dan kan ik me heel goed voorstellen dat die sector zich ontzettend overvallen voelt, maar uiteindelijk dus wel aangeeft, de pap is gestort, laten we nu dan kijken waarover we wel kunnen onderhandelen.
0: Ja.
1: Nou ja, even hierop ingaand, is natuurlijk aangegeven de toeristenbelasting wordt verhoogd. Het bedrag, exacte bedrag, die pap was nog niet gestort. Er zijn diverse scenario's voor uitgerekend. Die hebben we besproken met de afvaardiging van de toeristische sector. En op den duur zijn we tot conclusie gekomen dat deze verhoging het minceer deed?
2: In feite was het wel. Kijk eventjes naar mijn buurman. We kregen te horen, de komende 4 jaar willen we 10 miljoen.
1: Ja, nee, dat was...
2: En zeg dan zelf maar hoe je het verdeeld wil hebben. En we hebben er dan voor gekozen van, laten we dan gelijk maar met de verhoging beginnen.
4: Ja.
2: Want dan is die in 2030 is die wat minder hoog, de toeristenbelasting. Dus krijgen we ook wel wat een minder hoge inflatiecorrectie eroverheen.
4: Ja, ja. Ik wil toch één opmerkelijk punt benoemen. Want de dikke Mulblok van Leefbaar Schouwen Duiveland, de grootste partij in de raad, de initiatiefnemer van de verhoging, die keert zich nu tegen het raadsbesluit. Want volgens hem gaat de verhoging de gemeente zo'n 1 miljoen overnachtingen op jaarbasis kosten. En dan is het financiële gewin ook verdwenen. Is dat opmerkelijk te noemen?
1: Nou, waarop reageren, in principe is dat natuurlijk een ding tussen het bestuur van de Leefbaar Schouwen Duiveland en de fractie Schouwen Duiveland zelf. Hè, dat een van hun bestuursleden naar buiten toetreedt. Maar goed, ja, iedereen is van dat je kan ieder scenario kan bedenken. Kijk, we hebben natuurlijk met de sector afgesproken. Als we gaan voor dat x bedrag meer opbrengst, maar als dat minder wordt, dan gaan we niet opeens die belastingverhoging weer omhoog zetten. We hebben ook bewust gekozen voor een opcent van 49 cent. En die opcent van 49 cent, dat is een opcent van, voor 4 jaar. Alleen, dat betekent wel dat de inflatiecorrectie niet jaarlijks over die opcent gaat. Het is echt een aparte opcent die we apart zetten voor zaken die we willen investeren, die ten goede komen van het gehele eiland. Dat is ook voor de toeristische sector, maar ook voor onze inwoners.
4: Meneer de Koning van Capelle, hoe kijkt u dan naar die uiting van meneer Mulblok?
3: Nou ja, even losstaand van het feit dat de heer Mulblok in het bestuur van de LSD zit. Zijn uitspraken zijn natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Als je kijkt dat in 2025 hadden we zo'n circa 5 miljoen overnachtingen. Daarmee hebben we al een ruime 10 miljoen binnengehaald. Er wordt nu geopteerd voor die 49 cent. Lijkt niet veel, maar moet uiteindelijk wel 2,5 miljoen per jaar opleveren. Dus dat is toch wel een substantieel bedrag. Maar daar wordt ook weer uitgegaan van hetzelfde aantal van 5 miljoen overnachtingen. Want anders kom je niet op die 2,5 miljoen uit.
4: Maar is dat te optimistisch gedacht?
3: Nou, het is berekend met een risico. Kijk, er bestaat natuurlijk altijd een afbreukrisico dat omdat je aan die delicate knoppen draait, dat er mede vanwege het feit, en dat is een opstapelende factor, van het verhogen van de BTW van 9 naar 21%. Zet daarbij het verhogen van onze toeristenbelasting met een substantieel bedrag. Ik kan me zo voorstellen dat we hebben een terugloop gehad van 5% al in 2025 qua aantal overnachtingen. Wat gaat alle factoren bij elkaar? Wat gaat die ingezette lijn doen over 2026? En uiteindelijk ook 2027. Is dat een doorzettende lijn? Als we een 7-8% verlies aan overnachtingen gaan krijgen, ja, waar blijft dan nog die 10 miljoen?
1: Dat klopt. Alleen dat verlies van aantal overnachtingen, dat is niet alleen op ons eiland. Dat is natuurlijk, als je Zeeland breed kijkt, zie je gewoon het aantal overnachtingen verminderen. Kijk, in die 10 miljoen, kijk, wordt het 8 miljoen. Ja, dat betekent dat gewoon dat er gewoon minder geïnvesteerd kan worden in die opcent die waarmee gerekend is. Dus dat is ook dat is dan de keerzijde, zeg maar. Gaan we bijvoorbeeld de jaars maar 2 miljoen extra opbrengen, dan kan er maar 2 miljoen extra geïnvesteerd worden. Maar dat betekent wel dat sommige projecten die we daarmee, die we eventueel samen met de sector willen gaan realiseren, dat vertraagt.
4: We hebben het over die verhoging van toeristenbelasting hier in de Zeeuwse Kamer. Bespreken we met Leendert de Bruyne, SGP-fractievoorzitter op Schouwen Duiveland, VVD-raadslid Ramon de Koning van Capelle en André Sloopmaker van de Vereniging van Boeren met een minicamping. En hij heeft er zelf ook eentje. Wat gaat dit voor gevolgen hebben, denkt u, voor de minicamping?
2: Ja, in ieder geval dat ze duurder worden. Dus maar wat of de gevolgen zullen zijn, of we ook minder overnachtingen kunnen krijgen, daar heb ik nog geen beeld van. Het stimuleert niet extra om te komen. Dus in dat opzicht verwacht ik wel dat het gevolgen zal hebben. Maar hoe grote gevolgen precies zullen zijn, weet ik niet. Dat moeten we gewoon afwachten. We zullen gewoon wat extra ons best moeten doen om de gasten te verwelkomen en het naar de zin te maken. En dan hoop ik dat die verhoging mee zal vallen van de toeristenbelastingen. En we kunnen we niet precies de verhoging doen voor onze eigen reguliere bedrijfsvoering. Terwijl dat eigenlijk toch ook wel belangrijk zou zijn in verband met duurzaamheidsinvesteringen.
4: Ja, maar hoe kun je het dan zo aangenaam mogelijk maken? Want mensen kijken toch denk ik eerst naar het prijskaartje.
2: Zeker de terugkerende gast moet je zorgen dat hij het van begin tot eind naar zijn zin heeft. En dat je ervoor klaar staat en dat je een echte gast hier bent.
4: Ja, als we dan naar de grote steden kijken, Amsterdam bijvoorbeeld. Ik zag bij de NOS Journaal ook de toeristenbelasting die verhoogd is. En daar zeggen toeristen, ja, op zo'n totale reissom 25 of 30 euro erbij, dat maakt ons niet zoveel uit.
2: Ja, maar nu Amsterdam praat je natuurlijk over heel iets anders. De hotels zijn natuurlijk, want Amsterdam is eigenlijk altijd een hotelovernachting. Voor een topprijs. Eventueel ook nog een dure reis om er te komen. En dan maakt toch natuurlijk op een gegeven moment van die paar duizend euro per persoon, maakt die 20 of 30 euro maakt niet meer zoveel uit. Bij ons komen er natuurlijk gasten met een gezinnetje die gewoon een modaal inkomen hebben. En daar gaat het wel mee uitmaken. Maar dan moeten we gewoon zorgen dat ze... Ik zeg wel eens, ik hoop altijd dat de gasten komen met een volle portemonnee over de Grevelingendam. Dat ze aan het eind van de week zeggen, nu hebben we toch nog moeten pinnen, maar ik heb een geweldige vakantie gehad. Ja. En dan heb je een tevreden gast.
4: Meneer de Bruyne, laten we het heel veel concreet maken. Want als je nu zit te luisteren en je wil misschien je vakantie boeken al voor volgend jaar, daar ben je er op tijd bij, maar het zou zomaar kunnen. Als ik nou met een partner en twee kinderen een week bij Renesse in een huisje ga zitten, wat betaal ik dan nu aan toeristenbelasting en wat gaat het dan worden straks?
1: Nou, de rekensom is heel simpel. Dat is 4 personen, 7 nacht, dat is 28 keer 60 cent. Dat is de eerste vrouw die erbij komt.
4: Ja.
1: Van 49 cent, zelfs 28, praat je over 14 euro.
4: Maar wat dan zojuist ook wordt benoemd, natuurlijk, je hebt ook al de BTW die verhoogd is. Daarbij.
1: Ja, maar daar hebben ze van dit jaar ook al mee te maken. Ja. Dus dat is in principe niet dat nu op volgend jaar opeens een de factor wordt om niet naar ons eind op vakantie te gaan. Nee. Zoals ik zei, zoals in dit rekenvoorbeeld, het zijn 4 personen. Ja, maar maal 7 nachten. Ja, je praat over 14 euro. Ja, dat is dan misschien één ijsje minder bij die plaatselijke ondernemer, en meer niet.
4: Maar goed, als we dan heel rooskleurig gaan denken, en die 10 miljoen die komt dan inderdaad de komende 4 jaar binnen. Wat gaat er gebeuren met dat geld?
1: Nou ja, in principe is natuurlijk de afspraak dat we daar met de toeristische sector mee over in gesprek gaan. Daar komt gewoon een lijst van een aantal projecten. Er kan van alles in zitten. Maar in principe gaat het natuurlijk vooral over dat het zowel ten goede komt aan de inwoners van ons eiland, als zowel aan de toeristische sector. Dat is de insteek van het verhaal. En daar moeten wij nog mee in conclave met de toeristische sector. Om die lijst compleet te maken. En van welk project heeft ook een prioriteit. Zeg maar. Want dat kan voor ons wel een hoge prioriteit hebben met de toeristische sector. En zeggen, we hebben liever dat jullie dit project aanpakken. En dat is zo in principe de insteek van het convenant en de intentieovereenkomst die we met de sector gaan sluiten.
4: Het zou toch heel mooi zijn, meneer Sloopmaker, dat er 10 miljoen is om te investeren in allerlei mooie projecten.
2: Nou ja, dat is natuurlijk omdat we voor een voldongen feit kwamen te staan van er moet 10 miljoen extra komen. Dat we zeiden van ja, hoe kunnen we dit ten goede keren van de toeristische sector? En wij zijn zelf met dat voorstel gekomen, dan moet er convenant komen en we willen er ook wat over te zeggen hebben. En dan zitten we inderdaad ook te denken, in ieder geval projecten of investeringen die ten goede komen aan de toeristische sector, maar die we ook gelijk willen koppelen aan dat ze ook ten goede komen aan de plaatselijke bevolking. Zodat ook de plaatselijke bevolking een keer kan zeggen van, ja, die toeristen hebben we ook een keertje daadwerkelijk wat aan. Maar er kunnen nu toch dingen gebeuren die anders eventueel niet gebeurd waren.
4: Wat zou er bovenaan het lijstje moeten staan volgens u?
2: Nou, dat kan natuurlijk eventueel een mooi fietspad zijn, buitendijks, dat soort dingen. Veiligheid hebben we het ook wel over. Wat of ook ten goede komt van de plaatselijke bevolking. Zo kun je van allerlei dingen erbij halen.
4: Ja, het zou toch mooi zijn, meneer de koning van Capelle, 10 miljoen erbij?
3: Schitterend, maar dat zouden we niet alleen met de 10 miljoen extra kunnen realiseren. Dat moesten we daarvoor ook al realiseren. Veiligheid op ons eiland is niet een dingetje wat door de toerist hoeft opgebracht te worden. Dat moeten we zelf verzorgen. Leefbaarheid is niet iets wat door de toerist moet opgebracht worden. Dat moeten we zelf daarvoor zorgen. Dat moesten we daarvoor al. Want we willen toch als inwoner ook gewoon op een leefbaar eiland kunnen wonen. En we hebben daar ook geld genoeg voor. En wat ik nu hoor is dat we een hypotheek nemen van een miljoen op een huis van 2 ton. En wat stel je voor dat we die 8 ton nodig hebben? Dat is wat ik hoor. Ik hoor geen onderbouwing.
1: Natuurlijk is er wel duidelijk onderbouwing. Want je hebt natuurlijk een aantal projecten die wil je realiseren. Alleen, meneer de koning van Capelle weet net zoals ik, dat we gewoon binnen het huis tegen verschillende oorzaken lopen waardoor we projecten niet kunnen realiseren. Dus met dat extra geld willen wij gewoon gaan zorgen dat die projecten wel gerealiseerd gaan worden. En dat is gewoon het verhaal wat erachter zit. En ja, of je dan een hypotheek hebt van een huis van 2 ton en met een hypotheek van 2 miljoen. Maar het is me net hoe je hem inzet.
3: Ja, maar het is te makkelijk om tegen de sector te zeggen, we hebben 10 miljoen nodig. Nou, zeg maar hoe we dat gaan doen. Want dat is gebeurd.
4: En dat is heel makkelijk gedacht.
3: Ja, het is economisch niet onderbouwd.
4: Die toeristenbelasting, zou je kunnen zeggen, is het een beetje een goedmakertje voor de drukte die inwoners ervaren?
1: Nou, ik denk dat je daarmee de spijker op de kop slaat. Kijk, als je natuurlijk de peilingen ziet van de tevredenheid van onze inwoners, die daalt steeds meer over de toerist. En in principe, hier kunnen we ook aan de inwoners tonen, oké, die toerist die wil ook meebetalen aan het eiland waar de toerist van geniet, maar waar we zowel als de inwoner van ons eiland, van onze gemeente, ook van kan genieten.
3: En dat doet de toerist al.
1: Ja, de peilingen, je weet zelf ook het onderzoek, het laatste jaar zie je alleen het vertrouwen van de inwoners hier dalen en de toerist. Zeg maar, ze ervaren steeds meer overlast van de toerist. En zo kan je dat weerleggen naar je eigen inwoners. Oké, prima. Maar die toerist wil ook meebetalen aan ons eiland. Aan de verfraaiing van ons eiland.
3: Zeker, en dat doet de toerist natuurlijk ook al. Maar ik mis nog steeds de economische onderbouwing. En voornamelijk het afbreukrisico wat dit doet met de sector. Op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van significante afname van het aantal overnachtingen, gaan we dat ook merken als inwoner. Want dat betekent ook een aantasting van ons voorzieningenniveau, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Hè. Maar ook met dat scenario hebben we rekening gehouden. En dat is ook in principe in verschillende doorrekeningen voorgaan dit traject, zeg maar, wat we ingegaan zijn, ook meegenomen. Kijk, we hebben ook gezegd, oké, waar gaan we voor? We kunnen voor 5 miljoen gaan, we kunnen voor 10 miljoen gaan, we kunnen voor 15 miljoen gaan. En wat zijn de risico's dan? Nou, toen op een duur is uit de berekeningen en analyses die gemaakt zijn, ook met de ondersteuning van het ambtelijk apparaat, van oké, die 10 miljoen, dat is ook politiek te verantwoorden, zeg maar.
3: Maar zijn er ook alternatieven overwogen?
1: Natuurlijk zijn er altijd.
3: Niet alleen met betrekking tot de toeristen. Maar
1: natuurlijk, je kan OZB verhogen, maar geloof ik dat iemand heel gelukkig mee gaat maken.
3: Nee, maar bijvoorbeeld snijden in het eigen huis.
1: Dat wordt al volop gedaan. Dat hoef ik je denk ik ook niet uit te leggen. We zijn al 3-4 jaar bezig om de PNC lean te maken. Er zijn de resultaten. Als goed is, komen de komende begrotingsraad. Komen daar de resultaten. Ga je er echt van zien. En hoe meer je wilt gaan snijden in je huis, des te minder plannen kan ik ook realiseren. Want dat weet de heer de koning van Capelle ook. De capaciteit is al een rampzalig in ons huis. En met het eventuele extra geld dat we op kunnen halen vanuit de toeristenbelasting kunnen we wel plannen gaan realiseren. Waardoor we ook weer externe kunnen bekostigen om die plannen daadwerkelijk te realiseren.
3: Dus eigenlijk is die 10 miljoen, en dat is dan de economische onderbouwing bedoeld om de capaciteit die op dit moment mist binnen ons huis, om dat op te vangen.
1: Nee, maar daar kan je wel een stuk mee opvangen. Niet alles, maar je kan er wel een stuk mee opvangen. Je kan er ook plannen mee realiseren.
3: Het blijft voor ons natuurlijk als oppositie een beetje gok, hè? Waar het geld aan besteed gaat worden, omdat wij niet zijn meegenomen in
1: dat is nog geen waar. Want ieder voorstel wat er komt, wat uit die pot komt, die moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. En zo is het ook opgenomen in het amendement.
3: Maar dan is het eigenlijk een wassen neus richting de sector dat zij dus mee bepalen over de besteding van die 10 miljoen.
1: Nee, want vooraf wordt er met de sector afgekaart of afgesproken. Afgekaart is natuurlijk al hard woord, maar met de sector gesproken. Oké, hier komt de lijst. Waar liggen jullie prioriteiten? Ja, dan zou je als politiek niet geloofwaardig overkomen dat je er gigantisch anders met dat geld gaat doen. Het afgelopen donderdag stelde Christine natuurlijk ook voor, kunnen we niet voor een bepaalde taken voor de WMO-zorg gaan gebruiken. Maar dat is de intentie van het verhaal niet.
4: Ik wil tot slot nog even naar meneer Sloopmaker. Wat is het geluid wat u nu terugkrijgt uit de sector na afgelopen week?
2: De sector, of het geluid wat ik terugkrijg is, ja. Waarom moet het en dat je hier zo mee instemt. Nou, dan hebben we ook heel duidelijk gemaakt van, we waren het er niet mee eens. En we wilden ervoor gaan liggen en vervolgens werd er toch gewoon gezegd van, ja, er komt zoveel bij. En dan kun je beter maar proberen samen plannen te maken. En daar is, of tenminste, dat vindt men wel oké. Okay, dat men zegt van, ja, dan hebben we in ieder geval zelf wat te zeggen. En ik ben het dan met meneer De Bruyne niet helemaal eens dat hij met het lijstje komt. Ik hoop eigenlijk dat wij gewoon met het lijstje kunnen komen. En dat we dan samen in conclave gaan. Okay. Van dit gaat hem worden.
4: Ja, wordt de komende tijd vervolgd. Maar dank voor de komst en hierover te praten in de Zeeuwse Kamer. Dank aan leider De Bruyne, Ramon de Koning van Capelle en André Sloopmaker. Dank voor jullie komst en veel succes.
3: Graag gedaan. Mooi, dankjewel.
4: En Elias, die hoor je zo na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur. Bespreken we het nieuws van vandaag in Zeeland Komt Thuis. Met onder andere een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Heel graag tot dan.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
10: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
11: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
18: Omroep Zeeland.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
23: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Hey Raymond!
26: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
27: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
28: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
25: Hey, Raymond!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
29: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
30: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
29: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
31: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
32: Omroep Zeeland.
33: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

De Belstars. En de Belstars werden de Engelse Dolly Dots genoemd door Ivonie in de jaren 80. Toen ze een keer naar Nederland kwamen voor een optreden. Sign of the Times. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen. Straks Al Stewart, snelle Phil Collins, meest Marshmallow en Jelly Roll. Holy Water. Goedemiddag.

0: Phil Collins, de laatste tijd best wel in het nieuws, want hij geeft allerlei interviews en dan vertelt hij over zijn carrière. Razend interessant. Can't Stop Loving You, een liedje dat ik eigenlijk ook ken in de versie van Leo Sayer uit de jaren 70. Maar Phil Collins heeft dat jaren later in 2002 gecoverd. Straks weer een fragmentje van een hit die verderop in deze uitzending te horen is. Dan kun je weer eens gaan nadenken welke plaat dat zou kunnen zijn. En laat vooral het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

The Year of the Cat van L. Stewart. De versie op het album duurt net even wat langer. Wonderschoon, hè? Genieten. Uit mijn geboortejaar komt dit trouwens, 1976. Heb jij een idee welke hit dit zou kunnen zijn? Oh, dat is wel een heel kort fragment. Doen we nog een keer. Nou, dat liedje komt straks voorbij, sowieso voor tweeën. Dus blijf luisteren voor het antwoord. Zometeen het Zeeuwse nieuws.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemiddag, het nieuws van 1:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De veelgenoemde SMR's, dat zijn compacte kerncentrales, zijn geen alternatief voor twee grote varianten. Dat zegt Jan-Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Nu de Zeeuwse Staten een veto hebben uitgesproken over de Paulinapolder bij Beervliet, lijkt het theoretisch alleen nog ruimte in de provincie voor zulke SMR's. Maar volgens Kloosterman kunnen die de toekomstige energiebehoeften niet alleen opvullen en zullen ze samen met grote kerncentrales en andere vormen van energie naast elkaar moeten worden ingezet.
7: De verwachting is ook dat de elektriciteitsproductie en consumptie met de factor 4 toeneemt uiteindelijk. Dus in die zin zouden een paar grote ook nog wel nodig kunnen zijn in Nederland.
6: Op Noord-Beveland vindt deze week een militaire oefening plaats. De oefening is bedoeld om militairen van de Koninklijke Landmacht op te leiden en te trainen. De gemeente verwacht geen overlast van de oefening. Mochten inwoners toch overlast ervaren, dan kunnen ze zich melden bij Defensie. Donderdag is de laatste trainingsdag. De inschrijvingen zijn geopend voor een plek tijdens het blokrijden volgend jaar door de Westerschelde-tunnel. Alleen bedrijven die vracht vervoeren of per se door de tunnel moeten kunnen vanaf nu een ontheffing aanvragen. Vanmorgen waren er 15 aanvragen binnengekomen. Het loopt dus nog niet echt storm, maar dat is juist de bedoeling, vertelt projectleider Annick Dirks.
8: Op het einde van deze eerste fase, en deze eerste fase sluit af op 20 september, als er voor bepaalde tijdsblokken te veel aanvragen zijn, dan wordt er inderdaad gewoon gelood. En het moment waarop je in het systeem bent binnengekomen, heeft absoluut geen prioriteit in de loting.
6: Vanaf 11 januari is de Oostbuis dicht om een scheur te repareren. Al het verkeer moet dan door de Westbuis. Dat gaat in blokken die om het uur van richting veranderen. Voor andere categorieën opent de inschrijving later. En het waterschap begint deze week met het baggeren van een grote watergang bij Axel. Dat is nodig zodat het water goed blijft doorstromen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af en daarnaast verbetert het baggeren ook de kwaliteit van het water. Met een zuigboot wordt de bagger uit de watergang gehaald. En die werkzaamheden duren nog tot april volgend jaar. Het weer nog, het is wisselend bewolkt en er vallen soms enkele buien. Plaatselijk is dit een stevige bui met kans op onweer. Tussen de buien door is het langere tijd droog en schijnt ook de zon. Het wordt 20 tot 21 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

geproduceerd door topper Babyface als producent, maar ook als zanger, best wel bekend, vooral in Amerika. George Michael zong het samen met Mary J. Blige, deze Stevie Wonder cover, en dat bracht hij uit op zijn verzamelalbum Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael. Heb je al een idee welke hit dit zou kunnen zijn? Nou, misschien wel, misschien niet. Blijf luisteren voor het antwoord. Susanna Freek, met Halverwege, bij Omroep Zeeland.

Love and Pride, een liedje van de band King uit Engeland. En zij brachten een album uit in 1984. Dat flopte in eerste instantie. Maar daarna werd dit liedje dan toch wel wat breder opgepikt. Deze single Love and Pride. En die voorman, Paul King, die was jaren later bekend als VJ bij MTV. Dat inmiddels niet meer bestaat natuurlijk. Hè? Ja, het afgelopen, nou niet uur wil ik zeggen, maar de afgelopen 35 minuten vroeg ik aan jou: herken jij deze hit? Nou, ik denk dat er best wel wat mensen zijn die hem hebben herkend. Het gaat om deze prachtplaat van Rag & Bone Man. Skin.

Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
19: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Hey, Remon! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl. Omroep
4: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Elias.

Donna Summer met een liedje van Barry Manilow. Die uitvoering die zou ik je ook wel van harte willen aanbevelen. Could It Be Magic? Dat verscheen in 1976. Vandaag is het 31 augustus. De laatste maandag van de maand augustus. En zo dadelijk eens even bekijken wat er gebeurde op deze datum in de muziekscene. Hoor je zo meteen van me. Maar eerst Morning van Sonja.

Brian Adams met The Summer of 69. Alles wat hij bezingt, dat kan hij niet hebben meegemaakt, want daar was hij net even wat te jong voor. Het was een zwarte, moeilijke dag 50 jaar geleden, 1976, op 31 augustus, voor George Harrison. Want een rechter bepaalde dat zijn liedje My Sweet Lord plagiaat was van het liedje He's So Fine van The Shift.

Dit is de vergelijking. Maar de rechter zei daar wel over. Harrison had het niet bewust gekopieerd. Dus niet bewust gestolen, dat liedje. Maar het was wel plagiaat volgens die rechter. Heeft George Harrison jaren en jaren lasten van gehad. Hij was echt helemaal uit het veld geslagen door dat vonnis. In 1971, op 31 augustus, ging zijn collega John Lennon naar New York. Zij vertrokken vanuit Engeland naar New York. En het was toch wel een belangrijk moment, want de rest van zijn leven zou John Lennon wonen in New York, in de Dakota Building. En op deze datum, 25 jaar geleden, in 2001, was de uitvaart van zangeres Aaliyah in New York. Zij is slechts 22 jaar oud geworden. 6 dagen eerder was zij om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk op de Bahama's.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Melanie C en I Turn To You bij Omroep Zeeland. Een solo hit voor haar in 2003. En het is dit jaar 30 jaar geleden dat de Spice Girls, waar Melanie C ook in zat, met hun single kwamen, Wannabe. En gelijk een groot succes. Ja, en dan krijg je natuurlijk altijd die geruchten en de vragen, komt er een reunie? Maar Melanie C heeft de afgelopen zomer over gezegd dat het wat haar betreft niet gaat gebeuren. Nooit niet. I'm still standing. Je kan een dansje doen en lekker meezingen met Elton John.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De straatverlichting in Zeeland werkt op de meeste plekken weer zoals het hoort. Afgelopen week stonden de lampen in een groot deel van de provincie 24 uur aan vanwege een storing in het softwaresysteem. Alleen in de gemeente Goes en Rijmerswaal zijn de problemen nog niet achter de rug, meldt netbeheerder Stedin. Maar de verwachting is dat ook daar de straatverlichting het snel weer doet. De veelgenoemde SMR's, dat zijn compacte kerncentrales, zijn geen alternatief voor de twee grote varianten. Dat zegt Jan-Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Nu de Zeeuwse Staten een veto hebben uitgesproken over de Paulinapolder bij Biervliet, lijkt er alleen nog ruimte in de provincie voor zulke SMR's. Maar volgens Kloosterman kunnen die de toekomstige energiebehoeften niet alleen opvullen. En zullen ze samen met grote kerncentrales en andere vormen van energie naast elkaar moeten worden ingezet.
2: De verwachting is ook dat de elektriciteitsproductie en consumptie met de factor 4 toeneemt uiteindelijk. Dus in die zin zouden een paar grote ook nog wel nodig kunnen zijn in Nederland.
1: Op Noord-Beveland vindt deze week een militaire oefening plaats. De oefening is bedoeld om militairen van de Koninklijke Landmacht op te leiden en te trainen. De gemeente verwacht geen overlast van de oefening. Mochten inwoners toch overlast ervaren, dan kunnen ze zich melden bij Defensie. Donderdag is de laatste trainingsdag. De inschrijvingen zijn geopend voor een plek tijdens het blokrijden volgend jaar door de Westerschelde-tunnel. Alleen bedrijven die vracht vervoeren of per se door de tunnel moeten, kunnen vanaf nu een ontheffing aanvragen. Vanmorgen waren er 15 aanvragen binnengekomen. Het loopt dus nog niet echt storm, maar dat is juist de bedoeling, vertelt projectleider Annie Dirks.
3: Op het einde van deze eerste fase, en deze eerste fase sluit af op 20 september, als er voor bepaalde tijdsblokken te veel aanvragen zijn, dan wordt er inderdaad gewoon gelood. En het moment waarop je in het systeem bent binnengekomen, heeft absoluut geen prioriteit in de loting.
1: Voor andere categorieën opent de inschrijving later. Het weer nog. Vanmiddag valt er nog een enkele bui, maar vaak is het droog en schijnt ook de zon geregeld. De temperatuur ligt rond de 20 à 21 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een enkele bui. Het koelt dan af naar een graad of 16. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Avalon van Roxy Music. Prachtplaat. Had ik toen de tijd ook in huis die LP en die heb ik helemaal kapot gedraaid. Ja, en dit liedje, ik moet eigenlijk ook wel de achtergrondzangeres Yannick Etienne even noemen. Want zij maakt deze plaat echt wel tot wat het is.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Dit gebeurde allemaal in een radiostudio in 2012. Triggerfinger werd gevraagd om een cover te spelen en dat werd I Follow Rivers, oorspronkelijk van Lee.

Wat bijzonder was, is dat de heren van Triggerfinger hadden eigenlijk helemaal niet zoveel tijd om zich daarop voor te bereiden. De avond daarvoor hadden ze heel kort geoefend. Je hoort het er niet aan af.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
15: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
16: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
17: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
22: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
24: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: 1, 2, 3, Gloria Estefan. Laatst zat ik een film te kijken, Three Men and a Baby. En een aantal liedjes van de Miami Shout Machine van Gloria Estefan die kwamen terug in die film. Zoals Bad Boy en een aantal andere liedjes. Volgens mij deze niet. 1, 2, 3, gelukkig kan ze tellen. Zeg maar een soort muzikaal telraam is dit. Nog een uurtje muziekmiddag bij Omroep Zeeland met straks de Beatles, Meest Chef Special.
1: I told myself, life is short.

weer dat dit een liedje is dat zeer populair is bij pianoleraren om te gebruiken in hun lessen. Lady Madonna van de Beatles bij Omroep Zeeland. Vandaag is het 31 augustus en Debbie Gibson is jarig. 56 geworden en ben je opgegroeid in de jaren 80, dan ken je haar nog wel. Dit liedje bijvoorbeeld.

0: Ik zag laatst een filmpje voorbij komen. Ze treedt nog steeds op, dus hartstikke leuk. Iemand die ook vandaag jarig is, is Van Morrison, 81 geworden. We draaien hem regelmatig in de muziekmiddag en ook verder bij Omroep Zeeland. Ben je zelf vandaag jarig of ken je iemand die jarig is op deze 31ste? We gaan even zingen.
1: Congratulations and celebrations.
2: Muziek uit Zeeland.
0: En misschien was je afgelopen jaar wel bij Concert at Sea. Dan heb je het live optreden gezien van Bluff en Hannah May. Ik ben

Ik kijk even rustig.

0: Maak je wel iets van.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

Het jaar dat Evert van Bentum de Elfstedentocht opnieuw won. Dat had hij een jaar daarvoor had hij dat ook al gedaan. En de Fata Morgana in de Efteling werd geopend. Volgens mij ben ik daar een jaar later als ben ik daar naartoe gegaan. En het Eurovisie Songfestival was natuurlijk met de Sandra Kim uit België. Zij won dat met de Jemme Jemme La Vie. En in dat jaar stond in de hitlijsten onder andere My Hometown van Bruce Springsteen. Ik weet nog wel dat ik dat singeltje heb gekocht. En op de B-kant stond, tot mijn grote verrassing, Santa Claus is Coming to Town. Een hartstikke leuke uitvoering van dat liedje dat ik elk jaar op de longlist zet voor de kersttop 30. Maar helaas nooit genoeg stemmen krijgt om uiteindelijk in de eindlijsten te komen. Nou, misschien is dat dit jaar wel anders. Hier is in ieder geval op de A-kant My Hometown, Bruce Springsteen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De straatverlichting in Zeeland werkt op de meeste plekken weer zoals het hoort. Afgelopen week stonden de lampen in een groot deel van de provincie 24 uur aan vanwege een storing in het softwaresysteem. Alleen in Goes en Rijmerswaal zijn de problemen nog niet achter de rug, meldt netbeheerder Steden. Maar de verwachting is dat ook daar de straatverlichting het snel weer doet. Bij ziekenhuis ADRZ in Vlissingen is een digituin geopend. Daar kunnen patiënten terecht met vragen over het patiëntenportaal van het ADRZ, een zorgapp of andere digitale hulpmiddelen. De locatie in Goes heeft ook zo'n digituin dat gerund wordt door vrijwilligers. Daarmee wil het ziekenhuis digitale zorg toegankelijker maken voor patiënten. De veelgenoemde SMR's, dat zijn compacte kerncentrales, zijn geen alternatief voor twee grote varianten. Dat zegt Jan-Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica aan de TU Delft. Nu de Zeeuwse Staten een veto hebben uitgesproken over de Paulinapolder bij Biervliet, lijkt er alleen nog ruimte in de provincie voor zulke SMR's. Maar volgens Kloosterman kunnen die de toekomstige energiebehoeften niet alleen opvullen. En zullen ze samen met grote kerncentrales en andere vormen van energie naast elkaar moeten worden ingezet.
2: De verwachting is ook dat de elektriciteitsproductie en consumptie met de factor 4 toeneemt uiteindelijk. Dus in die zin zouden een paar grote ook nog wel nodig kunnen zijn in Nederland.
1: En op Noord-Beveland vindt deze week een militaire oefening plaats. De oefening is bedoeld om militairen van de Koninklijke Landmacht op te leiden en te trainen. De gemeente verwacht geen overlast van de oefening, maar mochten inwoners toch overlast ervaren, dan kunnen ze zich melden bij Defensie. Donderdag is de laatste trainingsdag. Het weer nog. Vanmiddag valt er nog een enkele bui, maar vaak is het droog en schijnt ook de zon geregeld. De temperatuur ligt rond de 20 à 21 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een enkele bui. Het koelt dan af naar een graad of 16. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Tina Turner in de jaren 90. What's Love Got To Do With It heette die. En voor de soundtrack maakte ze dit I Don't Wanna Fight. Een van de beste liedjes van het afgelopen jaar. Van de afgelopen jaren vind ik dit. Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean.
1: Nou,

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Straks, na vieren, Zeeland komt thuis op jouw radio met Michiel. En Michiel, wat zit er in die uitzending?
1: Nou, het gaat onder andere over SMR's. Dat zijn Small Modular Reactors. Dat is nogal mondvol. Wat betekent het nou eigenlijk? Maar de grote vraag is het een vervanging voor de grote kerncentrales waar toch wel veel kritiek op is? Hoor je zo meteen, na vieren in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over sport, onder andere het verhaal van Silvio Hagen en Wout den Engelsman. Ze starten beide toch op een hele bijzondere en andere manier van elkaar het voetbalseizoen. Hoe precies, hoor je zo meteen. En het gaat over de afsluiting van de Zeelandbrug zo meteen in Zegtuut. Maar vanaf morgen is die namelijk 6 weken dicht. Moet je omrijden. 15.000 voertuigen die er dagelijks gebruik van maken. De stelling waar je op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal. De afsluiting van de Zeelandbrug die is erger dan de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Ben benieuwd naar je mening. Om 17:30 gaan we er uiteraard verder over praten. In Zegtuut maar.
0: Oké, dankjewel. We blijven dus luisteren.

0: Herken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, het is 4 uur. Dit is Omroep Zeeland met zometeen het nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis. Eerst kijken we even naar de weg met 1 vertraging gemeld door de ANWB. Op de A16 sta je stil van Breda in de richting van Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk 10 kilometer file. Je vertraging is iets minder dan 10 minuten op dit moment.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
10: Omroep Zeeland.
13: Wat zijn SMR's, de kleinere kerncentrales, nou precies? En is het een vervanging voor de nieuwe grote centrales die op de planning staan? Meer daarover zometeen in Zeeland komt thuis. Ja, de een die heeft een droomstart van het voetbalseizoen. De ander moet het hele seizoen vanaf de tribune gaan toekijken. De verhalen van Silvio Hagen en Wout en Engelsman ook zometeen hier in Zeeland komt thuis. En we reizen elke week af naar Noorwegen. Naar onze Zeeuw in het buitenland, Marianne Pollemans. In dat land gebeurt momenteel hartstikke veel. Een update van haar krijg je hier zometeen uiteraard. 4:05. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Met het Zeeuwse nieuws van deze maandag. Muziek van de Puma's en Snelle.

0: gewacht op jou.
1: De Puma's samen met Snelle op jou heb ik gewacht hier bij Omroep Zeeland. Waar we het gaan hebben over kleine kerncentrales, de zogenoemde SMR's. Die zijn geen vervanging voor grote kerncentrales, zegt hoogleraar reactorfysica Jan Leen Kloosterman van de TU Delft. En dat is met het oog op de mogelijke plaatsing van nieuwe kerncentrales in Zeeland een opmerkelijke uitspraak. Nou, waarom dat is, bespreek ik met collega Pim van den Bergen. Pim, laten we even beginnen bij die SMR's. Kun je uitleggen wat dat precies zijn?
2: Ja, officieel staat dat voor Small Modular Reactor. Als we die woorden even apart behandelen, dan is small natuurlijk klein. Ja. Maar dat varieert nogal in dit geval. Het gaat hier om nucleaire reactoren van soms een paar megawatt tot wel 300 megawatt. En dat laatste is ongeveer de helft van de centrale in Borselen. Qua grote verschil is ook nogal. Vooral degene die nu gebouwd worden in Canada is nogal flink wat ruimte nodig. Zeg ongeveer de helft tot helemaal de oppervlakte van Borselen. Modular houdt in dat deze centrales voor een groot gedeelte ergens in een fabriek worden gebouwd en niet op de plek zelf. Die onderdelen die gaan namelijk naar die plek en daar worden ze in elkaar gezet. En wanneer dat in een soort serie gebeurt, zeg maar, zoals in Canada, dat zijn die SMR's die volgens hoogleraar Jan Leen Kloosterman ook interessant zijn voor Nederland.
1: Ja, maar Pim, jij zei het al, er worden nu SMR's gebouwd, maar zijn er dan nog geen in werking?
2: Nee, er zijn nog geen van dit soort waar we het nu over hebben en die interessant zijn voor Zeeland nog niet. Er zijn wel twee kleine centrales waarvan we weten in ieder geval. Er is er één in China en één in Rusland. Die zou je ook een small modular reactor kunnen noemen. Maar dat zijn experimentele centrales. Die in Rusland bijvoorbeeld, die is aan boord van een schip. Een drijvende kerncentrale dus. Nou, General Electric is in Canada echt dus een serie aan het bouwen. En Rolls-Royce in Engeland wil dat in 2029 gaan doen.
1: Ja, maar waarom klinkt die roep om die kleine centrales eigenlijk steeds harder door?
2: Ik denk dat dat komt omdat sinds staatssecretaris Johannes de Bat de Eemshaven, de Paulinapolder en de Mosselbanken bij Terneuzen als laatst overgebleven plekken heeft aangewezen voor de bouw van twee grote nieuwe kerncentrales. En er is een soort verlaten opstand gekomen tegen die plannen. Groningen die lijkt die centrales gewoon niet te willen. Dat is altijd al zo geweest. En provinciale staten in Zeeland die hebben een soort veto uitgesproken over de Paulinapolder. Nou, daarmee is er in theorie, want de staten gaan er dus helemaal niet over, maar Den Haag gaat erover. Maar goed, er is eigenlijk geen plek voor die grote centrales. Nou, leg daarnaast een advies van Tennet, netbeheerder, waarin staat dat het hem beter lijkt om 6 kleine centrales te bouwen in plaats van 2 grote. En dat in verband met dat we de stroom hier helemaal niet kwijt kunnen, omdat we de snelweg niet hebben.
1: Nee, maar is het een reële optie, die kleine kerncentrales in plaats van de grote?
2: Nou ja, daar komt hij. Toen ik hoogleraar Kloosterman sprak, die zei van niet. De vraag naar elektriciteit neemt in de toekomst zoveel toe dat je het eigenlijk ook met die kleine centrales niet redt. Er zijn toch nog grote nodig en die moet je nu gaan bouwen. Want wachten tot die SMR's in Canada en Engeland draaien en voldoen, ja, dat gaat gewoon niet. Je verliest daar te veel tijd mee. Dus ze moeten uiteindelijk naast elkaar gaan bestaan. Samen met energie van zon, wind en heel veel batterij opstaan. Ja,
1: maar het gaat interessant zijn in hoeverre dan staatssecretaris Debat de mening van Kloosterman mee laat wegen. Later dit jaar dan gaat hij dus bekendmaken of en waar de definitieve plek voor de centrales gaan komen. Pim, dank je.

0: Frida Payne en Band of Gold. Bijna 4:15 hier bij Omroep Zeeland. Van muziek uit 1970 gaan we naar 31 augustus 2026. En dan gaan we kijken naar het weer. Doen we met Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag.
0: Wisselvallig weer vandaag.
1: Ja, het was wisselvallig met van tijd tot tijd een aantal buien. Maar ook zeker wel mooie momenten met de zon. Temperaturen kwamen niet heel hoog uit. Zo'n 20 tot 21 graden. Wat wel normaal is voor de tijd van het jaar. Nou, vanavond en vannacht is het meeste tijds droog. Met slechts nog een enkel buitje. Temperatuur daalt naar een graad of 16. Ja, en morgen de eerste dag van de meteorologische herfst. Die begint toch best wel aardig. Geregeld zon, overal droog. Temperatuur rond een graad of 20. En er staat dan ook duidelijk minder wind. Die is matig uit een westelijke richting. Nou, woensdag neemt de kans op een bui weer toe, wordt het 21 graden. En donderdag en vrijdag is er veel bewolking. Af en toe wat regen, maar ondanks de bewolking en af en toe wat regen wordt het wel 22 of 23 graden.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Twee vertragingen zijn er op de weg. Op de A16 staan die allebei, Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum, 5 kilometer, daar 6 minuten. En verderop voor knooppunt Ridderkerk ook nog eens 6 kilometer file. Die vertraging is daar iets meer dan 5 minuten op dit moment.

0: Repeat It. Muziek van Ed Sheeran en Martin Garrix doet aan mee op de gitaar in de vorm van Repeat It. Die hoor je hier bij Omroep Zeeland. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst kijken we nog even wat opvalt buiten onze provincie. En dan liggen de ogen natuurlijk in de richting van Den Haag vandaag. Want de spanning bij de gesprekken over de begroting loopt nog steeds op. Coalitiepartijen D66, de VVD en CDA hebben ook de deadline van 1 uur vanmiddag gemist. En opnieuw verschoven. Nu is hij gezet op 6 uur vanavond. Ja, vanochtend hadden die partijen er eigenlijk al uit moeten zijn, maar de gesprekken die gaan dus allesbehalve soepel. De coalitiepartijen die zijn het nog steeds niet eens over hoe de begroting eruit moet gaan zien.
1: Het grote verschil zit hem op hoe ga je die belasting precies verdelen. Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
0: Nou, dus Ewout Kiefiet van de NOS. Die stukken van de begroting, die zit tijddruk achter. Want om 12 uur moeten ze naar de Raad van State vanavond. In Den Haag gaat het niet alleen over die begroting vandaag. Het gaat er ook over corona.
2: Ik open de vergadering. Het is vandaag maandag 31 augustus 2026. En ik verzoek de griffier om de getuigen naar binnen te leiden. Mevrouw Schouten, van harte welkom.
0: Nou, dat is dan corona Schouten. Zij werd vanochtend ondervraagd door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Tijdens de pandemie was Schouten vicepremier en ze zegt dat er weinig ruimte was om te twijfelen aan het coronabeleid. Volgens haar hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. Vanmiddag was oud-SGP-leider Kees van der Staaij aan de beurt, ook om het langs te komen bij die coronacommissie. Dan nog naar de voetbal, want de KNVB-voorzitter Frank Pauw die vindt dat Gianni Infantino niet langer voorzitter van de FIFA mag zijn. Er is volgens Pauw een grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas en ook de gebeurtenissen op het WK.
3: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
0: Gisteren kwam de KNVB met het voorstel tot een internationale top over de toekomst van de FIFA, waar Infantino niet welkom is. Die zou dan in Nederland gehouden moeten worden. Dan nog heel even naar Tilburg, want daar gebeurde iets bijzonders het afgelopen weekend. Want het laatste weekend van augustus, dan zat het rood omcirkeld, of oranje, voor Red Hat Day in Tilburg. Ik mis dat op de een of andere manier elk jaar. Het is een heel festival voor mensen met rood of rossig haar.
4: Waarom zijn jullie hier?
5: Om ons rosse haar te vieren en andere mensen te leren kennen met deze speciale haar.
6: Zijn roodharige mensen beter?
0: Cirkelt of oranje voor Red Hat Day in Tilburg. Ik mis dat op de een of andere manier elk jaar. Het is een heel festival voor mensen met rood of rossig haar.
4: Waarom zijn jullie hier?
5: Om ons rosse haar te

Tommy Wijnands en Reap hier bij Omroep Zeeland. Er wordt gerouwd, maar er wordt ook gefeest en er wordt geklust in Noorwegen. Alle emoties komen zo meteen samen bij onze Zeeuw in het buitenland. Marianne Polderman, spreken we zo meteen. En zo krijg je het laatste Zeeuwse nieuws van Carlijn.

0: It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Exact 4:30, het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Zeelandbrug gaat vanaf middernacht dicht voor autoverkeer. Dat is nodig vanwege onderhoud aan het beweegbare deel van de brug. Vooral de toename van het vrachtverkeer zorgt voor slijtage aan de brug, zegt omgevingsmanager Marije Besuijen.
7: Daardoor ontstaan er scheuren in de brug. En die scheuren moeten worden hersteld om de levensduur voor de komende tijd en ook de verkeersveiligheid voor de komende tijd te kunnen garanderen.
6: De werkzaamheden duren in totaal 6 weken. De straatverlichting in Zeeland werkt op de meeste plekken weer zoals het hoort. Afgelopen week stonden de lampen in een groot deel van de provincie 24 uur aan vanwege een storing in het softwaresysteem. Alleen in de gemeente Goes en Rijmerswaal zijn de problemen nog niet achter de rug, meldt netbeheerder Stedin. Maar de verwachting is dat ook daar de straatverlichting het snel weer doet. Ziekenhuis ADRZ heeft vanmiddag officieel een digituin geopend. Op de locaties in Goes en Vlissingen kunnen patiënten terecht met vragen over het patiëntenportaal van het ADRZ, een zorgapp of andere digitale hulpmiddelen. De digituin wordt gerund door vrijwilligers. Het ziekenhuis wil zo digitale zorg toegankelijker maken voor patiënten. En het zwemseizoen in openluchtzwembad Het Plaatje in Axel is traditiegetrouw afgesloten met een zwemdag speciaal voor honden. Zo'n 200 baasjes namen met hun viervoeter een duik in het water.
8: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
9: Maar u heeft ze toch wel aan de lijn?
8: Eentje, omdat hij een diepe bad durft te springen. En vorig jaar kon ze daar niet goed uit. Dus ik dacht, nou, ik ga maar eventjes aan de riem.
6: Met de dag werd ook geld opgehaald voor het goede doel. Zo'n 1.000 euro voor het dierenasiel in Zeeuws-Vlaanderen. Het weer nog. Vanmiddag valt er nog een enkele bui, maar vaak is het droog en schijnt ook de zon geregeld. De temperatuur ligt rond de 20 à 21 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een enkele bui. Het koelt dan af naar een graad of 16. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
5: Carlijn, dankjewel. We gaan eens kijken naar de situatie op de weg. Daar zijn 4 vertragingen op dit moment. De A16, daar sta je stil van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 3 kilometer, 5 minuten op dit moment. En verderop voor de afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer. Daar bijna 20 minuten vertraging. Diezelfde A16 maar van Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer, 5 minuten optellen bij je reistijd. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer file. Je vertraging is er een kleine 10 minuten. Als het goed is, moet hij ook nog eens doorgaan. Even kijken. Nee, dat doet helemaal niks meer. Nou, muziek, Taylor Swift, als het goed is, nee. Nee, hij doet echt niks meer. Maar hij is altijd gelukkig. Ja.
0: Goedemiddag.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. 4:30 is het geweest. Wekelijks reizen wij af naar Noorwegen om eens te kijken hoe het is in het leven van Marianne Pollemans. Marianne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. Met jou? Fijne vakantie gehad.
0: Jazeker, was heel fijn. Dankjewel. Maar er gebeurt heel veel in Noorwegen. We moeten er in vogelvlucht doorheen met zometeen allemaal leuke dingen. Ja. Maar toch eerst even naar het stukje rouw, want Noorwegen is in rouw nog steeds wel.
1: Ja, Noorwegen is echt wel echt in rouw, ja. De vlag hangt overal half stok. Overal hebben ze de kerken geopend dat je een kaarsje kan branden. Iets gewoon naar binnen kan gaan stappen om te laten zien dat je...
0: Nou, je waardering misschien uitspreekt een beetje,
1: zo,
0: toch?
1: Ja, condoleances als ik op zoek ben toe. Condoleances uittekenen.
0: Ja, ja.
1: De Noren zien het echt als een heel groot verlies van een hele goede man die aan de macht is geweest hier.
0: Ja, de koning Harald. Hoe oud is hij nou geworden ook alweer?
1: 89.
0: Het is wel een mooie leeftijd natuurlijk. Maar toch had ik het idee dat het een beetje onverwachts nog kwam voor veel mensen.
1: Ja, dat klopt ook wel. Het ging ineens heel hard achteruit. Dat is zeker waar.
0: Ja. Maar goed, nu is er een nieuwe koning. Dit is ook een gek iets, lijkt me.
1: Ja, ik vind het vooral heel gek om mee te maken dat je dan ineens een nieuwe hebt. Want net als dat je in Nederland ziet, dan heb je dat op tv en er wordt overgegeven. En de andere die heeft pensioen en hier is gewoon niks meer.
0: Nee, de een is overleden en daar is een uitvaart van en de volgende dag is er ineens een nieuwe koning. Ja.
1: Ja, precies. Ja, de uitvaart moet zelfs nog komen.
0: Ja, dan moet je nagaan inderdaad. Nou goed, dat speelt in Noorwegen. Maar ondertussen is je man jarig geweest. Gefeliciteerd. Nog met hem.
1: Ja, dank u.
0: Hoe jong is hij geworden?
1: 34.
0: 34, dat valt toch allemaal hartstikke mee, toch?
1: Ja, zeker.
0: Daarom, als het omgedraaid is, 43, dan wordt het een ander verhaal. Maar gevierd, uiteraard.
1: Ja, we hebben het door de week gewoon met ons gezin gevierd. En van het weekend zijn een paar vrienden op verzoek geweest. En zijn we lekker uit eten geweest 's avonds.
0: Leuk.
1: Dus het was heel gezellig.
0: Ja, en ook nog gewerkt aan de bomen.
1: Ja, dat klopt. Mijn man en mijn zoontje, Pim, die hebben met de lier de omgevallen boom uit het bos getrokken.
0: Ja, getrokken.
1: Ja, getrokken. En soms, ik heb heel de dag gewerkt. Nou, dat klinkt niet heel iets speciaals, maar ik moet zo omschakelen naar het Nederlands op dit moment.
0: Maar dan zie je Jonathan Noors. Dat is toch eigenlijk heel goed om te zien, hè? Dat je daar 5,5 jaar woont en dat je dan echt moet schakelen weer naar het Nederlands.
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Het gaat best snel eigenlijk.
0: Is het ook een beetje confronterend misschien voor jezelf? Dat je ineens denkt, oh, waar is dat Nederlands gebleven bij mezelf?
1: Ja en nee. Maar je denkt dat vergeet je niet. Maar je kan soms gewoon niet op woorden komen.
0: Nee, nou ja. Maar goed, de getrokken aan bomen en de gekliefd ook aan bomen volgens mij en zo, hè?
1: Ja, dat klopt. Ze hebben twee pallets alweer, twee kubuskisten hebben ze alweer in blokjes gehakt.
0: Kijk.
1: Dus die zijn lekker bezig geweest van het weekend.
0: Nou, genoeg doen daar dus in Noorwegen. De rest van de week nog plannen?
1: Nee, werken en eigenlijk niet zo heel veel speciaals verder. Nee.
0: Okay. Werken niet zoveel speciaals.
1: Geniet van de laatste mooie dagen, denk ik. Want we hebben een hele mooie nazomer tot nu toe. Maar alles wordt er wel een beetje gelig. Dat vind ik wel jammer.
0: Toch al wel, zo vroeg al.
1: Ja, je ziet echt wel dat de berken beginnen te kleuren al. Ja.
0: Oké. Nou, hou je voor ons in de gaten allemaal, want er speelt dus genoeg in Noorwegen. Marianne Pollemans, onze ziel in het buitenland. Dankjewel en tot volgende week maar weer.
1: Ja, graag gedaan.
0: Doei, hè.
1: Doei, doei.

Sniff and the Tears in de driver's seat hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 16:15. Zometeen om 17:30 een nieuwe Zegt u het maar. En vanaf morgen is namelijk de Zeelandbrug 6 weken dicht voor gemotoriseerd verkeer. 15.000 voertuigen die daar dagelijks rijden en 15.000 die dus morgen de reis anders moeten gaan plannen. Je moet een flink stuk gaan omrijden. En over een paar jaar dan moet de brug nog een keer dicht voor nieuw asfalt. Ook de Westerschelde-tunnel die krijgt natuurlijk nog te maken vanaf januari met die langdurige afsluiting. Ik ben benieuwd, hoe gaat het jou raken de komende weken? Bijvoorbeeld de Zeelandbrug, maar misschien later ook wel de Westerschelde-tunnel. De afsluiting van de Zeelandbrug is erger dan de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Dat is de stelling waar je op kunt reageren al via ons WhatsApp-kanaal. 18% is het er slechts mee eens. 82% oneens met de stelling. Jouw mening die is welkom. Kun je achterlaten via dat WhatsApp-kanaal. En om 17:30 in Zegt u het maar. Nu.

0: 5 en Christina Aguilera en The Moves Like Jagger. Voetballers Sylvia Hagen en Wout den Engelsman die hadden zaterdag een bijzondere wedstrijd. Met hun nieuwe club Spakenburg stonden ze namelijk tegenover Hulk, de club waarbij ze de afgelopen seizoenen speelden. Maar ze beleefden het duel in de tweede divisie totaal verschillend. Hagen, die in Goes woont, die stond in de basis, terwijl de Engelsman, die uit Sint-Annaland komt, geblesseerd toen moest kijken. En afloop sprak verslaggever Mark Samson met hen.
1: Vorige week je eerste doelpunt, nu je eerste basisplaats. Dat zijn lekkere eerste weken.
2: Ja, dat zijn inderdaad lekkere weken. Ik bedoel, vorige week val je goed in. En wordt vandaag beloond met een basisplek. En ik denk dat ik heel de voorbereiding al goed bezig was. Maar misschien een stukje fysiek en conditioneel. Maar ik voelde me vandaag goed en ook in conditioneel sterk. Dus blij met de overwinning.
1: Dan gaan we even over naar Wout. Jouw wereld ziet er heel anders uit, want jij bent zwaar geblesseerd geraakt.
3: Ja, ik dacht dat mijn wereld er dit seizoen ook goed zou uitzien. Helaas in de 2 weken voordat de competitie begint scheer je kruisband af en beschadiging in de meniscus. Dat komt hard binnen. Ik denk net als Sil, draai je een goede voorbereiding. Pas je je aan de club, aan de cultuur. Maak je eigenlijk op voor de competitie. En dat gaat nog een jaar duren voordat je officieel debuut kan maken. En dat is in de eerste week is dat moeilijk om te accepteren. Uiteindelijk kan je dat naast je neerleggen. Word ik de aankomende dinsdag geopereerd. En dan is het volle bak herstellen en alles aan het doen om zo fit en zo sterk mogelijk terug te komen.
1: Waar haal je motivatie nu vandaan om dan een heel seizoen toe te moeten gaan kijken?
3: Ja, waar hou je het vandaan? Dat is moeilijk. Motivatie om volgend jaar weer tegen Hoek te spelen. De derby te spelen, tegen Kloetingen te spelen. Je hebt toch veel contact met jongens van Hoek, met Kloetingen. De grote wedstrijden, die wil je spelen. Ik moet me bewijzen aan de club. Ik ben hier naartoe gekomen met verwachtingen vanuit de club. En die verwachtingen kan ik niet waarmaken. Omdat ik niet kan voetballen op dit moment. En dat knaagt ook aan je. Dus je wilt je ook revancheren. En zorgen dat je ze dubbel terugbetaalt volgend seizoen.
1: Silvio, wat is het grootste verschil wat jij tot nu toe merkt aan dit seizoen?
2: Het grootste verschil? Het blijft natuurlijk voetbal. Maar ik denk toch een stukje iets meer professionaliteit. Je gaat naar een van de grootste amateurclubs in Nederland. En dan merk je toch in veel opzichten dat je gewoon ergens anders bent beland. En dat is even schakelen en wennen. Maar het gaat me goed af.
1: Wat is persoonlijk jouw doel voor dit seizoen?
2: Ik wou het al een keer kampioen in de tweede divisie. Dus ik zeg kampioen worden.
1: Wout, laatste vraag voor jou. Is het lastig om Silvio zo lekker te zien voetballen? Of vind je dat juist leuk om te zien? En haal je daar misschien ook wel een beetje jouw motivatie van uit?
3: Nee, natuurlijk het is lastig om de jongens te zien voetballen. Maar Sil en ik kennen elkaar natuurlijk al een hele periode. We rijden elke training samen. En nu was ook de bedoeling om samen te rijden. Dus om hem vorige week de goal te zien maken. Goed te zien trainen. En vandaag zijn basisdebuut tegen Hoek. Dan gun ik hem het allerbeste. En ik hoop dat hij de goede lijn doortrekt. En dat hij binnenkort zijn tweede, derde, vierde, vijfde goal scoort.
0: En volgens nog doet Spakenburg beter dan Hoek in de competitie. Spakenburg staat 5e, Hoek op de 9e plaats.

0: Nieuws er lang en something good. Oh, ja, rustig aan. Zij gingen zwemmen vandaag bij de spetterende hondendag in Axel. Wordt er zometeen meer over? Ja, het is goed jongens. En de Zeelandbrug 6 weken dicht. Meer zo. Omroep
1: Zeeland. Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.

0: van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.

0: ಇದು
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Zo fijn dat Par en Mar in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone! Hey, Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, zometeen meer over die Zeelandbrug. In Zeeland komt thuis met meer nieuws zometeen. Eerst kijken we eventjes op de weg. Vertragingen zijn onder andere op de N256... Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk. Een file van 3 kilometer. Je vertraging is er zo'n 5 minuten. De N57 van Middelburg richting de Brouwersdam voor Sierhorskerken 2 kilometer, daar 5 minuten. De A16, dat is van Breda naar Rotterdam voor Knoopend Ridderkerk 11 kilometer, bijna een kwartier. Andere kant op, van Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum, 8 kilometer, daar ruim 10 minuten. Dan de A58 is de laatste in dit overzicht. Berg op Zoom richting Breda voor Etten-Leur, een file van 2 kilometer. Je vertraging is er iets meer dan 5 minuten.
13: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. even in de magnetron en zo op tafel.
0: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Met

0: Kijk hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
4: Omroep Zeeland.
6: De Zeelandbrug gaat vanaf morgen 6 weken dicht. Meer over die afsluiting. Dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Schouwen-Duiveland verhoogt de toeristenbelasting met meer dan 50 cent per nacht. Wat levert de gemeente dat uiteindelijk nou op? En een spetterende hondendag in Axel vandaag. Dat en meer. Zometeen in Zeeland komt thuis. Eerst naar de Zeelandbrug, want die gaat over enkele jaren nogmaals langere tijd dicht. Vanaf 1 september, vanaf morgen, is de brug al 6 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de renovatie van het beweegbare deel. Maar het asfalt over de volledige lengte van ruim 5 kilometer wordt pas later vervangen. Dat betekent een nieuwe afsluiting in de toekomst. Projectleider Steven Mookhoek van de provincie Zeeland legt uit waarom de werkzaamheden aan de beweegbare deel, waarom dat nu wel moet gebeuren.
7: De zware vrachtwagens zijn met name bepalend voor die scheurgroei in die platen van het rijdekken achter ons van de beweegbare brug. En die zorgen eigenlijk voor het ontstaan van kleine scheurtjes die langzaam uitgroeien tot grotere scheuren. En die moeten we herstellen om de verkeersveiligheid te waarborgen.
8: Ja, en die zijn niet zichtbaar, die zitten onder het asfalt?
7: Ja, die zijn niet zichtbaar, die zitten onder het asfalt. Als u goed zou kijken, dan ziet u wel aftekeningen op de weg waar we daar in de afgelopen maanden ook aan gemeten hebben. Maar ze zaten in het staal en daar bovenop zit het asfalt zoals je hier ziet.
8: Ja, want eigenlijk was u van plan geweest om in één keer ook de hele brug te asfalteren. Dat werk wordt uitgesteld.
7: Ja, de asfaltwerkzaamheden gaan we nu niet meenemen. Dat was ook geen must. Dat was echt een meekoppenkans om samen met de noodzakelijke werkzaamheden aan het staal te doen. Die moesten echt in 2026. En we hebben gekeken naar het asfalt en dat kan echt nog wel een paar jaar uitgesteld worden. En dat gaan we dan ook op een later moment inprogrammeren.
8: En die werkzaamheden waren eigenlijk in eerste instantie dus wel bedoeld om tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Dat was de reden dat dat niet door de eerste contractant gedaan kon worden?
7: Ja, met name de combinatie van de werkzaamheden. Daarvoor kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat dat niet binnen de taakstellend budget kon. In combinatie met de aannemer. De conclusie was dat hij dit niet binnen de taakstellend budget kon uitvoeren. En dat was de reden om te stoppen met die combinatie van werkzaamheden.
8: Dat betekent wel dat voor de gebruiker dat er 2 keer overlast gaat gebeuren.
7: Ja, dat gaat zeker op een ander moment een effect hebben op het gebruik van de brug. Wanneer dat precies is en welke tijdsperiode daarvoor nodig is om het uit te voeren, dat is echt iets wat we nu nog onderzoeken. En of dat in zijn geheel moet of in fases kan, daar zijn we nu volop mee bezig.
8: We zijn inmiddels de brug ingelopen met Steven Mookhoek. Waar staan we hier nu precies?
7: We staan nu in de zuidelijke brugkelder van de Zeelandbrug. Achter ons hier is het bewegingswerk van de basculebrug. Alle tandwielen, de ballastkist. En je hoort het verkeer hier ook over.
8: Dat hoor je heel goed, ja.
7: Ja, absoluut. Dit is dus een van de delen waar we de renovatie zullen uit gaan voeren.
8: Staan we hier wel veilig?
7: Ja, zeker al. Dit deel van de brug is zeker veilig. Alleen de werkzaamheden die we uitvoeren zijn met name voor de veiligheid van de weggebruiker. En we willen zeker weten dat we daar alles aan doen om die veiligheid te garanderen en de beschikbaarheid van de brug houden. En dat is ook de reden dat we deze noodzakelijke renovatie uitvoeren.
8: Hij gaat 6 weken op slot. En hoe lang kan hij daarna weer er tegenaan?
7: Ja, het doel is dat we ongeveer 20, 25 jaar opnieuw levensduur krijgen. En dat is met de methode die we nu gekozen zijn ook het uitgangspunt.
6: Ja, projectleider Steven Mookhoek was dat van de provincie Zeeland. De afsluiting duurt tot en met maandag 12 oktober.
4: Omroep Zeeland.
6: De toeristenbelasting is voor sommige gemeenten een aangenaam extraatje voor de begroting. Voor recreatieondernemers is het een doorn in het oog. Zeker als die belasting ook nog eens wordt verhoogd met meer dan 50 cent per nacht. Zoals de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland afgelopen donderdagavond besloot. Die verhoging van de toeristenbelasting moet de komende 4 jaar maar liefst 10 miljoen euro opbrengen. Dat is mooi nieuws voor de gemeente, zou je zeggen, toch? Je hoort VVD-raadslid Ramon de Keuning van Capelle.
9: Schitterend, maar dat zouden we niet alleen met de 10 miljoen extra kunnen realiseren. Dat moesten we daarvoor ook al realiseren. Veiligheid op ons eiland is niet een dingetje wat door de toerist hoeft opgebracht te worden. Dat moeten we zelf verzorgen. Leefbaarheid is niet iets wat door de toerist moet opgebracht worden. Dat moeten we zelf moeten we daarvoor zorgen. Dat moesten we daarvoor al. Want we willen toch als inwoner ook gewoon op een leefbaar eiland kunnen wonen. En we hebben daar ook geld genoeg voor. En wat ik nu hoor is dat we een hypotheek nemen van een miljoen op een huis van 2 ton. En wat stel je voor dat we die 8 ton nodig hebben? Dat is wat ik hoor.
10: Van hoe je
9: ik hoor
10: ziet.
9: Geen onderbouwing.
10: Natuurlijk is er wel duidelijk onderbouwing. Want het is je hebt natuurlijk een aantal projecten die je wil realiseren. Alleen meneer de Keuning van Capelle weet net zoals ik. Dat we gewoon binnen het huis tegen verschillende oorzaken lopen waardoor we projecten niet kunnen realiseren. Dus met dat extra geld willen wij gewoon gaan zorgen dat die projecten wel gerealiseerd gaan worden. En dat is gewoon het verhaal wat erachter zit. En of je dan een hypotheek hebt van een huis van 2 ton en met een hypotheek van 2 miljoen. Maar het is maar net hoe je hem inzet.
9: Ja, maar het is te makkelijk om tegen de sector te zeggen, we hebben 10 miljoen nodig. Nou, zeg maar hoe we dat gaan doen. Want dat is er gebeurd.
6: En dat is toch makkelijk gedacht?
9: Ja, het is economisch niet onderbouwd.
6: Die toeristenbelasting, zou je kunnen zeggen, is het een beetje een goedmakertje voor de drukte die inwoners ervaren?
10: Nou, ik denk dat je daarmee de spijker op de kop slaat. Kijk, als je natuurlijk de peilingen ziet van de tevredenheid van onze inwoners, die daalt steeds meer over de toerist. En in principe, hier kunnen we ook aan de inwoners tonen, oké, die toerist die wil ook mee betalen aan het eiland waar de toerist van genieten, maar waar we zowel als de inwoner van ons eiland, van onze gemeente, ook van kan genieten.
9: En dat doet de toerist al.
10: Ja, de peilingen, je weet zelf ook de onderzoek het laatste jaar hier alleen het vertrouwen van de inwoners hier dalen en de toerist. Zeg maar, ze ervaren steeds meer overlast van de toerist. En zo kan je dat weerleggen naar je eigen inwoners. Oké, prima. Maar die toerist die wil ook mee betalen aan ons eiland. Aan de verfraaiing van ons eiland.
9: Zeker, en dat doet de toerist natuurlijk ook al. Maar ik mis nog steeds de economische onderbouwing. En voornamelijk het afbreukrisico wat dit doet met de sector. Op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van significante afname van het aantal overnachtingen, gaan we dat ook merken als inwoner. Want dat betekent ook een aantasting van ons voorzieningenniveau, bijvoorbeeld.
10: Ja, dat klopt. Maar ook met dat scenario hebben we rekening gehouden. En dat is ook in principe in verschillende doorrekeningen voorgaan dit traject, zeg maar, wat we in gaan zijn, ook meegenomen. Kijk, we hebben ook gezegd, oké, waar gaan we voor? We kunnen voor 5 miljoen gaan, we kunnen voor 10 miljoen gaan, we kunnen voor 15 miljoen gaan. En wat zijn de risico's dan? Nou, toen op een duur is uit de berekeningen en analyses die gemaakt zijn, ook met de ondersteuning van het ambtelijk apparaat, van oké, die 10 miljoen, dat is ook politiek te verantwoorden, zeg maar.
6: Een interessant detail is er nog om toe te voegen. Voorzitter Dick Milblok van Leefbaar Schouwen-Duiveland, die met zijn partij instemde met de forse verhoging, die keert zich nu tegen dat besluit. Via een intern appje liet hij volgens Wereldregio weten dat hij denkt dat de verhoging de gemeente zo'n 1 miljoen overnachtingen per jaar gaat kosten en dat daarmee ook het financiële gewin verdwijnt. Ja, meer over die Zeeuwse Kamer vind je op de site en ook in de app van Omroep Zeeland. Bijna 4:15, Stefan van der Gijzen weet wat voor weer we kunnen verwachten. Laatste uurtjes van vandaag, maar ook de komende dagen en langzaam al een beetje richting het weekend. Allemaal op deze maandagmiddag met het Zeeuwse nieuws van vandaag. En muziek van Bruno Mars, dit is Risk It All.

0: Mars, hoor je, en Wiskiddel bij Omroep Zeeland. 16:45 is het geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Stefan van der Gijzen. Stefan, deze maandag, hoe gaan we die afsluiten?
1: Nou, vanavond en vannacht is het wel meestentijds droog. Misschien nog een enkele bui. Temperatuur daalt naar een graad of 16. En morgen, ja, de eerste dag van de meteorologische herfst. Nou, het weer doet daar niet aan mee. Het is morgen een hele aardige dag met geregeld zon. Overal droog en dan temperaturen van een graad of 20. Nou, woensdag dan neemt de kans op een bui wel weer toe. Wordt het 21 graden. Donderdag en vrijdag veel bewolking. Af en toe wat regen. Maar ondanks de bewolking en de regen gaat de temperatuur toch wel weer omhoog. 22 of 23 graden. En zoals het nu lijkt, zou het volgend weekend wel eens droog kunnen verlopen. Met zondag zelfs best wel wat ruimte voor de zon. En dan temperaturen van 24 graden.
0: Klinkt best prima. Stefan, dankjewel voor dit moment. Op de weg zijn er 3 vertragingen in onze regio gemeld. De eerste op de N57. Dat is van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn 4 kilometer. Daar is je vertraging 5 minuten. De 2 meldingen op de A16. De eerste op de weg richting Rotterdam vanaf Breda. Voor Knoopend Ridderkerk 10 kilometer. Daar is je vertraging ruim een kwartier. En de andere kant op in de richting van Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer. Daar je vertraging iets meer dan 5 minuten.

0: David Bowie en Golden Years. Het buitenzwembad in Axel dat gaat weer dicht. Maar niet voordat de honden nog één keer een duik mochten nemen. Want op de laatste zwemdag is het namelijk tijd voor de spetterende hondendag. De dieren kunnen dan samen met hun baasjes het zwembad in. De dag wordt georganiseerd door Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen. En mooi meegenomen, de volledige opbrengst gaat naar de dieren in het asiel. Een verslaggever Nigel Hidde stond langs de kant om de baasjes op te vangen.
1: Er wordt flink geblafd hier bij het zwembad. De honden zijn met elkaar aan het spelen in het poedelbadje. En sommigen zijn aan de lijn. Anderen lopen gewoon los.
2: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
1: Maar u heeft ze toch wel aan de lijn?
2: Eentje, omdat hij een diepe bad durft te springen. En vorig jaar kon ze daar niet goed uit. Dus ik dacht, van, nou, ik ga maar eventjes aan de riem.
1: Wat vindt u van zo'n hondenspetterdag in het algemeen?
2: Geweldig. Ik ben er ook iedere keer bij.
1: Ziet u nu ook vaak dezelfde mensen, dat u dan ook een beetje contact krijgt met andere baasjes hier uit de buurt?
2: Ja, je ziet wel dezelfde mensen, ja. Sommige mensen, vooral die kleine hondjes, gaan liever daar. Want daar is dat blaffen vinden ze niks aan natuurlijk. Dus het is leuk.
1: Donald Segers van Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen. Traditiegetrouw mogen de honden met hun baasjes op de laatste zwemdag van het zwembad samen zwemmen. Hoeveel aanmeldingen hebben jullie daarvoor gekregen?
3: Wij nemen geen aanmeldingen. De mensen mogen gewoon zelf komen. Het wordt gewoon op social media, Facebook, wordt het aangekondigd in de krant. En dan vervolgens kunnen de mensen hier gewoon heel de dag terecht tot 4 uur vanmiddag.
1: Maar bij de ingang wordt wel een beetje bijgehouden hoeveel mensen er komen?
3: Ja, absoluut. Wij houden wel bij hoeveel mensen er komen, zodat we elk jaar wel kunnen zien hoeveel. Toen ik net keek, zaten we ongeveer op 50 honden op het moment. En ongeveer 70 mensen.
1: Hoe houden jullie het allemaal een beetje in de gaten, zodat honden geen ruzie krijgen met elkaar bijvoorbeeld?
3: Overal hebben we vrijwilligers of medewerkers die de zwembaden in de gaten houden. Dus op elk zwembad hebben wij 2 personen die een beetje in de gaten houden of het allemaal wel gemoedelijk gaat. Het moet natuurlijk, nogmaals, het moet een hele leuke dag zijn, zowel voor hond als mens. Dus het is ook wel belangrijk dat wij daar een beetje controle op houden.
1: Mevrouw, wat vindt u ervan van zo'n hondenmiddagje in het zwembad?
4: Ja, superleuk natuurlijk. En de honden eindelijk in het zwembad, want dat mag niet overal. Dus het is wel leuk dat ze een keertje ook een leuke dag hebben als de mensen, zeg maar. Ja, super leuk dat ze het organiseren. Ja.
1: Maar u heeft zelf het zwempak niet aangetrokken?
4: Nee, klopt. Ik dacht, het is misschien te koud of zo. En ik dacht, het is toch voor de honden. Dus, maar achteraf, doe ik mijn broek omhoog en dan ga ik alsnog in het zwembad. Dus, ja.
1: En het is toch ook wel leuk om zo het buitenzwembadseizoen af te sluiten, denk ik.
4: Ja, dat ook natuurlijk. Want het zijn hele mooie dagen geweest. Het is een prachtige zomer geweest. En nu als laatste dag nog even met de honden buiten. Dat is wel echt super, ja.
0: En uiteindelijk kwamen zo'n 200 baasjes met hun honden naar de spetterende hondendag. En daarmee heeft de stichting ongeveer 1000 euro opgehaald.

0: Shakira en de Zoo. Meer over het op luchtzwembad vandaag in Axel. Zometeen in het nieuws bij Carlijn. En zegt u het maar, dat gaat vandaag over onder andere de Zeelandbrug. Want die gaat dicht vanaf morgen 6 weken lang. Wat ga jij daarvan ervaren? Ik hoor je mening heel graag. Zometeen na 6:30 in, zegt u het maar.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
4: Sst, de film gaat beginnen.
3: Oh, sorry. Ik kijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is half zes, we mogen weer hard praten. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. 411 organisaties en instellingen hebben zich tot nu toe geregistreerd om een ontheffing aan te kunnen vragen voor een rit door de Westerschelde-tunnel. Dat kon vandaag voor het eerst. Ze hebben die ontheffing nodig om begin volgend jaar door de Westbuis te kunnen, als in de andere buis een grote scheur wordt gerepareerd. De organisaties en instellingen hebben ook al 253 aanvragen voor ritten gedaan. Of de aanvragen ook daadwerkelijk worden goedgekeurd, wordt later pas bekend door een lotingssysteem. De Zeelandbrug gaat vanaf middernacht 6 weken dicht voor autoverkeer. Dat is nodig vanwege onderhoud aan het beweegbare deel van de brug. Vooral de toename van het vrachtverkeer zorgt voor slijtage aan de brug, zegt omgevingsmanager Marije Besuijen.
7: Daardoor ontstaan er scheuren in de brug. En die scheuren moeten worden hersteld om de levensduur voor de komende tijd en ook de verkeersveiligheid voor de komende tijd te kunnen garanderen.
6: De straatverlichting in Zeeland werkt op de meeste plekken weer zoals het hoort. Afgelopen week stonden de lampen in een groot deel van de provincie 24 uur aan vanwege een storing in het softwaresysteem. Alleen in Goes en Rijmerswaal zijn de problemen nog niet achter de rug, meldt netbeheerder Stedin. Maar de verwachting is ook dat daar de straatverlichting het snel weer doet. En het zwemseizoen is in openluchtzwembad Het Plaatje in Axel traditiegetrouw afgesloten met een zwemdag speciaal voor honden. Zo'n 200 baasjes namen met hun viervoeter een duik in het water.
8: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
9: Maar u heeft ze toch wel aan de lijn?
8: Eentje, omdat hij een diepe bad durft te springen. En vorig jaar kon ze daar niet goed uit. Dus ik dacht, van, nou, ik ga maar eventjes aan de riem.
6: Met de dag werd ook geld opgehaald voor het goede doel. Zo'n 1000 euro voor het dierenasiel in Zeeuws-Vlaanderen. Het weer nog, vanavond en vannacht nog kans op een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 16. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Carlijn. Eens kijken op de weg met vertragingen op de N256. Dat is van Goes naar Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk. 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten op dit moment. En 57, ook daar sta je stil. Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerke. 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de andere kant op, dat is van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 4 kilometer, daar 6 minuten op dit moment. Nog 2 meldingen op de A16. De eerste in de richting van Rotterdam vanaf Breda voor Knopend Ridderkerk. 10 kilometer, iets meer dan 5 minuten daar. En de andere kant op van Rotterdam naar Breda op de A16 voor de afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer, daar een kleine 10 minuten optellen bij je reistijd.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, een hele goede middag. Zometeen tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. Op deze maandagmiddag gaat het over het volgende. De Zeelandbrug. Vanaf morgen is die 6 weken dicht voor gemotoriseerd verkeer. 15.000 auto's, tenminste voertuigen, motorvoertuigen die daar gebruik van maken dagelijks. flink omrijden dus de komende weken. En dan over een paar jaar gaat hij nog opnieuw dicht. Ook voor een flinke periode voor een nieuw asfalt. Dan op die hele, dat hele traject van de brug. Ja, de stelling waar je op kunt reageren. De afsluiting van de Zeelandbrug is erger dan de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Erg benieuwd naar jouw mening, maar sowieso over het leed wat de komende weken gaat veroorzaken. Wat ga je ervaren van de Zeelandbrug? Hoe is de lasten die je daarvan gaat ondervinden? Ben benieuwd naar je mening. Je kunt meepraten in zegt u naar door te bellen of te appen 0118 499 999. Hoop ik je zo te spreken.

De Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Goedemiddag, het is 5:30 geweest. Hoogste tijd voor een nieuwe editie van Zegt het Maar, waarin het vandaag gaat over ja, toch wel het wegverkeer in Zeeland. Want de komende 6 weken gaat de Zeelandbrug op de schop. Hij gaat dicht, waardoor 15.000 voertuigen per dag ja, toch een flinke omleiding moeten volgen. De afsluiting zorgt ervoor dat je flink om moet rijden de komende dagen. En ja, wat ga je ervan merken? Hoe ga je ermee om? Ga je misschien wel thuiswerken? Of doe je bewust dingen niet? Of wel? Ben benieuwd naar je verhaal. Kun je achterlaten inzicht het maar door te bellen. 0118-499-999. Eens even kijken. Rini Vane die zegt, ik zit wel een beetje op hetzelfde, op de stelling. Het afsluiten van de Zeelandbrug is toch wel minder erg dan de Westerschelde-tunnel. Ja, kijk, die gaat voor maanden dicht. Dit is voor 6 weken. Maar ook daar natuurlijk ongemak wat je ervan kunt ervaren. Benieuwd wat je ervan gaat merken, wat je er tegen doet of misschien wel over je heen laat komen. Laat het weten in Zegt het Maar. 0118-499-999.

0: Polder. We gaan naar meneer Filius. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Floris. Nee, tot niet, het is Floris, Jan niet, het is Michiel.
0: Ja, Michiel is er weer. Goedemiddag. Alles goed?
1: Maar ze zijn er met rood haar, zei je. Ik heb niet gehoord.
0: Hoeveel procent was het? Ja, heel weinig, volgens mij 2% maar ter wereld. Oh, we zitten een beetje in de echo, meneer Filius. Als u de radio iets zachter zet, dan komen er allemaal uit.
1: Geweest. Ik ben nu grijs, maar goed, ik bel over de Zeelandbrug.
0: Ja, ja.
1: Hoe gaat dat lopen? 6 weken? 24-7 ja. Of van 8 tot 4?
0: Nee, de 24-7.
1: Nou, ik zou zeggen, want anders komt het nooit klaar, hoor.
0: Nee, maar dat komt het nu ook niet in één keer. Want over een paar jaar moeten ze nog alles opnieuw asfalteren.
1: Ja, maar goed, dat is... Dat is werk zoeken, dat is altijd al gedaan. Als ik had kapot en mijgers niet meer had gemerkt, dan ben kapot. Dus ja.
0: Nee, denkt u niet dat het nodig is dat opnieuw asfalteren? Het zat er wel na een tijdje.
1: Oh, die brug was nooit geasfalteerd. Dat hebben ze later gedaan. Die was beton, dat was gewoon een betonnen brug. En ze later asfalt opgebracht.
0: Maar het is nogal wat als je 6 weken lang elke dag toch een flink stuk moet omrijden, of niet?
1: Ik ga wel die brug open voor de zeilers en zo.
0: Dat is een goede vraag eigenlijk.
1: Maar daar is die eigenlijk voor. Er hoeft anders niks erin als dat het een lange mast hebt. En vroeger was dat anders. Dan gingen de bruggen niet open.
0: Nee.
1: Dan moest je die mast strijken.
0: Nou ja, kijk, het fietspad dat is wel gewoon tijdens die werkzaamheden open. En de brug die blijft tijdens de werkzaamheden omlaag.
1: Ja. Oh, dan gaat hij niet open voor de zeilvaart.
0: Nee.
1: Oké. Okay. Goed. Maar die fietsers kunnen niet wel het liefst dat vallen, want er zit toch ook aan die brug?
0: Ja, nee, maar die kunnen er dus wel langs.
1: Ja,
0: dat wel.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar als die brug open gaat voor de zeilboten, dan kunnen ze toch niet aan werken, dat bedoel ik.
0: Nee, ja, dus de brug die blijft tijdens de werkzaamheden omlaag, constant. Dus schepen alleen met hoogte tot 15 meter kunnen langs de Zeelandbrug.
1: Nee, dat kan toch gevaren.
0: Nee. Maar u hoeft er in die 6 weken niet overheen.
1: Ik heb vanmiddag niet kunnen luisteren, maar dat ging toch over mensen met rood haar?
0: Ja, maar dat ging er heel kort over, hoor.
1: Ja, goed, maar ik ben zelf ook rood en mijn zuster was ook rood en mijn vader ook, dus...
0: Een kleine groep, maar van de wereld waar we dan in zitten, toch?
1: Hoeveel procent?
0: 2%.
1: Ja, de meeste wonen in het noorden van de wereld, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja.
1: Noorwegen, Zweden, Ierland en Schotland en hier in Nederland.
0: Gewoon
1: de meeste blonde mensen voor, hè?
0: Maar goed, blond of rood haar, je kunt niet over de Zeelandbrug in ieder geval de komende weken.
1: Maar het heeft met elkaar te maken, hè? Een beetje blond, hoogblond of donker of rood, donker.
0: Ah, nee, dat is waar.
1: Ja, goed. Michiel, bedankt voor het praatje.
0: En bedankt voor bellen. Fijne avond gewenst.
1: Ik ben blij dat je weer even gehoord hebt.
0: Nou, eens gelijks.
1: En weer met vakantie.
0: Nee. Heel lang niet.
1: Ja.
0: Fijne avond. Dag, hè.
1: Dat
0: was meneer Filius vanuit Schravenpolder. Vroeger dus rood haar, tegenwoordig niet meer. Nu is het wat lichter geworden, dat haar. Goed, wil je het hebben over de Zeelandbrug? Want er staan nogal wat werkzaamheden gepland de komende weken. Hoeveel last heb jij daarvan? Heb je je route al omgegooid? Ga je misschien thuis werken? Wat is jouw planning voor de komende weken? Als je toch te maken krijgt dagelijks met die Zeelandbrug. Ben benieuwd naar je mening. Laat die achter 0118-499-999. Dan hoop ik je zo te spreken.

0: Tim Dunn en To Love Somebody hier bij Omroep Zeeland. Je luistert naar Zegt U Het Maar. Het gaat vandaag over de Zeelandbrug. Fietsers en bromfietsers, ja, die kunnen de komende weken gewoon over de Zeelandbrug gaan. Auto's moeten omrijden. Moet je omrijden via de N57 over de Oosterscheldekering. Vervolgens over de A4, A58. Meer reistijd. De omgevingsmanager die zegt ook, we adviseren de mensen dan ook vooral om thuis te werken, waar dat mogelijk is de komende weken. En wat ga jij daarvan merken van de Zeelandbrug die dicht is? Plan je je dagen anders? Werk je misschien deels thuis? Blijf je dan misschien toch wat vaker aan de andere kant, omdat dat wat makkelijker is? Ben benieuwd naar je mening. Kun je achterlaten in Zegt U Het Maar. Onder andere een appje komt er binnen van Aad. Oh, die heeft het over dan weer de rode haren. Het is een teken van de Neandertaler afstamming. Nou, een goed detail om nog eventjes te benoemen. We hebben de stelling vandaag in het leven geroepen, die als volgt is inzicht. Maar de afsluiting van de Zeelandbrug die is erger dan de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Daar is slechts 18% het mee eens via onze WhatsApp-kanaal waar je op kunt reageren. 82% oneens met die stelling. Jouw mening is uiteraard welkom. Wat merk jij van de Zeelandbrug? Wat vind je ervan dat die 6 weken dicht gaat? En dat die over een paar jaar weer opnieuw een flinke tijd dicht moet, maar dan om geasfalteerd te worden helemaal opnieuw voor die 5 kilometer, die hele lengte. Je mening is welkom. Benieuwd naar die van George Goudsvaart uit Kwaadendam. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag met George.
0: De Zeelandbrug, wat gaat u ervan merken?
1: Nou, ik zal je vertellen, ik kwam nou vanmiddag, kwam ik op een gegeven moment bij Sint Laurens.
0: Ja.
1: En nou wordt de N57, dat wordt natuurlijk de doorgaande route naar de Zeelandbrug, vanaf Goes af, mm-hmm. Middelburg, Vlissingen, maar ook van de overkant. En nou ben ik taxichauffeur. En dan rijd ik schoolkinderen rijd naar Goes toe. En je vat hem al een beetje. Die N57 is af en toe al een bottleneck met vakantiegangers, met toeristen. Nu hebben ze dus vanaf, ik geloof dat het dinsdag of woensdag wordt, de parallelweg, zeg maar de weg die dan zeg maar naast de N57 ligt en die het achterland van Walcheren vanaf Sint Laurens verbindt naar de dorpen rondom, die wordt ook 10 dagen afgesloten. En heb ik vanavond nog even, toen ik thuis kwam van mijn werk, heb ik nog even gebeld met het waterschap. Ja, die vrouw, het was 4:55, maar ja, die werken maar tot 4 uur. Mm-hmm. Toen wist die me vertellen, ja, dat weten wij eigenlijk ook niet waarom of dat is. En dan denk ik bij mijn eigen, nou is er al zo'n grote afsluiting. Het wordt al een soort infarct, want dat weet je nu al van tevoren. Als het normaal door de week, zo middel van een uur 4, 5, al een probleem is om de rotonde bij Seroskerk op te komen. Jullie hebben het elke dag met de filemelding, heb je het er ook heel vaak over. Ja. En dan gaan ze de wegen die daar in de buurt liggen, gaan ze dan ook helemaal afsluiten. Ja, dan denk ik bij mijn eigen, is er nou niet ergens iemand die zijn geld kan verdienen door alleen maar te kijken naar welke wegen sluiten we af, wanneer? En dat ze niet tegelijkertijd doen.
0: Ja, dat iemand überhaupt een agenda even naast elkaar legt en denkt, hey, dit is niet zo heel handig om samen te plannen.
1: En of het dan echt, nou dacht ik, want ik zag 5 of 6 busjes van Stedin staan. Dus dat zal echt wel iets anders zijn. Dat zal met de stroomvoorziening te maken hebben. Ja. Maar als dan ergens iemand, een ambtenaar neergezet wordt, die dan kan kijken van, nou, dan gaan we dat dan doen en dat dan doen. Ik bedoel, wij die op het Lange Weegschip Kwaaijdam hebben het ook vaak gehad. Dan zijn ze net klaar met de riolering. Dan komen ze op een gegeven moment van de stroom. En is de stroom net in het gas. En is het gas net gaan met de waterleiding. Ja, dan denk ik bij mijn eigen, dat is allemaal zoveel extra werk en geld. En het is niet nodig, want als er 1 iemand is die dat een beetje centraal aanstuurt, kun je een heleboel ergernis voorkomen, een heleboel geld besparen.
0: Wie zou dat moeten doen dan, volgens u?
1: Ja, er zal toch wel ergens iemand zijn die zo slim is dat hij zegt van, ik maak een programmaatje overheid, of het nou de provincie is, het waterschap, het Rijk of de gemeente. En leg het even bij elkaar, leg het naast elkaar van, als wij iets gaan doen, is er nog meer iemand die bijvoorbeeld de kabel de grond in wil hebben? Ja, nou, dan doen we het allemaal tegelijk.
0: Ja, maar dan hoor ik eigenlijk dus de provincie, het waterschap of de gemeente, dat zou dan de logische optie zijn.
1: Ja, je hebt natuurlijk meer dingen. Het Rijk bijvoorbeeld, Rijkswaterstaat. Ik bedoel, er zijn een stuk of 4, 5 uitvoerende organisaties. Ja. En die hebben allemaal hun eigen dingetje om te doen. Ja, en dat is heel vaak zo, dan is de ene net klaar. En dan komt de volgende weer, leg je straat net netjes. En dan gaan we weer opnieuw beginnen. En in dit geval met die beromlegging. Ja, ik bedoel, maar als je natuurlijk alles over die N57 heen moet sturen. En het is er al zo druk. Maar je kan dan ook het lokale verkeer, die moet ook over die N57. Want die weg die ernaast ligt, is afgesloten voor verkeer.
0: Het is nog een omweg die je moet maken dan, hè? Natuurlijk via de N57, of via de A4 en de A58. Gaat het daar ook helemaal dicht slippen, denkt u?
1: Ja, ik denk dat er wel minder mensen overheen gaan. Omdat ze op een gegeven moment, als je één of twee keer een half uur of drie kwartier in de file hebt gestaan en je weet dat je het de volgende dag weer s'ochtends en s'middags hebt.
0: Dan leer je het wel af.
1: Dan zeg je, oh, gauw, ja, dan doe ik het maar niet. Maar ja, er zijn ook mensen bij. Ik moet die schoolkinderen moet ik wel ophalen.
0: Ja, ja.
1: Ik kan niet zeggen van, ah, we zijn nog 6 weken vrij.
0: Maar dat is dan toch anders plannen, lijkt mij deze dagen.
1: Ja, goed, ik kan me over één weg rijden, omdat die andere weg afgesloten is. En ja. dan is het maar te hopen dat meegevallen. Maar het gaat er mij meer om dat er niet iemand is die zegt van, nou, leg het nou eens even bij elkaar. En zo'n Stedin, die zal er ook mensen op kantoor hebben en die weten er ook dat die N57 afgesloten wordt.
0: Ja.
1: Die zien toch ook dat ze dan er zelf ook moeilijker kunnen komen. Want die komen ook wel heel de preventie, komen er ook daar naartoe naar St. Laurens om aan die weg te gaan werken, om daar nieuwe bekabeling in de weg te leggen.
0: Ja. Maar kort is ergens bij u ook de hoop de komende weken dat minder mensen in ieder geval de weg opgaan die dat normaal zouden doen.
1: Ja, als ze het allemaal doen, dan hebben we vrije baan.
0: Dat is waar, inderdaad. Lekker met de taxi, lekker doorrijden. Nou, de succes de komende weken, maar we spreken elkaar ongetwijfeld. Jos gaat verder. Dank voor het bellen.
1: Nou, is goed. Bedankt.
0: Fijne avond. Goed, heb jij je mening nog hierover? Heb jij zelf al een actieplan gecreëerd hoe je dat gaat doen met de Zeelandbrug de komende weken? Hoor ik heel graag nog van je inzicht. Maar Peter die vraagt, hoe ga je de collega's dat doen die uit Zierikzee komen? Ja, die moeten toch ook omrijden, lijkt me. Of die moeten op de fiets stappen, maar dat lijkt me ook een aardig stukje richting Middelburg en Soepburg. Goed, je mening is welkom. Zicht het maar nog een paar minuten hier bij Omroep Zeeland. Je mening die is welkom.

Ja, natuurlijk sluiten ze de parallelwegen af. Voorkomt de chaos van sluipverkeer van automobilisten en de eigenwijze taxichauffeurs. Research Ganswaard die net belde en hij zegt dit maar. Goed, we praten er ongetwijfeld de komende dagen nog over door, want vanaf morgen is hij dan afgesloten voor 6 weken, de Zeelandbrug. En morgen een nieuwe editie van Zegt u het maar. Om 17:30 is je mening weer welkom over een onderwerp wat je dan morgen iets voor 12 hoort bij Elsa in Goedemorgen Zeeland. Zometeen na 6 nog veel meer van Zeeland. Kom thuis.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakten ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
15: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Hey Remon!
23: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Hey Remon!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
26: Het zometeen het laatste Zeeuwse muzieknieuws. Dat hoor je in een nieuwe editie van het Windorgel. We kijken nog naar nieuws buiten onze provincie. Wat valt op vandaag? En niet één, maar twee Zeeuwen van de dag vandaag. Erwin van Dam is onze tweede. Hij is van de Kierenbijen. Zijn verhaal hoor je zometeen iets rond de klok van 6:15 hier. 6:06. Je maandagavond is begonnen. Je luistert naar Omroep Zeeland. Met muziek van Max en Annie Grammer en The Thing I Love.

0: Jackson en Andy Grimmer en The Thing I Love. Bijna 10 minuten over 6. Wekelijks praten Marcel van der Driest, onze muziekredacteur, ons bij over het allerlaatste Zeeuwse muzieknieuws. Doet hij in het windorgel.
1: Thomas Zwijsen viel in de smaak bij Dolly Parton. Maarten Zwaan blijft duimen. En Angelo de Rijke produceert van dikhout. Nog een keertje over Dolly Parton en dan met een Zeeuws tintje. 6 jaar geleden maakte de Zeeuws-Vlaamse gitaarvirtuoos Thomas Zwijsen een cover van Jolene, het nummer van de overleden Amerikaanse countryster. Deze keer bespeelde hij niet de gitaar, maar de ukulele. Zijn partner Vicky Kraftchik verzorgde de zang- en vioolpartij. Dolly Parton zelf kreeg er hoogte van en deze cover viel bij haar in goede aarde.
2: That's wonderful. Oh, that's so cool. That's so cool. That's wonderful. Vicky and Thomas, good job.
1: Maarten Reiniersen uit Grootabele maakt muziek, regisseert, acteert en is werkzaam geweest als model. Vlak voor de zomervakantie kwam hij langs bij Omroep Zeeland om te vertellen over zijn samenwerking met de Amerikaan Charlie Chronopoulos. Americana Country maken ze samen en daarmee toeren ze door de Verenigde Staten, waar Maarten ook zijn domicilie heeft gekozen. Maar hij maakt ook nog steeds zelf muziek, van het schrijven tot en met het opnemen. Bij zijn bezoek aan Omroep Zeeland bracht hij ook nog een track van hemzelf onder de aandacht. En daar is al alle reden toe, want dit Cross My Fingers is een fijne radioplaat. MUZIEK

De Nederlandstalige band Van Dikhout heeft een nieuwe single uitgebracht. Te veel is niet genoeg. De band uit Den Helder boekte grote successen in de jaren 90... met onder andere Stil in mei. En ik hoor je al denken, dat is toch helemaal niet Zeeuws? Nou, het heeft wel een aardige Zeeuwse link. Want opnieuw heeft de band Angelo de Rijke aangetrokken als producer. De gitarist uit Vlissingen woont tegenwoordig weer in Zeeland, in Domburg. En hij werkte al eerder samen met Van Dikhout voor het album Eén Nacht Eeuwigheid uit 2019. De nieuwe single valt al heel goed in het pulletje bij de fans. Het geluid sluit dan ook nauw aan bij de vertrouwde bands

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Hier bij Omroep Zeeland, het is 6:15 geweest. Giertje kijken naar het weer doen we vandaag met onze weerman Stefan van der Gijzen. Een wisselende dag hebben we gezien. Nu aardig opgeklaard, best wel zonnig op veel plekken in de provincie. Hoe gaan we die dag afsluiten, Stefan?
1: Nou, vanavond en vannacht is het meeste tijds droog met slechts nog een enkel buitje. Temperatuur daalt naar 1 graad of 16. Ja, en morgen de eerste dag van de meteorologische herfst. Die begint toch best wel aardig. Geregeld zon, overal droog. Temperatuur rond 1 graad of 20. En er staat dan ook duidelijk minder wind. Die is matig uit een westelijke richting. Nou, woensdag neemt de kans op een bui weer toe. Wordt het 21 graden. En donderdag en vrijdag is er veel bewolking. Af en toe wat regen, maar ondanks de bewolking en af en toe wat regen wordt het wel 22 of 23 graden.

0: tafel.
1: Susanne Freken, ken je dat gevoel? Ja, op het nippertje was het. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar. Ze hebben een akkoord bereikt. Sinds 6 uur zijn de ministers van het kabinet bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Het wordt, of daar wordt tenminste dat bereikte akkoord besproken. Er zit voor ieder wat wil zien, zeggen ingewijden tegen de NOS. Ander nieuws van vandaag dan nog. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino niet langer voorzitter van de FIFA mag zijn. Er is volgens Pauw een grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas. En ook de gebeurtenissen op het WK spelen een rol.
2: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau, wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
1: Nou, gisteren kwam de KNVB met het voorstel voor een internationale top over de toekomst van de FIFA. En daar is dan Infantino ook zelf niet bij welkom. Peter Gillis die wil voorkomen dat 3 van zijn vakantieparken gedwongen worden verkocht, omdat hij betalingen heeft gemist en een flinke schuld heeft. Deze verslaggever van Omroep Brabant hoor je.
3: Het gaat om een schuld van ruim 20 miljoen euro. De advocaat van Gillis laat aan mij weten dat ze aan het onderzoeken zijn hoe ze de veiling juridisch kunnen voorkomen. Peter Gillis zelf wil niet reageren. Hij noemt het juridische stof. Duidelijk is wel dat Gillis en de Oostappengroep in zwaar weer verkeren. Alle parken zijn gesloten, de kosten lopen door, maar er zijn geen inkomsten.
1: Het gaat dan om de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Zonder oplossing dan gaan de parken op 1 oktober onder de hamer. Zometeen, het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van Team Blue Something bij Omroep Zeeland.

0: Coconuts. En wat ik zeg, look through my eyes. Hoor hier bij Omroep Zeeland, 6:30. Zometeen het verhaal van Erwin van Dam. Hij is onze Zeeuw van de dag. En Carlijn de Splinter is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: En kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Iets na 7:30 het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedenavond.
4: Goedenavond. 411 organisaties en instellingen hebben zich tot nu toe geregistreerd om een ontheffing aan te vragen voor een rit door de Westerschelde-tunnel. Dat kon vandaag voor het eerst. Ze hebben die ontheffing nodig om begin volgend jaar door de Westbuis te kunnen, als in de andere buis de grote scheur wordt gerepareerd. De organisaties en instellingen hebben ook al 253 aanvragen voor ritten gedaan. Of die aanvragen ook daadwerkelijk worden goedgekeurd, wordt later pas bekend door middel van een lotingssysteem. De Zeelandbrug gaat vanaf middernacht dicht voor autoverkeer. 6 weken. En dat is nodig vanwege onderhoud aan het beweegbare deel van de brug. Vooral de toename van het vrachtverkeer zorgt voor slijtage aan de brug, zegt omgevingsmanager Marije Besuijen.
5: Daardoor ontstaan er scheuren in de brug. En die scheuren moeten worden hersteld om de levensduur voor de komende tijd en ook de verkeersveiligheid voor de komende tijd te kunnen garanderen.
4: De straatverlichting in Zeeland werkt op de meeste plekken weer zoals het hoort. Afgelopen week stonden de lampen in een groot deel van de provincie 24 uur aan vanwege een storing in het softwaresysteem. Alleen in Goes en Rijmerswaal zijn de problemen nog niet achter de rug, meldt netbeheerder Stedin. Maar de verwachting is dat ook daar de straatverlichting het snel weer doet. En het zwemseizoen is in openluchtzwembad Het Plaatje in Axel traditiegetrouw afgesloten met een zwemdag speciaal voor honden. Zo'n 200 baasjes namen met hun viervoeter een duik in het water.
6: Ah, die vindt het geweldig, dat zie je wel, hè? Alleen niet zo blaffen.
7: Maar u heeft ze toch wel aan de lijn?
6: Eentje, omdat hij een diepe bad durft te springen. En vorig jaar kon ze daar niet goed uit. Dus ik dacht, van, nou, ik ga maar eventjes aan de riem.
4: Met de dag werd ook geld opgehaald voor het goede doel. Zo'n 1000 euro voor het dierenasiel in Zeeuws-Vlaanderen. Het weer nog, vanavond en vannacht opklaringen met nog een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen een vrij aardige dag met zon en het blijft ook droog. Het wordt net als vandaag tussen de 20 en 21 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

Will Smith en Niall Horan en Drive Safe. Niet één, maar twee zeeuwen van de dag hebben we vandaag. Was het vanochtend al het verhaal van Anne van den Berg van Basisschool Onder de Wieken, Burger Amstede. Erwin van Dam is dat vanavond dus twee zeeuwen van de dag. Zijn verhaal, waarom hij dus die zeeuw van de dag is, hoor je uiteraard zometeen hier bij Omroep Zeeland. Net als muziek van Damiano David, Talk to Me. Eerste Uptown Girl, dit is Billy Joel.

0: zo ben je van Damiana David hier bij Omroep Zeeland. Eventjes goed om uit te leggen. Normaal gesproken hebben we één zeeuw van de dag. Dat is dan iemand die we de hele dag in het zonnetje zetten. Voor dit verhaal hebben we gekozen voor twee zeeuwen van de dag. Remco die sprak vanochtend al met Anne van den Berg. Zij is van basisschool Onder de Wieken in Burgerhaamstede. Erwin van Dam is onze andere zeeuw van de dag van de Kierenweien. Goedenavond, Erwin.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hey, wat voor de duidelijkheid, jullie delen het gebouw en het schoolplein met elkaar. Daar gebeurde vandaag iets bijzonders, hè?
1: Jazeker. We hebben een opening gehad, de officiële opening, waarbij iedereen aanwezig was. En we vonden dat dat tijd was om daarmee ook de boel af te ronden.
0: Maar de opening waarvan?
1: Ja, de opening van dat groene schoolplein wat vorig jaar is gerealiseerd. En eigenlijk net voor de zomervakantie is afgerond. En vandaar nu de opening.
0: Ja, neem ons eventjes mee, Erwin. Er is een groene schoolplein. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, groen schoolplein moet wel een aantal voorwaarden voldoen. Om de subsidie te krijgen moeten er iets van tegels verdwijnen. En ook iets dingen als bijvoorbeeld kunstgras horen daaronder. En dat heeft plaatsgemaakt voor, laten we zeggen, houtsnippers. En alle speeltoestellen die in ijzer en beton waren uitgevoerd zijn allemaal vervangen door klimtoestellen met hout. En met touw en een veel natuurlijker effect. En waardoor er ook anders wordt gespeeld.
0: Ja, want hoe wordt er anders gespeeld volgens jou nu?
1: Nou, als er veel beton ligt, dan zijn het vooral ren en vliegspelletjes. En iets met een bal. En als er minder beton is, minder tegels. En meer groen, perkjes, boomstammen, stukken touw. Dan wordt er anders gespeeld. De vaart gaat eigenlijk een beetje uit het spel. En wordt eigenlijk vervangen door meer samenspelen, andere dingen, meer creativiteit. Met een boomstam. Er wordt anders gespeeld. En voor mijn gevoel ook wat socialer. Er wordt toch wat meer rekening gehouden met elkaar. In plaats van lopen daar een paar kinderen met een bal hard te schieten. En iedereen eromheen moet maar zorgen dat hij niet geraakt wordt. Ja. Dat is nu niet meer.
0: Ben je blij om die verandering te zien?
1: Absoluut. Absoluut. Het is, weet je, het is ook iets, dat ben je eigenlijk niet zo bewust ook. Hè? Als leerkracht, je komt op een school en je werkt daar. En ja, je ziet de kinderen spelen op een schoolplein. Wat op dat moment gewoon de realiteit is van dit is het schoolplein en zo wordt gespeeld.
0: Ja, ja.
1: Ik zie dat nu op een andere school waar ik recent ben gestart. En ja, daar is een bepaald soort spel. En daar ga je je niet van afvragen van, goh, kan dat ook anders? Dat zie je pas op het moment dat er op een of andere manier, in dit geval door de subsidie, er een kans bestaat om het op het schoolplein anders in te richten met behulp van wat professionals. En pas daarna zie je van, hey verrek, er wordt ook anders gespeeld. Of dat kan ook. Dus dat is meer, dat is niet een visie die je zo heel snel hebt, die ontstaat pas nadat je het speelgedrag ziet veranderen.
0: Maar als je dat ziet veranderen, hoe groot is dan jouw hoop dat dit bij andere scholen, ook mede door die subsidies, dat het mogelijk is om je schoolplein groen te maken?
1: Ja, natuurlijk hoop je dat iedereen daar zo. Maar ja, weet je, de realist in mij zegt dat niet helemaal. Kijk, je moet goed begrijpen, voor zo'n groen schoolplein is veel geld nodig. De subsidie die wordt verstrekt is per school. En ik weet niet, mag ik bedragen noemen? Of wat?
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: In dit geval gaat het om een 25.000 euro subsidie.
0: Ja.
1: En daar moet dan door de eigen stichting ook nog geld worden bijgelegd in de vorm van 5.000 euro... We hebben de ideale omstandigheid dat we met twee scholen zijn. Dan zit je al aan 60.000.
0: Ja, dat
1: veel scholen krijgen dus eigenlijk voor 30.000 euro. En proberen er hier en daar nog wel iets van sponsoring. Ook Kibeo is vaak een partij die wel wil bijdragen. Omdat ook zij gebruik maken met hun voor- en naschoolse opvang van datzelfde plein. Maar dan nog praat je maar in feite over 30.000, 35.000. En het klinkt als een enorm bedrag. Maar al het maken van een tekening en een schets en het aanpassen al van een lichte aanpassing, dan ben je al door je budget heen, hè?
0: Ja, precies. Ja, er komt echt enorm veel bekijken. Maar om het dan mooi rond te maken, Erwin. Jullie hebben genoten en jij ziet op dat groene schoolplein heel veel veranderen. Dus dat is een mooie ontwikkeling bij jullie daar.
1: Eigenlijk wel. En dat is... het oogt allemaal wat vriendelijker. Het oogt ook wat meer verspreid. Kinderen spelen nu in hoekjes. En op andere plekken, daar waar eerder alleen gewoon die laten we zeggen, die betonvlakte eigenlijk wat deed. En er is veel meer verspreiding. Ja. Dat is echt leuk om te zien. Dus voor mijn gevoel is dat minder druk op het schoolplein. Heel, heel gek eigenlijk.
0: Ja. Nou, mooi om te horen. En fijn dat die opening mooi is geweest vandaag. Van dat groene schoolplein. Erwin van Dam van de Kierenbij. Dankjewel dat je onze zilveren dag was. En veel plezier op dat groene schoolplein. Dankjewel.
1: Oké. Dag.

0: Let's Take It Easy bij Omroep Zeeland. 7 voor 7. We gaan eens kijken wat je hebt gemist misschien vandaag hier op de radio. Bij het Reinaerts College in Hulster begint de bouw van het nieuwe stuk van de school aan de Zouterstraat. De school heeft nu ook nog een gebouw aan de Gildestraat, maar dat is niet handig, zegt de directeur.
1: Dat betekent dat de kinderen soms van het ene naar het andere gebouw moeten, omdat ze muziekles krijgen of gymles. En voor de collega's hetzelfde, die moeten in hun pauzes dan verkassen van de ene plek naar de andere.
0: Het nieuwe stuk aan de Zouterstraat is over ruim een jaar klaar. Maar leerlingen zullen daar weinig van merken. De ingrijpendste periode van de bouw valt volgend jaar namelijk in de zomervakantie. Dan naar de Stengen in Heikensand. Daar start deze week voor het eerst een rouw- en verliescafé. Iedereen die met verlies te maken heeft, kan donderdagmiddag binnenlopen voor een praatje of koffie. Jan Kolen, hoor je.
2: Ja, heb ik mijn vrouw natuurlijk 1,5 jaar terug verloren. Na 40 jaar huwelijk. En de ene die verwerkt het wat makkelijker dan bij het andere. Hey, en er zijn ook veel mensen natuurlijk die heel veel vrienden hebben en kennissen. Hey, en familie die daarmee over praten. Maar er zijn ook heel veel mensen die bijna niemand hebben.
0: Dat vanochtend in Goedemorgen Zeeland. De Zeelandbrug die gaat vanaf morgen 6 weken dicht. En dat is omrijden, ook voor taxichauffeur George Goudsvaart. Maar hij snapt niet dat er tegelijk ook andere wegen afgesloten worden en dan ook andere werkzaamheden plaatsvinden. Maar wie moet daar dan iets aan doen? Hij reageerde in, zegt Huutmaar.
3: Ja, er zal toch wel ergens iemand zijn die zo slim is dat hij zegt van ik maak een programmaatje overheid, of het nou de provincie is, het waterschap, het Rijk of de gemeente. En leg het even bij elkaar, leg het naast elkaar van als wij iets gaan doen, is er nog meer iemand die bijvoorbeeld de kabel op de grond in wil hebben? Ja, nou, dan doen we het allemaal tegelijk.
0: Oké, dus dat moet centraal gebeuren volgens hem, zei hij in, zegt Huutmaar. Zometeen, veel fijne muziek na 7 uur. Het laatste nieuws op de site en app natuurlijk de hele avond te volgen. En Remco morgenochtend weer vanaf 6 uur. Het Zeeland wordt wakker. Fijne avond met James Brown. This is

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
0: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
17: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
16: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
18: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
16: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
15: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

because my dreams are bursting at the seams.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Goele, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.